0: niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt flink af vannacht naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Drie uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van aanslagen op het energienet vorige week. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten, uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde gisteravond bij een winkelcentrum. Hoe het precies mis kon gaan, wordt nu onderzocht. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige...

0: Griekse Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent ook te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en het klaart op. Daardoor is het ook flink afgekoeld. Het is 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en het wordt uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag op zaterdag bij een winkelcentrum in een woonwijk in Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepoging heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en opgeklaard. Daardoor is het flink afgekoeld vannacht. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging mis in mei toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Zizou Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was een stuk overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Guéa. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Daardoor is het wel een beetje fris, 7 tot 11 graden op dit moment. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan maximaal 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 6 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is gistermiddag een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekend gemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het mis kon gaan, wordt nog onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepoging heeft gepleegd uit protest. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. Botik van de Zandschulp heeft in de derde ronde van de US Open afgerekend met Zizou Bergs na bijna 4,5 uur tennissen. Daarmee is van de Zandschulp door naar de volgende ronde van het tennistoernooi in New York. Hij neemt het daarin op tegen Arthur Gea. Het weer, het is 7 tot 11 graden. Later vandaag warme lucht vanuit het zuidoosten, waardoor het een graad of 23 wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Groot nieuws. Jurjen ten Brinke.

Goedemorgen, het is zondag 6 september, 6 uur geweest en dus tijd voor het programma Groot Nieuws. Hartelijk welkom, zeker als je er al vanaf dit vroege tijdstip bij bent. Nou, het eerste appje wat hier binnenkwam, kwam 6 minuten over 5 binnen. Door Aad was dat, zo zie je maar. Hij wenst alle luisteraars een hele mooie zondag toe en ook een goed programma. We hebben een mooie lijst liederen voor je, dus ik denk dat je daar wel van gaat genieten. Aretha Franklin bijvoorbeeld. Je zou er de wekker voor zetten, zou ik willen zeggen. People Get Ready zingt ze zo voor ons. Een prachtig mooi nummer, maar we starten onze uitzending vandaag met een van de belangrijkste eigenschappen en onderwerpen waar je mee bezig kunt zijn als het gaat om jezelf wellicht en om God, the love of God. En die is groot. Dat ga je horen. Philip Bailey, die gaat het voor je zingen. Komt-ie.

Ja, zingen kan die wel. Cliff Richard met een ontroerend mooi lied eigenlijk, Why Me. En ik weet niet of dat voor jou geldt, maar ik herken me hier zo in. Die momenten in je leven dat je je afvraagt, hoezo is het mij overkomen? Die liefde van God en ook trouwens liefde van mensen. Als je getrouwd bent, dan heb je ook wel eens van die momenten toch, dat je denkt, ben ik het waard dat jij met mij trouwt? Waar heb ik het aan verdiend? Why me? Het is eigenlijk best een hele mooie en ook eerlijke vraag. En tegelijk moet je het natuurlijk niet zo framen dat je jezelf helemaal klein maakt en niks waard vindt. Mooie bezinning. Zo, op de zondagochtend. We gaan naar Joanne Rosario en we horen het lied Beyond.

Benediction, dat was die prachtig mooie lage stem van Van Morrison. Ik zou eigenlijk wel willen zeggen, volgens mij zeg ik niets te veel. Als het een mooi begin van de zondag is en de reacties in de app, die bevestigen dat in ieder geval. Hopelijk ben ook jij rustig aan het wakker worden of je ontbijt aan het klaarmaken. Het is zondag, dus ik zou zeggen, verwen jezelf. Veel mensen kennen deze dag als een rustdag, als een dag van bezinning of van familie, van vrienden, van kerk. Ik moedig je er in deze jachtige wereld graag toe aan. En hopelijk helpt het volgende liedje daar wel bij. Daily Bread. Het wordt gezongen door Jill Phillips. En het is natuurlijk gebaseerd op die woorden van Jezus, dat hij het levende brood is.

Ja, dat was onze eerste Nederlandse plaat van deze ochtend. Je hoorde Echte Helden, heel energiek nummertje. Gezongen door Elbert Smelt en Martijn Buwalda. Mooi gelegenheidsduo, zou ik willen zeggen. De volgende plaat die heb je in groot nieuws, in ieder geval nog niet eerder gehoord. You Alone heet het. Het wordt gezongen door Kim Hill. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt, dus laat het me vooral weten.

Dat was Every Now and Then door de band FFH. Dat staat voor Far From Home. Een in 1993 opgerichte Amerikaanse groep uit Pennsylvania. Ja, het begint licht te worden hoor. De zon komt op. In ieder geval, we zien die rode bol nog niet. Maar wel een hele mooie oranje gloed die hier zo naar binnen komt schijnen in de studio in Hilversum. Dus ik hoop dat dat voor jou ook geldt. Ik ben benieuwd hoe je week was. Zelf heb ik veel door Nederland gereden vanwege de bruiloft van mijn dochter. Vorig weekend hadden we een vriend uit Oeganda over de vloer en hij was speciaal te gast. Maar deze boer wilde ook zijn licht opsteken bij Nederlandse bedrijven. Dus ik heb met hem rondgetoerd en dat vond ik heel leuk. Misschien weet je dat ik oorspronkelijk landbouwkundig ingenieur ben en dus zomaar even naar mijn oude professie terugkom. En ik moet je zeggen, ik zag hoopvolle initiatieven in een land waar wel degelijk veel omgekeerde vlaggen hangen, juist bij de boeren, wat je daar ook van vindt. En hoop, ja, dat is natuurlijk precies wat we nodig hebben. Oletta Adams, die zingt erover in Window of Hope.

Precious Memories. Randy Travis hoorde je. Wat een mooie plaat. Je wordt er helemaal rustig van. Ik zou bijna zeggen, je valt van in slaap. Maar dat is niet de bedoeling. Je mag juist lekker rustig wakker worden. En dat doen we dan even niet met te stevige muziek, maar wel met dit soort fijne platen. We gaan naar Amy Grant. Die mag vanmorgen niet ontbreken met het lied Do You Remember the Time?

Dat was Clay Crossen met Time to Believe. Ja, prachtig mooi hoor. En dat vinden jullie ook gezien de reacties. Dankjewel voor alle leuke berichten. Xandra die stuurt zelfs allerlei foto's. Want die loopt al op dag 29 elke ochtend in een ochtendwandeling. En ze schrijft: ochtendgloren is zo Gods werk. Met een prachtige foto van een, wat is het? Oranje-roze lucht. Dankjewel daarvoor. En ook alle anderen die gereageerd hebben vanuit Spanje, vanuit Duitsland, vanuit diverse plekken in Nederland. Ik zou zeggen, geniet deze ochtend van alle mooie muziek. En enkeling die maakt zich klaar om naar het werk te gaan, in de zorg of ergens anders. En anderen die gaan naar een kerk, laat het me vooral weten in de NPO Luister-app. We gaan bijna naar het nieuws van 7 uur. In het volgende uur groot nieuws is er uiteraard een fragment uit de podcast Vraag het Jurgen. Maar vooral ook heel veel fijne muziek. Ik zou zeggen, lekker blijven luisteren dus. En heel graag tot zometeen.

0: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
4: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
10: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
11: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
10: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
12: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
5: 7 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze de constructieve gesprekken daar hebben gevoerd over een mogelijk einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest worden geamputeerd nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje en werden er meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Jars of Clay hoorde je met If I Stand. Ja, welkom bij het tweede uur van Groot Nieuws. Ik noemde het al, het vorige uur vanzelfsprekend. Benieuwd naar jouw ervaring bij het luisteren. Leuk om jullie berichten te horen. Vanuit verschillende plekken in deze wereld. Ik krijg een berichtje van Cora binnen. Die zegt, ik had een goede week. Want ik had goede berichten van mijn cardioloog over mijn gezondheid. En dat maakt het leven lichter en het hoofd minder zwaar. Ja, dat vind ik heel mooi geschreven. En ik wens je dat steeds meer toe. En met jou, Cora, ook alle anderen. Luisteraars. En ja, wat ik eigenlijk hoop is dat het programma Groot Nieuws daar een beetje bij helpt. Dat het leven wat lichter is en het hoofd wat minder zwaar met zorgen. Nou, als ik nu naar buiten kijk, recht in een opkomend zonnetje, dan moet ik er wel bij zeggen, dat helpt natuurlijk wel mee vergeleken bij sommige regendagen, ook de afgelopen week. Wij gaan luisteren naar een nummer van Schrijvers voor Gerechtigheid. Een band die ik je wel vaker heb aangekondigd. Ze schrijven liederen over thema's als recht. Over alles wat minder zoetsappig is, maar wat wel belangrijk is. Zo zou ik het eigenlijk willen omschrijven. Waar ga je heen, is de vraag die ze stellen in het volgende lied. Luister maar eens mee.

Dat was Lucas Kramer met het lied Wanneer u met mij bent. Misschien niet per se een meezinger, maar wel een mooi lied wat je aan het denken kan zetten op deze ochtend. En Anna die schrijft in de NPO-luisterapp, wat een troostend lied. Net als het volgende nummer volgens mij, ook zo'n lied wat je laat nadenken. Kinga Baan, ze zingt Zeg Me. En wat ze daarmee bedoelt, dat hoor je nu.

Dat was Martin Brandt. Kon niet missen natuurlijk als je wat vaker naar groot nieuws luistert. Die stem is zo karakteristiek. Het lied dat je hoorde, dat heet Mijn Leven is Mijn Liefdeslied. Ik vind het wel heel mooi, want het is een soort doordenker. Niet zozeer een mooi liedje voor God zingen, maar hem als het ware je hele leven aanbieden. Ja, dat heeft hij goed bedacht, Martin. En ik hoop dat het ook voor jouw leven op die manier geldt. We gaan naar een heel andere plaat. Mensenkinderen, ga je horen. Zij hebben een lied geschreven met Lydia van Maurik. Dat is ook zo'n verhalenverteller als het gaat om allerlei liederen. En het nummer wat je nu gaat horen, dat heet Niet Alleen.

Ja, dat was Psalmen voor nu met het lied Hoe sterk u bent. Het is gebaseerd op Psalm 57. En Psalmen voor nu, die hebben daar een heel andere melodie aan vastgeknoopt dan voor veel mensen vertrouwd is wellicht. Maar het betekent wel dat dit soort liederen dan eigenlijk automatisch, zou ik willen zeggen, heel nieuw licht werpen, ook op de inhoud, op de tekst. We gaan naar een lied van Marcel Ziemer. En het heeft als titel een vraagteken. Ben je bereid? Ben je bereid om? Nou, luister maar wat hij daarmee bedoelt. Ik vind het in ieder geval een intrigerend liedje van deze singer-songwriter, die ook bekend is van Opwekking en andere plekken waar hij samen met zijn vrouw Lydia zingt.

0: Willeke die appt dit lied. Heer, u bent mijn leven. Zo mooi, ik zit hier te genieten, Jurje. Nou, dat is hartstikke fijn, Willeke. Dat is precies waarom we groot nieuws maken. Je hoorde Natalie Boy zingen. En ik herken het. Prachtig mooi lied. Het is tijd voor een stukje uit de afgelopen vrijdag uitgekomen podcast Vraag het Jurjen over een actueel onderwerp.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, je zult deze keer echt moeten luisteren naar die podcast. Het is een aflevering waarin ik in gesprek ga met twee gasten. Met dominee Leon van der Dol uit Amsterdam. En met Patrick Goede. Hij is ook de podcastmaker. Met hem samen maak ik deze afleveringen. En beide mannen hebben ervaring bij het thema waar we het over hebben deze week. En dat is vluchtelingen. Er zijn weinig onderwerpen zo gepolariseerd in Nederland als de discussie over asielzoekers. En ik ga in die podcast uiteraard geen politieke standpunten innemen. Al is het maar omdat ik zelf vrienden en familieleden heb die op een scala aan politieke partijen stemmen. Ik heb geleerd dat je vooral moet luisteren naar waarom die ander nou vindt wat hij vindt, zodat je in ieder geval enigszins begrip kunt opbrengen voor een standpunt dat niet de jouwe is. In de afgelopen weken dacht ik ook meer na over een oplossing om ergens richting te geven in het gepolariseerde debat. En het leek mij mooi om een vraag die binnenkwam over hoe moeten we nou kijken als christen naar de vluchtelingenproblematiek vanuit een veel verbinderder rol te gaan beantwoorden. En dat heb ik gedaan door met twee mensen dus te spreken die allebei vluchtelingen in hun huis hebben opgevangen, of dat nog steeds doen. Zelf heb ik dat ook gedaan, dus per saldo zaten we met drie mensen aan tafel die hun huis geopend hebben voor mensen die een asielverleden hebben. En dat heeft mooie, hele mooie dingen opgeleverd. En ook een boel reuring. Het is echt niet allemaal een romantisch verhaal. Dat komt aan bod in die aflevering. Je kunt hem vinden als je gewoon googelt op Vraag het Jurjen. Dan kom je op mijn website terecht of in Spotify of welke andere podcast app ook. Heel kort gezegd, eens per vier jaar, ja, en in Nederland moet je erbij zeggen, helaas in de afgelopen jaren veel vaker, mogen we allemaal naar de stembus. En ik zou zeggen, doe dat. Ook al vind je dat de politiek er een potje van maakt, gebruik je stemrecht om je punt te maken via de partij die bij je past. En hoewel ik echt wel een mening heb over diverse partijen waarvan ik persoonlijk denk, nou, daar ga je toch niet op stemmen, hoef jij je daar natuurlijk helemaal niets van aan te trekken. Neem je verantwoordelijkheid en stem gewoon. In de aflevering gaat het over de andere, nou, laten we zeggen 1500 dagen per vier jaar. De dagen dat je niet stemt. Hoe ga je dan om met de mensen die op je pad zijn gekomen, die in je straat zijn gekomen, die je collega zijn geworden? En ga zo nog maar even door. Wat vraagt Jezus dan van jou en van mij richting onze naasten? Want die woorden, die kent zo'n beetje iedereen. Dat je God mag liefhebben boven alles en je naasten als jezelf. Nou, daar staat niet een komma bij van behalve die en die en die. Dus als die mensen dan een keer hier zijn, nogmaals, na je politieke keuzes, wat je er verder ook van vindt, dan heb je kennelijk als leerling van Jezus een roeping, en trouwens sowieso als mens, om er te zijn voor de mensen om je heen. Nou, dan trekken we het gesprek dus eigenlijk veel dichterbij dan onze politieke keus. En in de aflevering vertellen Leon van der Dol en Patrick Goede daarover. Zij hebben ervaring met TakeCareBnB. Dat is een organisatie die helpt om vluchtelingen op te vangen in je huis voor maximaal 3 maanden. Tenzij je echt zelf wil dat het langer is. Je kunt dan statushouders, dus mensen die hier mogen gaan blijven wonen, kun je een poosje opvangen in je huis, zodat die overvolle AZC's wat minder overvol worden. En, niet onbelangrijk, dat je eigenlijk hen helpt om te integreren. Want ja, wat zou er nou beter zijn dan dat? Door in een Nederlands gezin of bij een Nederlands persoon te wonen. Mijn vrouw spreekt eigenlijk geen andere talen. Ook Engels vindt ze ingewikkeld. En we hadden dus afgelopen week een gast uit Oeganda langs. En toen we hem weer op het vliegtuig zetten, toen zei hij gisteravond op Schiphol, toen mijn vrouw zei, sorry dat ik zo weinig echt één op één met je kon zitten zonder vertaling. Toen zei hij, nou, misschien moet je anders gewoon eens een paar weekjes langskomen in Oeganda. Bij ons spreekt niemand Nederlands. Dus als je er 3 of 4 weken bent geweest, dan spreek je vast wel een mondje Engels. En ik denk dus dat het waar is. Zelf spreek ik ook Indonesisch en ik heb daarvoor op school gezeten in Indonesië 3 weken. En toen dacht ik, dit gaat hem niet worden. En toen heb ik een poosje gelogeerd, namelijk 4 weken in een gezin met, schrik niet, 11 kinderen. En een vader en een moeder, 13 personen. Niemand van hen sprak Nederlands of Engels. En jawel. Na 3 weken sprak ik Indonesisch. Mijn grammatica, dat was allemaal een rommeltje. Dat ging allemaal niet precies zoals het moest. Maar ik kon me verstaanbaar maken en ik begreep de mensen. Zo snel kan dat gaan bij talen die niet al te moeilijk zijn. Dat wil ik er graag bij zeggen. Maar in ieder geval, het helpt om in te burgeren en te integreren. En dus ook dan om een stukje van je frustratie over mensen die te weinig onze taal spreken en dergelijke. Tegen te gaan. Ik zou zeggen, luister ernaar. Zometeen in het 3e uur van Groot Nieuws hoor je van mij nog wat Bijbelse reflectie op deze thematiek. Als je nou net ingetuned bent, dan ook voor jou goedemorgen en een hele mooie zondag toegewenst. We gaan luisteren naar een lied door de band van Opwekking. En de titel is Jezus, uw liefde raakte mij aan. Nou ja, dat is precies wat er gebeurde bij die mannen aan tafel, waardoor zij met hun gezin hun huis opende voor anderen.

Ja, dat was Elise Manna met het lied Al wat een mens te kennen zoekt. We gaan alweer richting het laatste uur van laatste nummer, moet ik zeggen, van dit uur van Groot Nieuws, het tweede uur. Het is een nummer dat de titel Uw Huis heeft meegekregen. Het wordt gezongen door de groep Woorden van Waarde. Ik ben benieuwd of jij straks ook naar een kerk gaat, want daar gaat het natuurlijk wel een beetje over. En tegelijk, laat duidelijk zijn, de kerk is natuurlijk niet de enige plek waar God woont. Maar in de traditie is het wel heel vaak zo genoemd. Gods huis. Hè? Ik leerde dat vroeger. We gaan naar Gods huis. Nou, wat dan bedoeld werd, we gaan naar een kerk waar de woorden uit de Bijbel gaan klinken, waar samen gezongen wordt, waar samen gebeden wordt. En daar heeft de Woorden van Waarde een lied over gemaakt. Maar ze laten ook horen dat het

Nou, dat was het lied waar ik je zojuist de inleiding op gaf. Uw huis. Fijn om van jullie zoveel berichten te krijgen. Ik blijf dat toch wel heel wonderlijk vinden. Als ook dat dit programma voor mensen functioneert als een bezinnend moment. Of zelfs als hun kerk, zou ik bijna willen zeggen. Meerdere van jullie geven dat aan. Dat er al tientallen jaren geluisterd wordt naar dit groot nieuwsprogramma. Als ook naar de collega's van de Muzikale Fruitmand. Dat de zondagochtend begint met bezinning. Met iets waarvan je denkt van, hey, dit zet me aan het denken, maar het bemoedigt me ook in allerlei liederen die langskomen. Nou, dat gaan we nog een derde uur vol doen met koor en samenzang. Staat klaar hier. Je kunt het zelfs in de app al vinden waar we naar gaan luisteren. Is nooit 100% zeker, hè? Sommigen van jullie die appen dan, hey, maar dat niet miste ik. Ja, dat kan. Want we worden hier geconfronteerd met reclameblokken of met iets anders wat er tussendoor komt, waardoor we dan niet precies die lijst altijd afspelen. Maar ja, dat is het risico en het leuke van live radio maken. We gaan even uit voor het nieuws van 8 uur, maar zijn straks natuurlijk terug. Dus ik zou zeggen, lekker blijven luisteren en pak een kop koffie.

0: Kan in vastgoed investeren, zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
12: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
11: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
16: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
17: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
18: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 8:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en ook grondstoffen gevonden bij de bende. En ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Indonesische vulkaan Anak Krakatau is het vliegverkeer van en naar de luchthaven van Jakarta uitgesteld. De vulkaan barstte uit rond 4:00 's ochtends lokale tijd. Er zijn geen slachtoffers gewond en er is ook niemand geëvacueerd. Wel heeft de vulkanische as zich over delen van Jakarta verspreid. Geadviseerd wordt om mondkapjes en oogbescherming te dragen en zo veel mogelijk binnen te blijven. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren over de veiligheid op het water en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. De man eist $100 miljoen schadevergoeding. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepoging heeft gepleegd uit protest. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland. Waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt. Met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
20: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Dat was het Psalm Project met het lied Halleluja. Welkom bij het derde uur van Groot Nieuws. Ook als je net bent aangehaakt, meer dan welkom. Ik hoop dat je geniet van mooie liederen. Dat je meezingt, dat je ook wat nieuws hoort en nieuws leert, zou ik willen zeggen. En dat je betrokken bent bij dat wat we zometeen vanuit de Bijbel horen en als we samen gaan bidden. Ook als je minder vertrouwd bent met het christelijk geloof, laat deze ochtend dan maar gewoon een stukje inspiratie voor je zijn. Er zit vast iets bij wat wel behulpzaam is. En sowieso wat tof dat je dan de bereidheid hebt om iets buiten je bubbel te kijken, te luisteren en te beleven wat mensen meemaken die daar wel helemaal in zitten, die daar helemaal voor gaan. We gaan het komende uur luisteren naar natuurlijk heel veel mooie muziek, maar ook een fragment uit de podcast Vraag het Jurjen, die afgelopen vrijdag online kwam. En uiteraard zal ik rond de klok van 9:15 ook met je bidden om de nood van de wereld aan God op te dragen. Het is tijd voor de psalm die deze keer vanuit Samenzang Zutphen komt. Psalm 33 is het geworden. En als ik jullie als luisteraars goed genoeg ken, dan weet ik dat er in ieder geval een groep mensen is die dit uit zijn hoofd maar zo mee kan zingen.

0: Dus heb ik aan de telefoon. Goedemorgen, Gerdien.
1: Goedemorgen.
0: Jij belt waar vandaan? Waar bellen we nu naartoe?
1: Ik woon in Aalten.
0: Aalten. Ja. Nou, helemaal in Twente. De Achterhoek moet ik zeggen, officieel.
1: Ja,
0: hè?
1: Achterhoek, ja, klopt.
0: Ja. Goed. Hey, jij bent moeder van 4 kinderen, getrouwd.
1: Ja.
0: Je bent spreekster en docent. En,
1: ja, klopt.
0: Ja, in dit programma, groot nieuws, komen er eigenlijk heel vaak allerlei berichten binnen bij mij hier op de app. Van mensen naar de studio appen die nou bemoedigd worden door de liederen of wat er gezegd wordt. Maar die ook wel een beetje soms zoeken naar wie ben ik?
1: Ja.
0: Wat vindt God van mij? Wie vind ik zelf eigenlijk dat ik ben?
1: Ja.
0: En dat is een thematiek die jij heel erg herkent, toch?
1: Ja, klopt. Ja, zeker. Ja.
0: Vertel eens.
1: Ja, ik heb in mijn tienerjaren echt enorm geworsteld met mijn identiteit. Ik werd op de middelbare school best wel heel erg gepest. En dat heeft echt ook iets gedaan met hoe ik naar mezelf keek. Dat ik mezelf eigenlijk niet de moeite waard vond. Dat ik eigenlijk echt heel min over mezelf dacht. En ik ben ook opgegroeid in een best wel hele religieuze gemeenschap. En mijn godsbeeld hielp me daar ook niet echt bij. Want ik was echt van overtuigd dat God heel boos op me was altijd. En dat ik niks goed deed.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Dat komt, je zegt dat het heeft ook een beetje te maken gewoon met welke kerk je dan kennelijk naartoe ging. Of welk gezin je opgroeide. Dat is best intens. Hoe ben je daar dan uitgekomen?
1: Ja, dat is echt een enorme worsteling geweest. Het heeft voor mij ook echt jaren geduurd. Ik ben op een gegeven moment getrouwd met mijn man. En wij zijn samen op zoek gegaan naar een kerk waar we ons ook bij wilden voegen, zeg maar. En toen kwamen we in een christengemeente terecht, hier in Aalten. En daar werd heel veel gesproken over de liefde van God. En dat was voor mij echt iets heel moeilijks om te pakken. Want eigenlijk werd het er alleen maar lastiger van. Dat ik dacht, ja, er is dus ergens een liefdevolle God, maar die God die is eigenlijk niet voor mij. En dus dat bracht me in een enorme crisis. En daar heb ik echt jaren mee geworsteld. Tot ik op een gegeven moment, ik hou wel zelf heel erg van lezen ook. En echt, ik ging op een gegeven moment ook echt zelf de Bijbel lezen. En toen kwam ik in Matthäus 3 het verhaal tegen van Jezus die zich liet dopen in de Jordaan door Johannes. Johannes moet het dan doen. Dan zegt hij tegen Johannes, jij mag me dopen. En dan zegt Johannes, ja, maar Jezus, dat klopt toch niet, hè? Dat zou eigenlijk andersom moeten. En dan zegt Jezus in het verhaal tegen Johannes, zegt hij dan, ja, maar Johannes, doe dit nou maar, want zo vervullen we de gerechtigheid van God.
0: Hm.
1: En dat vond ik eigenlijk zo'n gek antwoord. Ik had meer iets verwacht, zo van, nou Johannes, vertrouw me nou maar, doe wat ik zeg. Maar dan gaat het over de gerechtigheid van God. En dat heeft me gegrepen eigenlijk. Ben ik naar gaan zoeken van wat betekent dat dan. En toen vond ik ergens in een Engelse naslagwerk vond ik de uitleg dat gerechtigheid van God eigenlijk betekent de staat van hem of haar zoals hij behoort te zijn. En ik weet niet zo hoe dat werkt, maar soms als je de Bijbel leest en je bent daarover aan het nadenken, dan in één keer kunnen zo al die stukjes op een plek vallen. En ik zag eigenlijk gewoon hoe God me oppakte en als het ware voor de zondeval weer neerzette. En toen hoorde ik zijn stem in mijn ziel die tegen me zei, joh Gerdien, maar ik vind jou heel goed. Ik geniet van jou.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat zijn van die momenten. Ja, dat kun je ook eigenlijk aan een ander niet echt goed uitleggen, maar dan verandert er iets van binnen. En ja, dat is voor mij echt een keerpunt geweest.
0: Wauw. Ik denk dat het goed zegt, van je kunt dat ook niet per se uitleggen, maar mensen kunnen wel bemoedigd worden door jouw verhaal dat het gebeurt. En dat het, als bij jou gebeurt, kan het bij anderen ook gebeuren, toch?
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: Hey, en je bent wel degelijk ook inmiddels werkzaam als spreekster, docent bij Approved.
1: Ja.
0: Wat is dat precies?
1: Het is eigenlijk gewoon, het moet een naam hebben als je wilt spreken. En je moet ook een vorm kiezen. Dus, en toen was ik daarover na en ik zei een vriend, joh, noem het Approved. Want dat is eigenlijk wat in al jouw boodschappen doorklinkt. En ja, dat is ook wel echt mijn verlangen. Ik heb zelf zo lang hiermee geworsteld. En ik had graag iemand naast me gehad die me had gezegd, joh Gerdien, mag ik je eens wat dingen laten zien, wat vertellen. En je helpen ook met je worsteling, ook vanuit het woord van God. En ja, dat is wat ik echt heel graag wil doen. Gewoon mensen die in diezelfde worsteling zitten ook gewoon samen gewoon de Bijbel lezen. En wat staat er nou? Wat betekent dat voor jou?
0: Ja, Ja. Hey, want even voor de luisteraars die daar wat minder in thuis zijn in het Engels. De ja. vertaling daarvan zou dan zijn iets van goedgekeurd. Je mag zijn zoals je bent.
1: Goedgekeurd, ja.
0: Hey, en hoe doe je dat dan? Is dat dan gewoon dat er mensen in Aalt en de omgeving dat je met hen optrekt? Of doe je online het een en ander?
1: Ja, ik doe eigenlijk van alles. Ik word veel uitgenodigd gewoon om te spreken in kerken en gemeenten. Ik doe inderdaad ook wel gewoon soms een cursus van een aantal avonden. Maar veel in kerken en gemeenten. Ik doe niet zo heel veel zelf organiseren. Maar ik werk gewoon heel graag samen ook met lokale kerken en gemeenschappen. Vooral omdat ik vind ook dat geloof in een gemeenschap thuis hoort. En dat je het beste samen kunt ontdekken.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Nou, wat mooi. Hey, ja. Tenslotte, wat zou jij nou willen zeggen tegen luisteraars die ook met deze, nou, ik mag het als ik toch even zo mag zeggen, thematiek worstelen? Al langere tijd, al dan niet vanuit de opvoeding of van kerken of hoe dan ook. Ik snap het is een beetje gek, hè? Als ik zeg van welke zin zou je ze mee willen geven? Want er valt veel meer over te zeggen en het hangt af. Ja, voor elke persoon is dat verschillend. Maar ja, doe eens een poging.
1: Ja, het is heel moeilijk omdat het dus inderdaad de Heilige Geest is die je ergens die klik moet geven. Maar ik zou echt tegen je willen zeggen, joh, geloof dat wat de Vader tegen Jezus zei, dat hij dat ook tegen jou wil zeggen. En dat is de zin ook aan het einde van het verhaal van Matthäus 3, dat hij zegt, dit is mijn geliefde zoon, dit is mijn geliefde dochter. In hem of haar heb ik plezier, vind ik vreugde.
0: Nou. Wat ontzettend mooi. Dat is een bemoediging aan zich, zou ik willen zeggen.
1: Ja.
0: Ik heb een lied wat er denk ik bij past. Het is van de band van Opwekking met als titel Uw liefde, die laat nooit los. Zullen we die doen?
1: Ja, mooi.
0: Van harte veel zegen toegewenst in je gezin, maar ook in dat wat je mag uitdelen. En dankjewel voor vanmorgen, Gerdien Lammers.
1: Ja, graag gedaan.
0: Doeg.
1: Doeg.

Ja, dat was koorzang vanzelfsprekend. Je kon zo meezingen als je wilde. Als ik hem maar kennen, dat is een wat ouder titel. Maar dat was het lied wat je zojuist hoorde. Ik dacht, laat ik nog eens met iemand bellen. Een luisteraar, iemand die veel te vertellen heeft vanuit haar eigen leven. Gewoon als afwisseling hier op de zondagmorgen. Gerdien Lammer.

0: Dat was het Noordermannenkoor uit Rijssen met het lied Nooit kan het geloof te veel verwachten.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, het ging afgelopen week in de podcast over de vraag hoe je als christen verhoudt tot de problematiek rondom asielzoekers, vluchtelingen. En ik heb de keus gemaakt om daar niet politiek op in te gaan, maar heel praktisch door met twee mannen in gesprek te zijn over de vraag hoe kun je dat nou in je dagelijkse leven vormgeven. En zij deden dat door mensen thuis op te vangen. Wat zegt de Bijbel hier nou over? Nou, niet zozeer over het opvangen van vreemdelingen, van vluchtelingen, van naaste liefde wil ik het hebben, maar nog even een andere kant belichten. Een Bijbelgedeelte dat mij altijd erg inspireert bij deze thematiek is de brief van Paulus aan Efeze. Paulus is het Bijbelse voorbeeld van iemand die zich richt op alle volken. En dit is wat hij zegt in Efeze 2 vanaf vers 14. Ik lees een stukje uit de Bijbel en het zijn best wat moeilijke woorden, maar als je meeluistert, het gaat vast lukken. Hij, zegt Paulus, en hij heeft het dan over Jezus, hij is onze vrede. Met zijn dood heeft hij Joden en niet-Joden verenigd. De muur van vijandschap die er tussen hen in stond is afgebroken. En de wet met alle geboden en voorschriften is buiten werking gesteld om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Hij bracht vrede en hij verzoende door het kruis. Beide groepen heeft hij in één lichaam met God samengebracht door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Hij kwam vrede verkondigen aan wie ver weg was, vrede aan wie dichtbij waren. Dankzij hem, dankzij Jezus, hebben wij allemaal door één geest toegang tot de Vader. Nou, ik zei het al, het zijn best wat stevige zinnen. Wat ik er zo mooi aan vind is dit: alles komt er samen. Het oud-testamentische denken van de zorg van God richting het Joodse volk. Het nieuwtestamentische denken waarbij al die andere volken daar dan ingetrokken worden, zou je kunnen zeggen. En door het kruis verzoend vormen we samen één lichaam met God. Dat is in ieder geval wat de Bijbel hierover zegt. Christus is dan het hoofd en wij mensen die in hem geloven zijn het lichaam, de ene een hand, de andere een voet. En de verschillende volken, de verschillende naties, de verschillende groepen, ja, die worden daarin samengebracht. De muur wordt afgebroken die er tussen hen in staat. Zo schrijft Paulus het. Ja, en daar mogen wij ons in bevinden. Nogmaals, los van alle politieke overtuigingen, die mag je hebben. En laat het maar even heel plat zeggen dan. Het maakt mij voor nu even helemaal niet uit of je links of rechts stemt. Maar dit is waar wij ons naar uit mogen strekken. Met Paulus en met iedereen die in dezelfde Bijbel de woorden van Jezus gelooft. Je naaste liefhebben, je vijand liefhebben, zegt hij zelfs. Goed doen aan alle mensen. En zeker, zo zegt de Bijbel, aan de broeders en zusters in het geloof. Ik dacht, nou, ik maak het nog even super praktisch. Heel simpel gezegd, als jij nou een rechts standpunt hebt, je hebt moeite met islam in Nederland bijvoorbeeld, hè, zo'n woord islamisering komt dan altijd terug. Nou ja, so be it. Dat is een andere discussie, wil ik graag nog eens een podcast over maken. Maar dan richt je je in ieder geval op zijn minst op mensen die christen zijn en die op jouw pad komen, in jouw stad, in jouw dorp komen wonen, je collega worden, je buurman of buurvrouw zijn. Dat kun je niet negeren als je volgeling van Jezus bent en zo door het leven wilt. En evengoed kun je, stel dat je wat links georiënteerd bent, niet doen alsof je familieleden en mensen in je kerk die een andere overtuiging hebben allemaal slechte rechtse stemmers zijn of zo. Nee, luister ook naar hen. Ga alsjeblieft het gesprek aan en doe iets. Je zou de podcast samen kunnen luisteren, inclusief dat wat dominee Leon van der Dol en Patrick Goede daarover vertellen. Laat me afsluiten met woorden van dezelfde Paulus, die in dat Bijbelboek Efeze het volgende zegt. Voor mij bent u geen vreemdelingen of gasten meer, maar je bent burgers geworden, net als de heiligen, huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Christus Jezus, die is de hoeksteen. In hem vormt het bouwwerk van al die verschillende mensen één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u samen wordt opgebouwd tot een plaats waar God woont door zijn geest. Ik zou zeggen, daar moet je willen. En dat kan dus door je te richten ook op die ander, buiten jouw eigen plaatje en straatje. Omdat hij of zij gemaakt is naar Gods beeld en iets van God laat zien.

0: Dat was het Urker Mannen Ensemble met het lied Heer. Wat een voorrecht. En daarvoor hoorde je de Credo-zingers met Heer, laat mij nooit alleen. Allebei was dus een soort van gebed en belijdenis. En daarvoor het kleinkoor vocaal. Bij God ben ik geborgen. Maar het is nu tijd voor...
1: Ik bid voor jou.
0: Ja, voor een moment van gebed. Voor deze wereld, voor deze zondag. Heer onze God, we danken u. We danken u voor de zon die aan de hemel staat. Voor dat wat u ons geeft op deze zondag. Voor de maand september die is begonnen. Voor scholen die weer helemaal aan zijn. Voor allerlei mensen die weer hun werk hebben opgepakt. En anderen die juist nu even in de nazomer mogen gaan genieten van vakantie. We danken u voor het leven. Voor het goede wat u geeft. En tegelijk is er zoveel waar mensen tegenaan lopen. Sabrina die in alle eerlijkheid vertelt over de teleurstellingen in haar leven. De ziekte die telkens terugkomt of het fysieke stukje wat maar niet lijkt te herstellen, wat ook zijn mentale impact heeft. Ik bid u voor haar en voor anderen die met ziekte te maken hebben. Die worstelen al lange tijd met lichamelijke en mentale beperkingen. Ontfermt u zich over hen en wilt u hen troost geven, hen doen ervaren dat u hen ziet en kent. We bidden u voor mensen die werken in het buitenland, onder slachtoffers van rampen, onder vluchtelingen, daar waar zoveel mensen op zoek zijn naar een beter leven. Ja, er zijn ook luisteraars die familieleden en vrienden hebben die zich inzetten juist voor anderen. En we willen u vandaag bidden dat u bij hen bent, dat u hen zegent op de plek waar ze actief mogen zijn, in uw naam. We danken u voor Gerdien en het werk wat zij doet. Dat ze zoveel anderen mag helpen om approved te zijn, goedgekeurd te zijn. Zich te mogen liefhebben, omdat u hen lief hebt. We willen u bidden voor een ieder die dealt met een slecht zelfbeeld. Met een beperkte eigenwaarde, met onzekerheid. Wat kan onze opvoeding veel gedaan hebben, waardoor we lange tijd twijfelen en worstelen over wie we zijn of mogen zijn. En we bidden dat woorden van u, maar ook dit programma Groot Nieuws, ons zullen helpen om onszelf te mogen zien door de ogen van u. Zegen daarvoor alstublieft vandaag ook al die kerkdiensten, al die plekken waar mensen in uw naam samen mogen komen met het goede nieuws, de blijde boodschap van de Bijbel. En we willen u vragen of u daar werkt en mensen bemoedigt en troost op deze dag. En dat doen we in de naam van Jezus, onze Heer. Amen.

0: Dat was het Hollandkoor met dat bekende lied Al wat adem heeft. En daarvoor hoorde je Bouw uw troon met Frank van Essen en het lied Maar ik bezing uw sterkte. Ik hoop dat je genoten hebt vandaag van groot nieuws. In ieder geval fijn om jullie berichten te horen. Komt hier op de valreep nog binnen van Hans Varend op de Oude Maas naar Rotterdam. Bedankt voor de mooie uitzending. Hey Hans, in Rotterdam ligt inmiddels de Ark aangemeerd sinds gisteren. Een van die twee gemaakte arken van Noach, zoals je weet, bij het reuzenrad van Belen, spelen bij Belen. Dus ik zou zeggen, geniet ervan als je daar naar kijkt. Dit was groot nieuws voor vandaag. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Als je van samen zingen houdt, luister dan vanavond vooral ook naar de muzikale fruitmand. Hier zitten de collega's van The Sandwich inmiddels klaar. Jacques Leuters en Angelique Stijn. En zij nemen het stokje zometeen hierover. Voor jou een hele mooie zondag. En graag tot volgende week.
1: In Tjaat worden mensen met lepra vaak te laat geholpen, wat leidt tot blijvende handicaps. Ze worden verstoten uit hun gemeenschap en hebben geen toegang tot onderwijs, werk of openbare ruimtes. Dit maakt hun leven zwaar en vol beperkingen. Daar wil EO met de Daad verandering in brengen. We trainen zorgverleners om lepra sneller te herkennen, bieden medicijnen en operaties en zorgen ervoor dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/tjaat.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
4: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
3: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 9 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op een springkussen. Op verschillende springkussens, moet ik zeggen. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. En ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen en verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in deze zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
17: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Het is mooi hier in Hilversum, onbewolkt. En de zon is aardig aan het doorkomen. Het zou wel eens een mooie dag kunnen worden. In ieder geval hier op de radio. Ik begin met een evergreen. Nou, ja, nee, evergreen is het niet. Het is een gedicht van Driek van Wissen. Overleden dichter, alweer een jaar of 15, 16, denk ik. En het heet Joris. Ik heb vanavond met de poes op schoot de onrust uit het beestje weggestreken. Waarbij de goedzak mij heeft aangekeken met ogen zo onpeilbaar diep en groot, dat het mij één moment heeft toegeleken als was hij eeuwenlang al deelgenoot van het geheim van leven en van dood, en nu dan op het punt stond om te spreken. Een aandrang waar hij niet voor is bezweken, omdat hij langzaamaan de ogen sloot en nog een lome haal gaf met zijn poot als halve aai en onzachtzinnig teken dat men hem ooit nadrukkelijk verbood het zwijgen rond die zaken te verbreken.

Ja, wat een geweldige zanger is het toch, die Donny Hathaway. A Song for You, dat was een lied van Leon Russell. Volgens mij speelde hij de piano als ik dat zo hoorde. En, maar die heeft dus, die Donny Hathaway heeft dat tot zijn, ja, hoe noem je dat? Signature song weten te maken. Hè? Dus het lied waar hij altijd aan herinnerd wordt. Daarvoor Esther Phillips. Nou, dat is autumn. En het is autumn, het is herfst. In ieder geval meteorologisch gezien is het vanaf 1 september herfst. En we gaan herfstige nummers draaien, neem ik aan. Heb je wel eens gehoord van Nienke Laverman? Ik wel. In het Fries.

Ana Maura was dat, met La Wava no Rio da Wava. En ja, we hoorden op de achtergrond hoorden we wasvrouwen in de rivier hun was slaan en borstelen. En uiteindelijk begonnen ze te zingen, dat vond ik ook wel weer mooi. Daarvoor Dinke Laverman, dat dit er al is. En dat dit, alles is er eigenlijk. Dus je zoekt misschien naar rust en naar verbinding en naar betekenis, zongs, maar het is er allemaal al. Je moet het alleen zien te vinden. Goed, ja, lekker. De Eagles hadden een tijd niks gedaan en toen kwamen ze weer met een laatste album. Nou ja, ze wisten nog niet dat het laatste album was, maar het was wel het laatste album. En daarop staat No More Cloudy Days.

Ja, wat kunnen die heerlijk zingen. De Pupini Sisters, Take the A-Train. Nou ja, dat nummer dat kende je natuurlijk wel. Het werd bekendgemaakt in de tijd door de band van Duke Ellington. Dat was de signature tune, zoals dat ze woord zei. Hebben we dat, zeggen wij dat handtekeningenwijsje? Nee, hè? Maar ik moet eens even nadenken hoe wij dat eigenlijk zeggen. Daarvoor dus de Eagles, zoals gezegd, No More Cloudy Days. En dan is er die Nederlandse zanger die zo ontzettend lekker jazz kan zingen. En die genomineerd is voor een Edison Jazz Award publieksprijs. Je kunt er dus op stemmen op het favoriete album. Het wordt in oktober uitgereikt. Het album heet Souvenirs van Dennis van Aarzen. En luister eens even naar Can't Take My Eyes Off You.

Gilbert O'Sullivan, zijn zoveelste album. En hij is 79, maar hij klinkt nog best goed. En eigenlijk is het net alsof dit nummer die hele plaat eigenlijk gemaakt is voor Radio 5. In die zin voor de wat oudere luisteraars die erg gehecht zijn aan het geluid van Gilbert O'Sullivan, wat we ons hele leven al horen. En zijn goede gevoel voor melodie, want hij heeft altijd verrekte goede melodieën. En de inhoud van het nummer Growing Old. Dus waarom zou je moeten aanpassen als je oud bent? Waarom zou je fatsoenlijk moeten als je dat je hele leven niet gedaan hebt. Kortom, een goed nummer, echt iets voor de sandwich. Daarvoor Dennis van Aarsen met een groot orkest. Can't take my eyes off you. Ja, en dan zijn we gewend in de sandwich om diep te duiken in het oeuvre van een componist, van een uitvoerende of wat dan ook. En dan ook covers erbij te halen van zo'nzelfde nummer. En dat gaan we weer doen. De afgelopen maanden hebben we het gehad over Annie M. G. Schmid. Veel van Harry Bannock ook gehoord natuurlijk. Maar we gaan nu ons kijkglas gaan we verplaatsen. We gaan ons richten op Herman van Veen. Een van mijn stokpaardjes is dat eigenlijk Herman van Veen een van de meest succesvolle componisten ook is van Nederland. Het is natuurlijk een man die heeft meer dan 100 albums uitgebracht. En ook bekend in Duitsland, in Zwitserland, in België. In, weet ik veel, in Duits sprekende landen, maar zelfs ook een tijd lang in Frankrijk. Zijn succes valt niet te ontkennen. Maar wat een prachtige nummers heeft hij geschreven. Laten we eerst eens even voor dit kiezen. Herman van Veen samen met Karin Hoegaard.

La chanson des vieux amants. Wij kennen het natuurlijk in het Nederlands. Herman van Veen heeft het gezongen in een vertaling van Lennart Neig. Maar dit is dus de Brel-versie uit 1967. En wat mij wel weer opvalt, ten eerste, afgezien dat het een schitterend lied is, maar dat arrangement zo fris gebleven is, totaal niet verouderd. En die schitterende pianobegeleiding van Gérard Joannès, die ook meegeschreven als componist aan dit nummer. Ja, we gaan de komende weken gaan we dus dingen van Herman van Veen draaien. Nummers die hij voor het eerst gezongen heeft, wel of niet zelf geschreven. Maar ook covers die hij gezongen heeft. En dan originele versies krijgen we daar dan weer van. Zoals dit, hij heeft dus een cover geschreven. Gezongen van La Chanson des Vieux Amants. Als liefde zoveel jaar kan duren. Begint het in Nederlands. En dit was dus het origineel van Jacques Brel. Angelique, ik verheug me nu al op de komende weken.

Ja, en met St. Agnes en The Burning Train van Sting is er een einde gekomen aan het eerste uur van de Zandvitch. Daarvoor draaiden we Crosby & Nash met Lay Me Down. En Kik van de Veer, die staat hier, die heeft gedacht, laat ik eens een keer een heel programma maken met liedjes over oma. En een heel programma, maar toch wel vrij wat. Ik wist niet dat er zoveel liedjes waren over oma, maar we gaan ze zo dadelijk horen. Ik ben om 11 uur bij je terug, tot zo dadelijk. Dag hoor.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
16: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
15: Of,
17: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
16: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
15: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
18: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
19: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
21: 10:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen en verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. En ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Andermans Veren.

0: Gisteren ben ik 93 jaar oud geworden. We hebben een geweldig feest georganiseerd. Ik had alle kleinkinderen, kinderen en aantrouwsels uitgenodigd. En het is een fantastische partij geworden. En gisteravond, laat om 1 uur of 2... heb ik na een 7-tal Cointreaux en natuurlijk onder het mom van aderverkalking, heb ik mij de opmerking laten ontvallen dat ik niet meer precies wist waar ik die 66.000 gulden had neergelegd. Gelooft u mij, ik heb nog nooit zo'n beschaafde verbouwing meegemaakt.
1: Goedemorgen, welkom bij Andermans Veren. Luister zolang het nog kan. Ja, dat was een hele oude oma die haar familie eens flink te pakken had. Laatst zei een zangeres mij dat er geen liedjes over oma's zijn. Dat moet je tegen mij niet zeggen. Leven de oma's en hier is de piano van Bomama van Toon.
2: Mijn Bomama.
3: Mijn grootmoeder. Wij zeiden thuis altijd tegen mijn grootmoeder, zeiden we altijd bon mama. Dat komt in het Frans van bon mama, lieve moeder, bon mama.
2: Mijn bon mama.
3: Mijn grootmoeder dus, hè.
2: Die had een deftig huis.
3: Had een mooi huis, hè. Zo'n herenhuis, weet u wel. Daar woonden ook dames in, maar dat, het heet herenhuis. Een dameshuis, dat is weer iets heel anders.
2: Met donkerrode bolletjes gordijnen.
3: U kent die gordijnen wel, maar met allemaal van die rode bolletjes.
2: Met heel veel pluche en dik damast en van die glazen stolpen. Weet je wel, van die stolpen op de kast.

Schijnt hem te kennen. Stond naast een abrikozenvla. Al 3-4 keer gelijmd, met telkens filie. En ik weet nog dat ik zo'n jochie was.

Dan zal ik altijd nog van vroeger dromen. En in een laatste interview vertel ik openhartig hoe ik vroeger tot mijn liedjes ben gekomen. Dan ga ik nog eenmaal aan het klavier en ik speel mijn deuntjes zacht.

Ja, het kon die man een sfeertje bouwen. Hè. Dit was 1964 en toen stond het orkestje van Toon nog onder leiding van Govert van Oest. En Govert van Oest, dat was een pianist die altijd heel erg verschrikkelijk hard moest lachen om de grapjes van Toon. En of die nou echt moest lachen, dat vragen wij ons altijd allemaal. Of dat allemaal echt was. Het is bekend dat Toon wel eens wat extra betaalde aan zijn orkestleden voor het lachen. Dus dat ze moesten lachen als je een grapje vertelde. Daar betaalde Toon voor. Ja, Ellie Zuiderveld dus, die hoorde dat ik liedjes over oma zou draaien. En die zei, ja, maar Rickert, mijn man, Rickert Zuiderveld, die heeft ook een heel mooi liedje over oma. En ik zei, Ellie, die staat al lang op de lijst.

Mooi liedje, hè? Oma van Rickert Zuiderveld. Die zijn afkomst uit Groningen duidelijk liet horen. Ja, dit was een liedje over een hele oude oma. En er zijn er natuurlijk meer van. Maar weet je dat een oma ook nog een lekker ding kan zijn? Louis Neefs, die zong daar een leuk liedje over. Geschreven door Wim Kersten en Gerrit ten Braam.

Mooi liedje, Oma van Rickert Zuiderveld. Die zijn afkomst uit Groningen duidelijk liet horen. Ja, dit was een liedje over een hele oude oma. En er zijn er natuurlijk meer van. Maar weet je dat een oma ook nog een lekker ding kan zijn? Louis Neefs die zong daar een leuk liedje over. Geschreven door Wim Kersten en Gerrit ten Braber. Toch ben je oma.

oma komt niet thuis. Want oma staat op winnen. Driemaal bar gedubbeld. Dus nu op bovendoor. Voor nog een geeltje knaken. En ze kan er al twee innen. Maar oma is niet lullig. Ze tikt niet af. Ze speelt ervoor. 238.

op de goedkoopste kist. Haar eerste gok was een koopman die haar een berg van goud beloofde. Maar zich al voor zijn 40ste verdronk in het café. Hij schonk haar wel 3 zonen die ze zien.

begon het hoesten. En al snel kwam de benauwdheid. En met de groeten aan Vanelle heeft ze hem thuis nog zo'n jaar of vier verzorgd.

maar drie geeltjes is toch goed? En nu heeft ze voor zichzelf al een mooi cadeau verzonnen. Maar dan zullen de zonen wel weer denken waar ze het toch allemaal van doet.

U hoorde eerst Robert Long zingen over een takkenwijf van een oma en daarna een stevig gokkende oma door Maarten van Roosendaal. Frans Mulder van Purper die schreef een mooi lied over een fatsoenlijke oma. Op muziek van Martin van Dijk.

0: Ja, mooi hè. Nou, ik krijg toch één oma-liedje. Ik heb er nog een paar liggen en die komen misschien volgende week wel. Maar deze van Jacques Brel in een vertaling van Ernst van Altena door Lisbeth List wil ik je toch niet onthouden. Zo is er volgens mij nog nooit over een oma geschreven. Oma met haar borsten als pieken. Brel beschrijft een dominante, machtige oma die fabrieken runt, omringd is door generaals en secretaresses en bakken met geld verdient door feitelijk gebakken lucht te verkopen. Ze rookt sigaren en regeert met ijzeren hand. Een lied over hypocrisie.
1: Kijk, oma schrijden met haar borsten als pieken. Zij dirigeert

0: Ja, en opa deugde ook al niet. Ja, er is een website. Ja, dat moet ik even kwijt, mensen. Er is een website waar ik elke dag op kijk. Ik kan niet meer zonder zwarte kat. Richard van Bilzen richtte ruim 30 jaar geleden een site op voor cabaret, kleinkunst en stand-up comedy. En die site werd genoemd naar Le Chat Noir. Dat was een theatercafé in Frankrijk waar het cabaret volgens cabaret-historici in 1895 is ontstaan. Zwarte kat dus. Zwartekat.nl. Kijk er eens op en raak net zo verslaafd als ik. En Richard van Bilzen, die is al eens een keer geridderd, maar het maakt nog best een keer.
1: Oh.

En Piet Tullenaar schrijft: ik laat vandaag een liedje horen van Jules de Korte, die het niet zelf zingt, maar Astrid Nijg. Het gaat over een oude duivel die zich ergert aan de duivelse eigenschappen van de mens. Erger dan hij kon bedenken aan infernaliteiten, een ouderwets woord voor duivelse eigenschappen, zijn hun gruweldaden. Het is een opname uit 1977. De wereld is er in 50 jaar niet beter op geworden. Aldus Piet Tullenaar. Astrid Nijg wordt begeleid door Jules de Korte op piano en Wim de Vries op bas.

Ja, en het eigen veertje is geschreven door Bies van Ede. Hij vroeg om een thema. Ik zei, ja, weet ik veel. Schrijf maar iets over het einde van een radioprogramma. Dat liet hij zich geen twee keer zeggen. Luister hoe hij langzaam, maar ongenadig zeker, naar het onherroepelijke einde toeschrijft. Jaco van der Steen zet het op muziek en hij zingt het ook. Zomer van ons welbehagen. Nou, de Shakespeare-kenners onder ons die zullen meteen zeggen dat er in die titel met Richard de Derde wordt gespeeld. En zei die blonde politicus uit Venlo niet dat in Nederland de zon weer gaat schijnen.

Nee, ik hou wel van dansen, dat zeg ik niet. Alleen je moet niet de hele tijd zo aan me zitten. Omdat de mensen dan zo gek naar ons kijken. Jawel, dat doen ze wel, dat zie ik toch, ben toch niet blind? Nee, daar heb ik geen scheid aan, nee. Omdat ik me doodgeneer als je de hele tijd zo aan me zit.

0: Ja, ik dacht, ik gooide meteen een mafnummer van Peter Lusse achteraan. Die heeft meer Aznavour bewerkt op eigenzinnige wijze. Kijk maar op Aznavour Medley op Spotify van Peter Lusse. Daarin maakt hij de moeder-zoon-relatie compleet. Someone else Ja, Thomas Wojtkiewicz is overleden. Ik weet niet of die naam u wat zegt, maar Thomas vertaalde een groot deel van het repertoire van Herman van Veen in prachtig Duits. Ik heb hem een paar keer ontmoet. Het was een hele lieve man. In memoriam Thomas Wojtkiewicz. Ik sprak Herman deze week en hij verzocht om dit nummer van Willem Wilmink juist in deze tijd van groot belang, aldus van Veen. Dit was live in Berlijn, 1993.
1: Een Hitler seinen Kampf gewonnen hätte, ist der Gedanke denn so hirnverbrannt? Gibt's keine deutsche Frau mit Zigarette, dann herrscht dann Zucht und Ordnung hier im Land.

für immer Schluss. Die Krankenhäuser, die entliehen.

0: U hoorde Vluchten kan niet meer in het Frans en het Nederlands. Het komt uit het programma Barricade, dat overal in Nederland nog gespeeld wordt, van Dorfman en Bos. En de cd met liedjes uit dat programma wordt vandaag gepresenteerd in Zaandam om 19:30 in Museum of Humanity. En volgens mij zijn er nog wat kaartjes. En die voorstelling, daar moet je heen, want die is prachtig. Er is een serie over Marco van Basten te zien op Videoland. Marco komt uit Utrecht en Joop Visser ook.
1: Aas van Basten had gescoord, hoor. Daar was het allemaal anders gegaan. Aas van Basten had gescoord, hadden wij bovenal gestaan. Aas van Basten had gescoord, had niemand ons wat kunnen maken. En als je met name een poort verliest, dan zit je waarschijnlijk te schaken. Marco, Marco, schupt hem er nou in. Marco, Marco, jochie krijgt nou zin. Aas van Basten had gescoord, dan waren wij het hoogtepunt. Aas van Basten had gescoord, had de pret niet opgekund. Aas van Basten had gescoord, dan had je nou nog stond zwelligen. En als je duivels friet ziet maken, zijn dat waarschijnlijk...

Dat was Pieter Niewind. Connie Palme zegt zelf dat ze zelf heel veel mensen beledigd heeft. Dus nou, ik vond dat ik dit wel mocht draaien, hoor. Nou, Wannes, bedankt. Tot volgende week.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Nu te zien in het AFAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Nu bij Dirk Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attens. Met ds.nl.
5: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
11: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
10: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen en verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is het tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar het werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
0: De Sandwich. Jacques Kleuters.

Goedemorgen, de sandwich. Goed dat je er bent. Ja, schitterend weer hier zo precies. Ik begin met een gedicht wat heel, heel erg bekend is. Een evergreen. Ik denk dat ook heel veel luisteraars het uit hun hoofd kennen of het vroeger geleerd hebben. Het heet Sebastiaan. Dan weet je al dat het van Annie M. G. Schmid is. Dit is de spin Sebastiaan. Het is niet goed met hem gegaan. Luister, hij zei tot alle andere spinnen... Vreemd, ik weet niet wat ik heb, maar ik krijg zo'n drang van binnen tot het weven van een web. Zeiden alle andere spinnen, oh Sebastiaan, nee Sebastiaan, kom Sebastiaan, laat het nou. Wou je aan een web beginnen in die vreselijke kou? Zei Sebastiaan tot de spinnen, het web hoeft niet zo groot te zijn, het hoeft niet buiten, het kan ook binnen, ergens achter een gordijn. Zeiden alle andere spinnen, oh Sebastiaan, nee Sebastiaan, toe Sebastiaan, toom je in. Het is zo gevaarlijk binnen. Oh, zo gevaarlijk voor een spin. Zei Sebastiaan eigenzinnig. Nee, de drang is mij te groot, zeiden alle andere spinnen. In een Sebastiaan, dit wordt je dood. Oh, Sebastiaan, het is niet goed met hem gegaan. Door het raam klom hij naar binnen. Eigenzinnig en niet bang. Zeiden alle andere spinnen. Kijk, daar gaat hij met zijn drang. Na een poosje werd toen even dit berichtje doorgegeven... Binnen werd een moord gepleegd. Sebastiaan is opgeveegd.

0: Yes, he's got his own.
1: De Billie Holiday, God Bless the Child. Dat is een heerlijke stem, een geweldige zangeres is het geweest. Jazzy en tragisch levensloop. Er zijn films over de gemaakt, musical, noem maar op. Maar wij hebben daar in de sandwich eigenlijk al die jaren gedraaid. We zijn er trouw gebleven. God Bless the Child. Ze heeft wel eens uitgelegd dat het lied eigenlijk voortkwam uit een ruzie met haar moeder, die haar geen geld wilde geven. We begonnen met een bekende van Neil Diamond, Lonely Looking Sky. Dat kwam van het bekende album Jonathan Livingston Seagull. Iedereen had dat op een gegeven moment. Zeer geliefd album, wordt nog wel gedraaid. Er zijn nog steeds meisjes en jongens die jazzy willen zingen en die met albums uitkomen en die, ja, voor een klein publiek soms, of soms ook wat groter. In het eerste uur draaiden we er een keer een goede zanger en nu weer Esther van Hees, een goede zangeres, die een album gaat uitbrengen met waar een aantal Vlaamse nummers op staan. Bekende Vlaamse nummers, bijvoorbeeld Rosanne van Wim de Kranen.

Dat is een Franse groep en die heet Indochine. In Frankrijk een hele grote band geweest, ontstaan in de jaren 80 met heel veel hits. En bij ons is dit nummer toch al bekend geworden. J'ai demandé à la lune. Eigenlijk is dat een oeroud amusementsgenre. De Pierrot die klaagt, de eenzame Pierrot die klaagt aan de maan. En de maan is de enige, hij is eenzaam en de maan is de enige die hem nog kan horen. En zo is het eigenlijk ook in dit lied. Indochine was dus de groep. Daarvoor hoorden we de stem van Esther van Hees met Rosanne, de mooie lied van Wim de Kranen. Er komt over een week of twee komt er een cd van haar uit, of een album in ieder geval. Ja, het zal wel een cd zijn. En daar hebben we al het een en ander van gedraaid. En wie weet doen we dat nog meer. Heel bekend, de naam zal je niet onbekend voorkomen. Joan Baez, Donna, Donna.

Ja, dat is mooi om te horen. Dit is Loudon Wainwright III, I Had a Dream. We kwamen erbij omdat een luisteraar ons mailde dat we dit draaiden in de eerste uitzending van 2017, 9 jaar geleden. En dat we het nogmaals een keer moesten draaien, want het is nog steeds actueel. En ik zat te luisteren, het is inderdaad nog steeds actueel. Erg merkwaardig dat Loudon Wainwright dat toen al voorzag. Overigens ben ik 50 jaar geleden in 1976 met Loudon Wainwright in Amsterdam kroegentocht geweest. Maar toen was hij voor het eerst hier zo, geloof ik. Daarvoor Joan Baez, Donna Donna Donna, de grote hitvraag geweest in 1960. Dat was denk ik het begin een beetje van haar carrière. En dan hier ook weer een goede bekende.

0: artificiales.
1: Fox Artificiales heet het nummer. En dat is Anna Andreu. En dat is een Catalaanse zangeres. We hebben hem vaker gedraaid. Daarvoor dus Bram Vermeulen. Zalige gedachtenis, zeiden we dan vroeger. De Steen heette het. Het kwam van zijn album Rode Wijn 2011. En dat was een schitterend album. En dat lied is ook eigenlijk wel behoorlijk bekend geworden. Ik denk ook wel dat het idee de mensen aanspreekt. Want je denkt soms al eens na, wat heb ik nou eigenlijk achtergelaten in mijn leven? Nou ja, Bram zegt, ik heb een steen verlicht. Vorige week draaiden we iets uit de musical The Wizard of Oz. Over the Rainbow draaiden als gerust van Judy Garland. Maar daarna is er op datzelfde boek gebaseerd, The Wizard of Oz, nog een andere musical geschreven in de jaren 70. Met andere muziek dan uit die film uit 1939. En de nieuwe muziek van Charlie Smalls, Quincy Jones, Luther Vandross. Het werd een Broadway musical en daarna werd er een film van gemaakt met Diana Ross, Michael Jackson, mensen. En laten we daar maar eens iets uit draaien aan Luther Vandross met Everybody Rejoice.

was The Tin Man uit de soundtrack van de film The Wiz. What would I do if I could feel? Dat zong de tinnen man, Russell, Nipsey Russell heette die man. Ja, daarvoor Luther Vandross, die energie bracht in The Wizard of Oz met Everybody Rejoice, heel bekend nummer geworden. En ik heb het al vaker gezegd, ik ben zo'n grote enthousiaste liefhebber van die twee dames die zulke geweldige leuke liedjes schrijven. Al twee keer de Annie M. G. Schmidprijs hebben gewonnen en hier ook zo'n mooi nummer, Wachten. Gentel en de Boer.

Hey Joe, we kennen het natuurlijk van Jimi Hendrix, maar deze uitvoering van Willie DeVille is ook geweldig. Daarvoor dus Jentel en de Boer met Wachten. Ze toeren nog steeds met hun programma Rekhalzen en daar komt dat nummer uit. We hebben nog tijd.

0: Angelique Kidjo was dat met Sunlight to My Soul. Komt van haar nieuwe album Hope, wat een prachtig album is. Ze heeft onlangs haar eigen ster gekregen op de Hollywood Walk of Fame als eerste Afrikaanse vrouw. Ja, daarmee is het einde gekomen aan het tweede uur van de Sandwich. Deze zondagochtend, heerlijke muziek. Angelique, wat heb je dat mooi samengesteld. Het is de eerste zondag van september, dus dan is het voor mij familiedag. Ik reis zo dadelijk af en zie mijn hele familie bij elkaar op Pampus. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week dan hoor.
1: Avrotros, de omroep voor ons. NPO
2: Radio 5. Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.
3: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
12: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
14: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
15: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
16: Gelukt. Heb je hem al betaald?
15: Wat bedoel je?
16: Mijn betaalverzoek.
15: Zo, dat doe je snel.
16: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: NPO Radio 5.
18: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 12 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. En ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging. Daar werkte hij regelmatig. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
18: Adres onbekend. Ron Kass.

0: is daar zometeen nog Benji Heerschop met vakantieadres? Nee, hij is er wel straks om 6 uur met Volkspot. Ook hier bij KRO en CRV. Dank je, Benji, voor al die weken toen Johan maar in de wachtkamer zat. Te hopen op adres onbekend. Daar gaan we. Hij, Johan, had ineens zijn eerste liefde van 60 jaar geleden, Connie van Meel, aan de telefoon.
1: Tot mijn grote verbazing werd ik bijna 3 jaar geleden ineens door haar gebeld. Maar dat kwam op een totaal ongelegen moment. En ik wist ook niet wat dat moment waar ik ermee aan moest, want ik was er zo ontzettend door verrast. Ik zei, nou, ik bel wel terug. En dat ging via de vaste telefoon. En dat slaat meestal het nummer op, maar die keer net niet.
2: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
3: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: adres onbekend.
1: Goedemiddag! Ja, gelukkig, daar zijn we weer in de volle studio, omringd door verhalen waar we binnen gaan, waar we stil van worden. Dat je het weet, het is gedaan met rust. Wie weet gaat straks bij jou de telefoon. Door wie hoop jij nog eens gezocht te worden? En als je ons weer wil helpen, leg ons gratis nummer alvast vast in je telefoon. Weet je het nog? Het is 0800 30 30 300. In die volle studio, bekende gezichten. Deze zijn van voorjaar 2025. Er zijn niks veranderd, tenminste van de een weet ik het niet. Aad Duivenstein vertelde toen over zijn rossige vriend Kees Slaman uit het Westland, over vakanties met een tent die groter was dan de auto, dan de lelijke eend. Alleen, Aad kon hier niet zijn. En Kees die zegt, ja, ik ben gevonden, ik kom toch gezellig. Een omgekeerde zoektocht dus een beetje. Hij had een lijst bij zich als handleiding met punt voor punt herinnering aan toen. Maar op een gegeven moment was de tijd om, werd de tijd voor muziek. Nou, dat klonk toen zo.
2: En we gingen zondagsmiddag natuurlijk altijd soep eten bij je moeder.
3: Ja.
2: Even bijpraten met je broers.
3: Ja.
2: En Wim heeft natuurlijk het torenzicht nagebouwd, het kasteel.
3: Ja.
2: En we gingen altijd gitaar spelen op de bank.
1: Nou, we doen de hele lijst.
2: En met jou en Noel Valk.
3: Ja, anders. Ja.
2: Ja, en dan gingen we naar Hoek van Holland discotheek Seurtje Peppers.
3: Ja.
1: En daar werd heel wild gedanst.
2: En daar, had je een hele knappe nicht altijd meegenomen. Met hele mooie zwarte ogen.
3: Oh ja, Betty.
2: En Betty Valentin.
1: Aad, hij is nog steeds met de vrouw die in die doos zat.
2: Ja. En er was een goede sfeer en muziek. En dat was de tijd van een Iron Butterfly in een Cadde de Vita.
1: Oh ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Dat was een leuke tijd.
2: Nou. Ja, we gingen op vakantie naar Frankrijk met die twee eentjes en een kever.
1: Ja, in die bungalow tent.
2: In die tent. Ja, en er was ook Wim, Aad, Kees, Nol en Aad Kester was erbij.
1: Hé. Hey. Ja, zo ging dat toen. Beste Kees, jij bent gewoon weer terug. Je had genoeg gesprekstof. Is inmiddels alles afgewerkt van die hele lijst?
2: Ja, we hebben eigenlijk de hele lijst nagelopen met Aad. En ik heb een hele goede standhouding met elkaar. Wij appen ook heel veel en we praten ook.
1: Ja, want jullie waren toen twintigers en nu in de 70. Nu zien we jou ook voor het eerst, Aad.
4: Ja.
1: Is de vriendschap wat jou betreft hersteld? Kan dat nog na al die jaren?
4: Ja, dat vind ik eigenlijk wel. En het is ook gewoon leuk om iemand waar je vroeger een vriend was en zulke leuke dingen hebt gedaan en dan op een gegeven moment kwijtraakt. En dan na al die jaren afvraagt van, ik zal die best eens weer eens willen zien.
1: Ja, dat kunnen mensen allemaal doen op adresonbekend.nl. Ik weet dat jouw lichaam je een hele tijd in de steek heeft gelaten.
4: Ja,
1: dan komt er een vriend van toen terug. Denk je dat dat helpt in het herstel, zo'n vriendschap?
4: Ja, nou, ja, ik vind een goede vriendschap is voor mij heel erg belangrijk.
1: Ja, zo is het. Dat is Adres Onbekend. En ontzettend fijn dat jullie bij ons zijn deze middag. En je weet dat Adres Onbekend begint aan het laatste hoofdstuk. Na 55 jaar is het eind in zicht. We worden wegbezuinigd per 1 januari. En dan willen we er liever nog niet aan denken hoeveel zondagen we nog met je mogen delen. Maar dat zijn er 17. En één van ons is al verdwenen. Sterverslaggever Emilie de Boer is ons voorgegaan.
5: Ik ben Emilie de Boer en ik ga de boer op om jouw zoektocht op te halen. Elke week weer. Regio in, regio uit.
1: Ze kwam hier als Friese stagiaire van begin 20 binnen.
5: Goedemorgen, het is mijn Emilie de Boer van de KRO, van het programma Adres Onbekend.
6: Goedemorgen.
5: Ik hou misschien een hele gekke vraag, maar ik ben op ziek naar iemand die de Elfstedentocht kaatst had, een jongetje 90. Hebben je persoonslijsten van de meesten die de Elfstedentocht kaatst hadden toen?
1: Amy was er in veel talen. Ze reisde het land door, regio in, regio uit. Diana zocht haar vader. Amy vond hem in een hoge flat en ze moest daar praten als brugman.
5: Emilie de Boer. En ik werk voor een radioprogramma. En dit is een oude bekende van u.
7: Vraag me godverdomme wat. Jullie overvallen me zo ontierlijk.
5: Dat weet ik.
7: Waar ik over... Ik denk aan alles, maar behalve van dit.
5: Leg dat dan eens uit.
7: Nog belazerd.
8: Hoezo belazerd?
7: Ja, denk je zelf?
8: Ja, door haar.
7: Ik heb er nooit bij stilgestaan.
5: U wist het niet natuurlijk.
7: Nee.
5: Maar als u nou even de tijd hiervoor neemt.
1: Nog een talent. Ongebreideld enthousiasme. Via dating vond Jan van 84 een vrouw, Stella van al 92. Amy onderzocht na een week of wat hun status was.
5: Ik kan het niet geloven dat jullie nog steeds gewoon hier
9: bij
5: samen zijn.
9: Zelf niet.
10: Nee, hij zegt het net nog.
9: Net nog. Ik ken er met mijn pet niet bij.
1: Uiteindelijk trouwden ze ook.
0: En wie was hoorbaar als getuige?
6: Jan schuift de ring aan de vinger van juffrouw Stella.
8: Nou,
9: harder Jan.
0: Hoofd van de zoekbrigade, brenger van veel goed nieuws. Deuren gingen voor haar open.
11: Maar het is een en al feest, want hij hangt aan de telefoon.
12: Draai je maar om. Want Mansoor, ongelooflijk knappe man trouwens. Ik heb hem net gezien. Die is hier.
13: Hallo.
0: Dag Amy, 15 jaar hebben we van haar mogen genieten. Ergens in Amsterdam komt nu een middelbare school oren tekort. Want is verrijkt met haar. Nu hun mevrouw de Boer. Zij heeft een moedige stap gezet.

0: je dat het grote zoeken weer is begonnen. Welcome back door John Sebastian.
1: Johan kan hier niet zijn. Hij zit met zijn been in het gips in Breda aan de telefoon. Het is nu bijna 3 jaar geleden toen hij ook telefoon kreeg. Hij werd compleet overvallen, want zijn eerste liefde belde hem. Connie van Meel uit Terheiden. Het knappe meisje dat hem verdrietig achterliet in het jaar 1960. Op Goede Vrijdag, dat vergeet hij niet meer. Dat ene telefoontje bracht hem zo in de war dat hij haar nummer direct kwijt was. Belde Connie hem nog maar eens.
0: Ja, doet ze dat maar vandaag. Dat zou helemaal mooi zijn. Meneer Johan van Doesburg, wat is daar gebeurd? De telefoon ging en aan de andere kant zegt iemand hallo met Connie?
2: Ja, inderdaad, zo is het gegaan. Zei je met Connie van Meel, weet je nog wie ik ben? Ik zei, ja, dat weet ik zeker nog wel. Dat ben ik niet vergeten.

0: je dat het grote zoeken weer is begonnen. Welcome back door John Sebastian.
1: Johan kan hier niet zijn. Hij zit met zijn been in het gips in Breda aan de telefoon. Het is nu bijna 3 jaar geleden toen hij ook telefoon kreeg. Hij werd compleet overvallen, want zijn eerste liefde belde hem. Connie van Meel uit Terheiden. Het knappe meisje dat hem verdrietig achterliet in het jaar 1960. Op Goede Vrijdag, dat vergeet hij niet meer. Dat ene telefoontje bracht hem zo in de war dat hij haar nummer direct kwijt was. Belde Connie hem nog maar eens.
0: Ja, doet ze dat maar vandaag. Dat zou helemaal mooi zijn. Meneer Johan van Doesburg, wat is daar gebeurd? De telefoon ging en aan de andere kant zegt iemand hallo met Connie?
2: Ja, inderdaad, zo is het gegaan. Zei je met Connie van Meel, weet je nog wie ik ben? Ik zei, ja, dat weet ik zeker nog wel. Dat ben ik niet vergeten. En ze stelde eigenlijk voor om contact te hebben. En ik was daar totaal door verrast. Nooit zoiets verwacht. Want ja, het was ook al zo lang geleden. Ja, en het vervelende was, het kwam op een totaal ongelegen moment ook nog.
0: Wat was het ongelegen moment? Wat was er aan de hand?
2: Nou, ik was toen heel drukdoende met de mantelzorg voor mijn vrouw. En ik dacht, wat moet ik hier nu mee? Ja. Ik dacht, ja, ik schuif het even door. Ik heb gezegd toen, ik kom hierop terug, ik bel je later wel.
0: Ja, en luisterde uw vrouw toen mee?
2: Ja, die stond erbij.
0: Oh, ja. Dat maakte het nog ongemakkelijker.
2: Ja, ik vond het ook niet gepast om op dat moment dat te gaan doen. En ik dacht, nou, ik kijk later wel. En op die telefoon kon je dus zien wie dat er gebeld had, al ja. Toen niet. En later bleek dat die functie het ook niet meer deed. Dus ik was het nummer kwijt.
0: Ja, vanwege de functie toen, op je telefoon, ja.
2: Ja, en ik ben toen gaan zoeken. En nou ja, ik heb van alles geprobeerd, maar niet kunnen achterhalen.
0: Nee, wat zal zij gedacht hebben? Die Johan, die zegt zo weinig?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik vraag me ook af, waarom heeft ze me toen gebeld? Was meer dan 60 jaar geleden zonder enig contact. En ja, mogelijk is ze mij ook misschien niet helemaal vergeten.
0: Nee, dat lijkt
2: dus
0: zo.
2: Dus die vraag, ja, die bleef bij mij hangen van hoe zit dat?
0: Ja, Connie van Meel, als u dit hoort, bel 0800 30 30 300. Dan gaan wij het wel over u hebben, mevrouw van Meel. Want zij was je eerste liefde?
2: Ja. Die ben ik tegengekomen in augustus 1959. Met een groepje jongens gingen we zwemmen in Oosterhout. En het was een nichtje, geloof ik, van een van die jongens. En die ging dus mee. Nou, ik zag haar toen voor het eerst. En nou ja, ze maakte wel indruk. Ik vond het een hele mooie verschijning. Er is toen nog geen afspraak gemaakt. Ik was toen nog redelijk groen ook.
0: 16 jaar zo te zien.
2: Ja, later kwamen we elkaar tegen, want onze routes naar school die overlapten elkaar deels en we stonden voor dezelfde overweg stil. En ja, toen kwamen we toch weer in contact met elkaar. En ja, verkering is misschien een groot woord, maar het was allemaal niet zo spectaculair. We zijn in ieder geval gezamenlijk een aantal dingen gaan doen. Bezoek aan een museum, een expo, nog een keer gaan zwemmen, schaatsen op natuurreis, een keer mee naar carnaval.
0: Ja, allemaal
2: dat
0: leuk, hè?
2: En Beretta daar ook bij.
0: En je noemt en haar wel je eerste liefde?
2: Jawel, en vooral veel op en neer fietsen naar te rijden.
0: Ja. Wie heeft dit, wie heeft hier een eind aan gemaakt aan deze relatie?
2: Zij zelf.
0: Waarom?
2: Dat was, ja, dat vroeg ik me ook af, maar blijkbaar ben ik niet boeiend genoeg geweest in die tijd.
0: De groen misschien?
2: Dus, ja, dus op Goede Vrijdag 1960 zei ze van, dat is over, ik maak het uit. En ja, misschien dat ik in die tijd ook ja, nog iets of wat verlegen was. Dat is later wel een eind aangekomen, want ik ben het onderwijs ingegaan. Ja. En dan moet je wel zorgen dat je altijd zelf de regie hebt.
0: Ja. Ja, dat moest Connie eens weten. Dat heeft ze nooit kunnen horen, want ze belde en je kon weinig terugzeggen. Je hebt nu de regie over deze zoektocht. Ik zie ook, je hebt de foto's erbij gepakt. Gaan we ook zo doen in de uitzending. Maar nou, zij zelf nog. Wij zoeken Connie van Meel uit Terheide, geboren 1954.

0: De George Baker Selection in A Little Green Bag. Fijn dat we er weer zijn, tenminste. Dat vinden wij. Een telefoontje roerde veel aan. Connie van Meel, de eerste die het hoofd van Jan toen nog Johan van Doesburg op hol bracht. En dat doet ze 65 jaar later nog eens. Want zij belde, zij moet nu 82 zijn, hij al 83. Ze belde hem in Breda. En die telefoon ging weer neer. En je denkt, ik wil haar weer spreken. Kwam zij toen weer helemaal boven, Johan, bij je?
1: Ja. Echt wel. En ja, er kwam weer van alles boven. Terug naar die tijd. En ja, ik moet ook zeggen, ze is nooit helemaal uit gedachten geweest. Een aardig voorbeeldje is, ik luister graag naar Radio 5. En als Buddy Holly langskomt met Peggy Sue, dan zie ik altijd het beeld van Connie weer.
0: Ja, en jouw vrouw, die er nu niet meer is, wist dat ook?
1: Nee, daar heb ik eigenlijk nooit veel over verteld. Nee.
0: Het was tussen jou en haar. Ja. Ja. Maar kennelijk is ze je dus niet vergeten.
1: Nee, blijkbaar. Ik heb geprobeerd van alles om ze te achterhalen. Gezocht in de regio Terheide, maar dat leverde allemaal niets op. Dat is een doodspoor.
0: Ja. En jij weet alles nog tot in detail. Wat zegt dat? Is dat vanwege Connie of heb jij gewoon een ijzersterk geheugen?
1: Ik denk het laatste. Ik ben het onderwijs ingegaan. Ik heb wat artes gehaald. Ik ben begonnen met Frans, daarna economie en vervolgens geschiedenis. En dat is mijn hoofdvak geworden.
0: Ja.
1: En een wapen van een geschiedenisleraar is natuurlijk een goed geheugen.
0: Ja, en de vraag is natuurlijk vandaag, krijgt deze geschiedenis een nieuwe episode? Belt Connie van Meel nog eens, maar nu dan wel naar ons. Gratis, maar nooit voor niets. 0800 30 30 ja. 300. En zij is er gelukkig nog wel, ons hoofd van de zoekbrigade, Anne Groenman.
2: Ja, en die zoekbrigade die staat te popelen om weer te beginnen na de zomer. En ze zijn ook direct in jouw zoektocht gedoken, Johan. Een snelle zoekronde op de achternaam van Meel, Terheide, levert niet direct iets op, dat zei jij zelf ook al. Dus ja, wat kunnen wij dan verder doen voor jou? Nou, ik denk waar wij het allerbeste in zijn, namelijk samen met alle luisteraars proberen om dichterbij te komen. En de eerste reacties op je verhaal, die komen ook al binnen. Zo reageren Peter en José dat ze ook in de hoofdstraat in Terheide hebben gewoond. Ze zeggen, ja, buurmeisje Connie, die hebben wij wel gekend. Maar ja, waar ze gebleven is, geen idee. En ook Kitty reageert en zij zegt, Connie van Meel was een vriendinnetje van mij van de lagere school. We hebben zelfs nog contact gehouden toen we alle twee verkering kregen. Dus dat klinkt veelbelovend. Ja. Maar, zeg ik er gelijk bij, maar helaas heeft Kitty ook al jaren geen contact met Connie. Dus zij kan ons niet verder helpen, ze wordt wel herkend. Maar ja, nu is het nog wachten op die ene verlossende tip die ons naar het nu brengt, waar Connie nu zou kunnen zijn. En dus moeten we oproepen, zit jij nu thuis te luisteren en heb jij wel contact gehouden met Connie van Meel? Of ken je iemand anders uit Terheide met die achternaam bijvoorbeeld? Bel ons dan even op 0800 30 30 300. Of je kunt ons ook mailen op zoeken@adresonbekend.nl.

0: in Texas is een enorme hit in de Verenigde Staten. Is het hier de doorbraak van Ella Langley? Wij banen ons een weg door de veelheid aan verhalen van afgelopen zomer.
1: Word ik gezocht?
0: Een liefde die eindigde met een hersenschudding. Jij werd aangereden, Ineke van Gent. En je vriend van toen, Lex, herinnert zich dat hij aan je bed stond. En dat dat min of meer gelijk ook jullie afscheid was. Beetje vaag. Het was in Voorschoten. Hij werkte bij de marechaussee. En het boterde niet zo goed tussen hem en jouw vader. En dat hielp niet.
2: Ik heb nog bij afscheid nog een LP'tje of een EP'tje. Een plaatje in de bus gegooid bij haar. Met een liedje van Wilco Alberti, van die hebt daar geleerd van mij te gaan houden.
3: Ja, vanavond om 17:15 ben ik vrij, heet het liedje. En de vraag is natuurlijk, heeft Ineke van Gent dat singeltje nog? Ze komt uit 1946 en van de Leidseweg 121 in Voorschoten, waar ze woonde met haar ouders en drie broers en zussen. Ineke van Gent is veel gezien in de gereformeerde kerk. Ze werd doktersassistente en trouwde met meneer Boom. En samen gingen zij in de Bollestreek wonen.
0: Het is hier vaker gezegd, weet waar je aan begint als je zomaar uit nieuwsgierigheid een DNA-databank bezoekt. Zo ontdekte Amsterdamse Stefan 3 maanden geleden dat zijn vader niet is. En zijn Duitse moeder Ingeborg Floor leeft niet meer. Stefan komt zelf uit 1970. Toen werkte moeder in een Duits ziekenhuis in Hattingen. Ze woonde daar intern. Met wie ging zij om?
3: En hoe kunnen wij Stefan helpen? Hij is geboren in maart 1970. Zijn moeder woonde toen al jaren in Hattingen, bij Bochum en Essen in Duitsland. En moeder Ingeborg Helene Hermine Floor was daar verpleegkundige in het Evangelisch ziekenhuis. Wie kende haar? Ze is geboren in 1940 en 10 jaar geleden is ze gestorven.
0: We zijn ook nog in Lelystad, maar dat hoor je niet aan Virginie. Er komen 20 Limburgse seconden aan over jou, Madeleine Huizing. Jij was haar beste vriendin op de Rijks-HBS in Roermond. Jij kreeg veel meer aandacht van jongens. Je was ook zo knap. Je had ook een liefde. Koos was dat. Hij ging naar Amerika en dat deed jou verdriet. Als vriendinnen rekten jullie de grenzen op in de klas.
4: Voornamelijk op school haalden we ondeugende dingen uit. En moesten we overblijven. En dan, nou ja, ik was een echte rebel in het overblijfslokaal. Nou, dan hadden we er van die boterhammetrommetjes waar ze van die banden omheen zaten, van die weggelaten banden. Nou, en daar schoot ik dan de lampen mee van de muur af of zo.
3: Madeleine Huizing moet dit toch nog weten, ook al speelde het zich 60 jaar geleden af in Roermond. En daar woonde de familie Huizing ook, op het Karel Doormanplein. Dat vriendje Koos heette voluit Koos de Kruif en hij emigreerde dus naar Amerika. Vader Huizing reisde ook, want hij moest vaak verhuizen vanwege zijn werk bij de NS.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Het eerste zoekprogramma van heel Nederland met Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen.
1: Het was ook de zomer van Erna Wietsma. We leerden haar kennen in de openingsuitzending van vorig jaar. Ze heeft een veel jongere broer en zus tegen wie ze letterlijk opkijkt. Ze zijn veel langer dan zij en anders. Ze is erachter hoe dat komt. Moeder Ali is op een warme zondagmiddag eenmalig tegen een man aangelopen over wie ze het niet meer wil hebben. Het was in een café in Wierden. Een middag in 1962 die Erna voortbracht.
2: Via een vrouw heb ik gehoord dat op een zondagmiddag dat ze daar is geweest met een vriendin samen en twee mannen. De vriendin is met een van die mannen weggegaan. En dat is later haar man geworden. En die andere man bleef zitten. En ze zijn toen weer ze wandelen. En als je, ja, misschien is het toen gebeurd.
3: Zegt ze er helemaal niks
2: helemaal
3: over?
2: Helemaal niks. Nee, het blijft een wond.
4: Zwanger zonder een relatie in een andere tijd. Kom daar maar eens mee thuis.
2: Mijn oma die was blind. En op een gegeven moment deden ze samen de was. En toen merkten ze dus van, oh ja, hé Ali, waarom ben je niet ongesteld geworden? Ja, en toen is het balletje gaan rollen. En ze wonen natuurlijk in Wierden. Dus ze hebben, natuurlijk, maar ze wonen in Wierden. En dat was heel christelijk. Dus dat zei niemand wat van. En dat werd ook eigenlijk met de nek aangekeken. Zo van, dat hoort gewoon niet.
4: Ja, wat pijnlijk allemaal.
2: Ja, het was heel pijnlijk voor haar, maar ook voor opa en oma.
4: En er is wel iets goeds van gekomen, namelijk Erna. Haar moeder trouwde, kreeg nog twee kinderen en zo was het verleden weggepoetst. Al bleef Erna maar wrijven in de vlek. Moeder liet zich toen toch een naam ontvallen van een gymleraar uit de omgeving. Jan Bos. En er werd gelukkig druk meegezocht.
5: Weet jij zo het telefoonnummer van Jan?
6: Mobiel,
5: ja. Nou, Ina, mijn vrouw keek er even.
6: Geweet niet, in de stress schieten.
5: Is van het programma Adres Onbekend. Ja, zoek nou maar even. Was Jan mobiel, ja. 06.
4: Ja, bedankt. En dat nummer, dat gaf ook gehoor. Maar de familie Bos valt af. Nadat er toch maar DNA is toegevoegd aan een DNA-databank. En daar valt een heel andere naam. En zo eindigden we vlak voor de zomer, Anne.
7: Ja, twee namen kwamen uit het onderzoek van de zoekbrigade tevoorschijn toen. De namen van twee broers, Henk en Gerrit-Jan. Uit de goede regio, allebei twintigers in de jaren 60. Helaas leven ze niet meer en ze kregen allebei ook geen kinderen. Maar gelukkig was hun zus bereid om ons, en eigenlijk vooral Erna natuurlijk, uit de brand te helpen. En ja, natuurlijk is er nu, na die lange zomerstop, een DNA-uitslag binnen.

0: Happy ending, happy maar vol cynisme. Joe Jackson wilde een klassiek klinkend duet maken en koos daartoe Elaine Caswell. Herna Wietsma is geboren in het jaar 1963, groeide op in een gezin waar ze haar enthousiasme niet altijd kwijt kon. Ze had als enige moeite met het maken van dictées, met taal. Van wie heeft ze dat? Is dat van haar vader? Wat zegt DNA?
1: Ja, en was een van de broers, Henk of Gerrit-Jan, inderdaad haar vader? Zij leven niet meer, maar hun zus was gelukkig bereid te testen. En Erna, die stuurt ons in hoofdletters: jongens, ik heb familie!
0: Ja. Erna, als de vrouw met wie jij test een zus is van jouw vader, dan ben jij nu een tante rijker.
2: Eindelijk, het kwartje valt. Ja. En ja, ik hoef verder niet meer te zoeken. Dus ik was alleen maar blij.
3: Je hebt eindelijk heb je familie gevonden.
2: Ja, precies. Ja.
3: Helemaal geen Jan Bos.
2: Nee, inderdaad. Helemaal geen Jan Bos. Wat een achteraf een leugen, een misvatting was.
3: Ja, is het een leugen of is het een onwetendheid?
2: Onwetendheid.
3: Okay.
2: En ik heb dat later ook even laten merken aan de familie Bos.
3: Ja. Zegt jouw moeder dan dat ze wat gehad heeft met een van de twee broers, over wie het nu uiteindelijk wel zou moeten gaan? Of, en met Jan Bos?
2: Nou, nee. Met Jan Bos, die komt helemaal niet meer te sprake. Wat heel erg opvalt, is dat ik, toen ik 12 was, was ik er al mee bezig. Dat is al heel lang geleden. Maar dan gingen wij s'avonds een rondje lopen, zondagsavonds onder Studiosport. En dan vroeg ik daarna, en dan zei ze eigenlijk van, nou, laat die pleister er maar op zitten. En dan zei ik van, nou, kun je ook geen naam noemen of wat dan maar ook. En toen zei ze op een gegeven moment Henk. En toen dacht ik van ja, Henk. Kan alle kanten op. En ik had in een familie mensen die Henk heten. En dan, ja, dan word je onzeker. Dus,
3: maar de naam Henk is dus altijd gevallen?
2: Die is altijd gevallen, ja.
3: En nou heeft deze mevrouw met wie je getest hebt een broer die Henk heeft.
2: Ja, precies. Ja, dat is heel toevallig, hè. Ja.
3: Oeh.
2: Dat is heel apart. Ja.
3: Maar allebei die broers die leven dus niet meer?
2: Nee, geen van beiden. Nee, hij is verongelukt met een auto-ongeluk gehad. En dat is al een aantal jaren geleden. Dus dat is heel spijtig.
3: Ja, en pijnlijk waarschijnlijk voor zijn zus om dat aan jou te vertellen.
2: Precies, want daar is verder nooit meer over gepraat. En dan kom ik in één keer met mijn verhaal. En dan wordt alles weer opgerakeld, ja.

0: is gewoon hartstikke pijnlijk.
1: Denken jullie, zij en jij dus, dat je de dochter bent van Henk?
0: Ja, ja, dat denk ik wel. Hij was altijd wel met vrouwen bezig. Tenminste, in die zin, hij had veel contacten, laat ik zo zeggen. En wat voor contacten laat ik in het midden? Dat weet ik niet, ik was er niet bij.
1: Maar hij had een broer en dat was Gerrit.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar die had vast ook wel contacten met vrouwen.
0: Ja, die was vrijgezel. Zij geloofde niet dat hij het was. Want zij heeft ook een aantal karaktereigenschappen opgeschreven. En dan denk ik van ja, daar kan ik mij in herkennen. Dus dat is, dan is het voor mij wel duidelijk.
1: Noem maar eens een paar.
0: Nou, heel zorgzaam. Hij was ontzettend lief. En zorgzaam. En dat ging altijd van het positieve uit. Dat herken ik wel heel erg in mezelf.
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, oh, nu weet ik waar het vandaan komt. En netjes. En hij was netjes.
1: En dan ben jij ook?
0: En dan ben ik ook, ja. Ik had vroeger altijd ruzie omdat de schoenen in de kamer stonden. En ik wilde ze opruimen.
1: Ja, sokken in de was.
0: Ja, nou, ja, inderdaad. Ja, precies. Ja.
1: En dat had Henk ook?
0: Ja, dat had Henk ook. Dus dat vind ik wel heel bijzonder.
1: Heb je al een foto gezien van Henk?
0: Nee, helaas. Nee.
1: Maar die moet er toch wel zijn?
0: Ja, die moet er wel zijn. Ik heb haar nu uitgenodigd voor een kopje koffie.
1: Ja.
0: En dan is het wachten daarop. En op dit moment zat het privé niet zo fijn. Dus dan laat ik dat ook maar zoals het is. Ja. Even rusten.
1: Ja. En geeft het jou ook rust?
0: Ja, het geeft mij heel veel rust. Ja. Ik ben daar echt heel erg blij mee. En ik heb ook zoiets van gelukkig, het is opgelost. Weet waar ik vandaan kom? Beter kan het niet.
2: Nee, en je moeder leeft ook nog. Wat zegt zij?
0: Ik heb haar nog niet verteld. Nee.
1: Niet verteld?
0: Want ik ben er nog niet naartoe geweest. En ik wil dat persoonlijk vertellen. Ik ga dat niet over de telefoon met haar bespreken. Want ik wil ook zien wat voor reactie ze geeft.
1: Ja, nou, en wij weten het ook nu.
0: Ja, nou, inderdaad. Ja.
1: Onderschat dat niet.
0: Nee. Ik ben er me bewust van. Ja, ja.
1: Je hoort aan je dat het opruimt.
0: Ja, het is inderdaad een... het ruimt inderdaad op. Het is een stukje wat compleet is. Als je niet weet wie een van beiden je biologische vader of moeder is, dan ga je toch op zoek.
2: Ja, jij wel. Van harte, Erna. En als jij thuis ook iets wil uitzoeken, adres onbekend.nl. Ze staan je hier al op te wachten.

0: Answer my prayer, I say a little prayer, Rita Franklin. Dan is er nog iets met een ring gevonden bij een wasserij in Emmen. En binnengekomen bij onze collega's van het succesvolle radioprogramma Bert op 5 van Bert Kranenbarg. Wij vielen woensdag in hun uitzending.
1: Is er iemand die zegt van, hey, ik mis een ring?
2: Ja.
1: En zo, ja, neem dan alsjeblieft contact met ons op.
2: Ja, ja. Anneke en Jacco, tenminste, je denkt dat er Jacco staat. Het is moeilijk te lezen, hè, die mannennaam.
1: Het is een heel mooi sierschrift, ja. Alleen leesbaar is het niet echt.
2: Nee, nee. Anneke en Jacco is makkelijker dan Annie en Jan, zou je denken. Maar kennelijk, ja, we hebben ook nog geen reacties gehad van mensen die zeggen, ik herken hier wel iets van. Ken jij het radioprogramma Adres Onbekend eigenlijk?
1: Jazeker.
2: Dat is een programma dat...
0: Nou ja, voordat wij het wisten, hadden we een zoektocht geadopteerd. Trouwring gevonden in de was in Emmen bij wasserij Clean Lease. Goedemiddag, Reinoud Polé.
1: Een hele goede middag.
0: We hoorden jou al heel even. Wat is er nou gebeurd? Komt die ring uit de was tevoorschijn?
1: Ja, ik ben onderhoudsmonteur bij een wasserij. En wij kregen een klacht dat het waterverbruik van de wasbuis te hoog was. Dus toen zijn wij op onderzoek uitgegaan. En bleek dat een van de pompen het niet goed deed. Dus die hebben wij opengeschroefd. En toen zaten er allemaal vezels in. En tussen de vezels zat deze gouden ring.
0: Gouden ring?
1: Ja.
0: En hij is dus tevoorschijn gekomen in Emmen. Komt hij daar dan ook vandaan?
1: Dat hoeft niet, want wij wassen de uniformen en de was van ziekenhuizen uit heel Noord-Nederland. En wij hebben ook heel veel vakantieparken waar wij de was voor doen.
0: Ja.
1: Dus hij kan in principe uit heel Nederland vandaan komen.
0: Oh ja, Anne, staat de ring eigenlijk al op adresonbekend.nl?
3: Zeker, daar is hij te zien.
0: Oké, nou, kijk even mee, maar het zijn er dus twee aan elkaar gemaakt, alsof pa en ma er niet meer zijn, en de ring is samengesmolten. Er staat op 5 april 1969, kan een trouwdatum zijn of een verlovingsdatum, door Anneke en Bert Kranenbarg zegt getrouwd met Jacco. Nou, kan je dat door dat sierlijke handschrift niet zo goed lezen aan de binnenkant van die ring? Wat lees jij erin?
1: Ja, we hebben nog even gekeken en het zou ook Jebo kunnen zijn.
0: Jebo?
1: Ja.
0: Ja. Is de ring pas gevonden?
1: Pardon, wat zei u?
0: Is hij onlangs gevonden?
1: Nee, we hebben hem in begin 2025 hebben we hem gevonden.
0: Ja.
1: En ik heb even gezocht, de pomp is niet eerder los geweest voor onderhoud. En die is geplaatst in 2006. Dus het kan al heel lang zijn dat hij erin heeft gezeten.
0: Ja. Maar je weet dus niet precies. Dus tussen een jaar en 6 jaar geleden, zeg je daarmee? Of nou 5 jaar, zoiets?
1: Ja, de pomp zelf is in 2006 geplaatst. Dus dat is al 20 jaar geleden. Alleen wij registreren altijd wanneer iets wordt onderhouden. En we hebben in 2020 hebben we een nieuw systeem gekregen.
0: Ja.
1: En daar staat in ieder geval niet in dat hij onderhouden is. Dus ja. In het ergste geval is het 20 jaar geleden dat hij er al in gekomen is.
0: Dat is toch heel belangrijk. Ja, en de een of andere manier krijgen we nu meer informatie over het wassysteem dan over die ring zelf. Maar het is dus een samengesmolten dubbele ring. Dat kan je ook zien. Je ziet er twee over elkaar. Een jaar of 20 jaar na Anneke en die andere is die ring wel terug. Haal hem af op 0800 30 30 300, Anne.
3: Ja, wij zoeken natuurlijk mee en online is ook je oproep echt heel veel gedeeld. Samantha die zegt inderdaad, het lijken twee aan elkaar gemaakte trouwringen. Dat gebeurt vaak als één of beide personen zijn overleden. Maar het gaat eigenlijk vooral over die tweede naam. Want Anneke is heel duidelijk, de datum 5 april 1969 is heel duidelijk. Maar ja, is het Jebo, is het Jacco? Mensen thuis denken Ilco, Tycho, Lebo. Er komen allerlei namen voorbij. Maar ik denk dat we het antwoord wel hebben, want echt veruit de meeste mensen ze denken dat het SEBO moet zijn. S-E-B-O. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het schijnt wel veel voor te komen in Groningen en in Friesland. Dus ik zou zeggen, ja, Anneke en SEBO dan maar. Wie zijn dit?
0: Precies, dit kan een S zijn, die eerste. Kijk op adresonbekend.nl. Reinoud, blijf alsjeblieft in de buurt voor het geval wij zometeen meer weten. Tot zo.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Pas je eindelijk het perfecte...

0: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inmiddels is daar inhoudelijk is daar niks over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief en openhartig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk is. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen weer wegreed. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies. Ook zijn er brandstichtingen, beschietingen en bedreigingen geweest. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Adres onbekend. Ron Kass.

0: Hier is net binnengekomen Gerrit met zijn vrouw Ans. En lang geleden was hij bijna getrouwd met zijn eerste liefde, zijn eerste Ans. Ans Bosboom uit Den Haag. Maar haar moeder hield alles tegen.
1: Ik ben 2 keer beide geweest, want de eerste keer ging het niet. Want toen moest ze ook van de moeder. Tweede keer gingen wij weer. En toen wou ik met haar trouwen. En toen was het de moeder weer. En toen is het afgelopen.
2: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
3: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: des onbekend.
1: Daar in Breda, Johan werd opgeschrikt door eerste liefde van 65 jaar geleden, Connie van Meel. Zij belde 3 jaar geleden op zijn vaste nummer. En hij denkt, als de rook om mijn hoofd is verdwenen, bel ik weer terug. Maar geen nummer op zijn nummerherkenning. Wat nu, Anne?
2: Ja, er komen echt heel veel goede tips binnen over Connie van Meel. Dank daarvoor. Bijvoorbeeld over Café de Zevende Hemel in Terheide. Want wie daar de eigenaar is, of zijn eigenlijk, zijn Gerrit-Jan en Corinda van Meel. Zelfde spelling ook. Dus wij dachten meteen, ja, zouden zij dan misschien familie van Connie zijn? We hebben opgebeld en vroegen of de naam Connie een belletje deed rinkelen.
3: Connie van Meel? Oh, nee, ja. Nee, eigenlijk niet.
2: Het gaat om een mevrouw die geboren is in 1944... en die heeft in de Hoofdstraat gewoond vroeger, met haar ouders en een oudere zus.
3: Ja, 1944, dat is ook best wel oud natuurlijk. Wij zijn van de 66.
2: Ja, dus het moet gaan om een generatie eerder. Ja, woont haar schoonfamilie dan al lang in Terheide?
3: Die komen eigenlijk van de Hout, zijn niet uit Terheide.
2: Oké, okay, dus in 1944 woonden ze daar nog niet?
3: Dat weet ik niet. Misschien net wel of misschien net niet, maar dat weet ik niet.
2: Zouden jullie eens rond kunnen vragen in die familie van Meel of het iemand iets zegt?
3: Ja, dan zou ik even appen moeten sturen, want ik heb nog geen pen en papier bij de hand.
2: Nou, dat heb ik natuurlijk gedaan en alle informatie is inmiddels verstuurd. Ze gaat rondvragen bij de familie van Meel, dus nou, dat blijft nog even spannend. Komt trouwens ook nog een tip binnen over Annemarie Rasenberg. Dat was een vriendin van Connie met wie ze vaak samen fietste. Meerdere mensen die denken zeker te weten dat het gaat om Annemarie Vermunt Rasenberg en dat zij nog altijd in Terheide woont. Dus mocht iemand haar kennen, 0800 30 30 300.
1: Maar dat is wat, Johan. Komen steeds dichterbij, hè?
4: Ja, inderdaad. Ja.
1: Zo lijkt het, ja. En jij hebt natuurlijk nog steeds hetzelfde nummer. Ja. Dus als Connie denkt, ik bel niet naar de... Oh, dat moet ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Hè. Dan gaan ze jou bellen. Dat willen we eigenlijk helemaal niet. Nou, heb geduld. Er is ook een ring gevonden in een wasserij in Emmen. Wij hebben de inscriptie, de binnenkant van de ring. Anneke en we denken Sebo, 5 april 1969. Ik zie ineens allemaal berichtjes. Ja, dat kan natuurlijk ook een verlovingsdatum zijn. Hoeft geen trouwdatum te zijn. Maar nog steeds, van wie?
2: Ja, inderdaad. En er komen eigenlijk meerdere mensen naar voren als je op die namen gaat zoeken. Zo komen bijvoorbeeld Anneke Venema en Sebo Gankema naar boven. Deze Sebo is in 2015 overleden. En zijn weduwe Anneke die woonde toen in Winsum. Nou ja, zou dat misschien dan het echtpaar zijn van deze ringen? Meld je bij ons als deze familie Gankema of Venema hier iets in herkent. En wie dat ook deed, dat was deze mevrouw. Ze heet Anneke Goren en... Ja, het is wel een interessant verhaal, moet ik zeggen. Want er lijkt een heleboel overeen te komen met jouw zoektocht, Reinoud. En het belangrijkste is, denk ik, zij heet dus Anneke. En haar overleden man heette Sebo.
1: Ja.
2: En Anneke is nu aan de telefoon, want ik dacht, jullie moeten alles maar eens naast elkaar leggen. Kan dit kloppen?
1: Nou, Anneke, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag. Met Anneke Goren.
1: Ja, wat denk je? Is jouw trouwring uit de was gekomen?
5: Ja.
1: Want wat is jouw verhaal? Heb jij inderdaad in het ziekenhuis gelegen?
5: Ik heb in het ziekenhuis gelegen. Ik heb heel lang in het ziekenhuis gelegen. Ik heb in maart, 22 maart, een ongeluk gehad. En ik heb mijn ontslag 3 augustus gekregen.
1: Prima, ja.
5: En ik heb na de laatste operatie... ik moest mijn ringen afdoen en na die operatie heb ik 2 dagen later heb ik mijn ringen weer omgedaan. En kreeg ik de gelegenheid om mij te toetsen. En toen heb ik waarschijnlijk met een washandje over, en dat weet ik wel zeker, over mijn hand gevreven. En die ring was te ruim geworden.
1: Ja.
5: Doordat ik nogal afgevallen was en... Nou, ik had dat niet gelijk in de gaten, want anders had ik die ring wel gepakt. Maar een paar dagen later, ik denk, dat is mijn ring. Nou, dus verpleegkundigen en alles nagezocht en gekeken en nou, het was weg.
1: Ja, hij zat in de was. Ja, waarschijnlijk.
5: Ja.
1: Dus jij bent nu dolblij. We moeten wel een paar dingen met je checken. Hè? Het gaat om een Anneke en iets dat lijkt op Sebo.
5: Ja, het is Sebo.
1: En het is een samengesmolten ring.
5: Ja, omdat mijn man 4 jaar geleden overleden is, heb ik van die ring van mijn man, heb ik dus samen met die van mij, één ring laten maken met een diamantje erin.
1: Ja, 5 april 1969 staat er in die ring. Dat weten we zeker.
5: Ja, en dat is de verlovingsdatum.
1: Oh ja.
5: Want in die tijd ging je nog verloven.
1: Maar er is dus één heel gek ding. En dat is, ja. Reinoud, jij zegt dat kan niet afgelopen zomer. Die ring is al veel langer bij mij.
0: Ja, dus er zit geen, in deze ring zit geen diamantje.
1: Ja, maar die kan ook wel losgelaten in de was.
5: Die is eruit gegaan.
1: Zou je kunnen zeggen. Maar kan het zijn, Reinoud, dat jij je vergist en dat het pas van de zomer is gebeurd? Dat het iets anders is wat er misschien jarenlang heeft gelegen, dat deze ring van de zomer is?
0: Dat zou kunnen. Ja, dat lijkt mij vaag. Maar als die mevrouw zegt dat het haar ring is, dan zal het ongetwijfeld haar ring zijn.
1: Nou ja, Anne, jij wil erbij.
2: Anneke, jij hebt mij foto's gestuurd, maar die zijn zo vaag. Ik heb ze naast elkaar gelegd, maar ik kom er gewoon niet helemaal uit of het nou dezelfde is of niet. Dus ik denk toch dat we eens moeten kijken of wij die foto's iets scherper kunnen krijgen. En dan weten we het misschien zeker.
1: Ja, ik durf je toch niet helemaal te feliciteren, Anneke.
5: Nee.
1: Hoewel ik het ook heel onwaarschijnlijk vind dat er nog een Anneke en Sebo zijn 5 april 1969. Dat is te gek. Als dat wel zo is.
2: Ja, dan moeten ze bellen natuurlijk. En dan mogen jullie het zelf uitvechten. Maar ik weet het niet hoor. Het is toch ook wel te toevallig.
1: Ja.
5: En dan moet het ook nog dezelfde ring zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, dat moet ook nog dezelfde model van de ring zijn.
1: Stuur jij een afschrift van de jouwe, leggen we die naast het plaatje dat wij hebben. Praten we ook nog even door met Reinoud, want die begint natuurlijk ook een beetje te twijfelen, hoor ik. Ik denk, die gaat zeggen, nee, het ligt er al jaren. Maar er zit enige ruimte rond deze ring. 0800 30 30 300 van alle varianten.

0: James Ingram en Michael McDonald, ja, Moby Dare. Op het debuutalbum It's Your Night van James Ingram uit 1983.
1: We zoeken eerste liefde Connie van Meel en hier intussen nog zo'n man. Gerrit is hier met zijn vrouw Ans. Zij heeft haar man ertoe aangezet om ons in te schakelen, want anders houdt het nooit op. Hij was stapelgek op nota bene een andere Ans. Ans Bosboom, die hij voor het eerst zag op het strand in Scheveningen. Hij was meteen verkocht. Ze kregen een relatie. Nee, ze kregen tot twee keer toe een relatie.
0: Relaties en Ansen, en Ans Ierman zelf. Ik kan het eerst aan vertellen, je bent gelukkig meegekomen. Je bent meer dan 50 jaar getrouwd met de man naast je, met Gerrit. Ging het in die jaren vaak over die andere Ans, die eerste Ans?
2: In het begin wel.
0: Ja?
2: Toen heeft hij het hele verhaal verteld. Toen wilde ik het weten ook.
0: Ja?

0: James Ingram en Michael McDonald, ja, Moby Dare. Op het debuutalbum It's Your Night van James Ingram uit 1983.
1: We zoeken eerste liefde Connie van Meel en hier intussen nog zo'n man. Gerrit is hier met zijn vrouw Ans. Zij heeft haar man ertoe aangezet om ons in te schakelen, want anders houdt het nooit op. Hij was stapelgek op nota bene een andere Ans. Ans Bosboom, die hij voor het eerst zag op het strand in Scheveningen. Hij was meteen verkocht. Ze kregen een relatie. Nee, ze kregen tot twee keer toe een relatie.
0: Relaties en Ansen, en Ans Ierenman zelf kan het eerst gaan vertellen. Je bent gelukkig meegekomen. Je bent meer dan 50 jaar getrouwd met de man naast je, met Gerrit. Ging het in die jaren vaak over die andere Ans, die eerste Ans?
2: In het begin wel.
0: Ja?
2: Toen heeft hij het hele verhaal verteld. Toen wilde ik het weten ook.
0: Ja?
2: Ja, tuurlijk.
0: Vond je het niet lastig om te horen dat hij steeds over een verkeerde Ans begon te vertellen? Tenminste.
2: Nou, nee hoor. Vond het niet zo erg lastig.
0: En wat is het verhaal zoals hij het aan jou vertelde?
2: Ja, hoe ze elkaar hebben leren kennen. En dat tot twee keer toe heeft hij weer contact gezocht, de tweede keer. En toen zijn ze weer, hebben ze weer verkering gekregen. En toen zouden ze gaan trouwen. En ja, hij heeft gezegd dat haar moeder er waarschijnlijk achter zat. Dus dat ben ik nooit achtergekomen.
0: Denk
2: en
0: je
2: hij
0: dat?
2: Ook niet.
0: Denk je dat, Gerrit? Dat haar moeder ertussen zat?
3: Ja, want we hebben op trouwen gestaan. En we hebben verloofd geweest. We hebben pannen. Alles hebben we uit van onze familie allemaal cadeaus gehad. Om te gaan trouwen. Nou, en toen kwam het puntje bij paaltje. En toen kwam ze zeggen tegen mij van, ik ga niet met je trouwen. Ik zeg, ga niet met je trouwen. Ik zeg, hoe dat zo? Ze zegt, nee, ze zegt, ik ga niet met je trouwen. Dus ja, toen, mijn ring heb ik nooit terug gehad van haar. Zij heeft eigen ring en zij heeft al de spullen, stofzuiger en noem maar op, heb ze allemaal gehouden.
0: Ja, die ring zit waarschijnlijk ergens in de was in Emmen, denk ik.
3: Dus,
0: ja. Ja, gewoon maar wat na, maar heeft ze je wel goed uitgelegd waarom ze het uitmaakte?
3: Nee, dat heeft ze nooit verteld. Maar dat heb ik wel ontdekt van de moeder. Want die heeft alles
2: verziekt.
0: Oh ja, je zoekt naar het goede woord daarvoor. Maar had ze daar een reden voor misschien? Had ze het misschien moeilijk, die moeder? Het is nooit zomaar, hè?
3: Het was natuurlijk, ze had nog twee kleine kinderen. Eentje van 1 en eentje van 3. En die zijn toen ook daarover in huis geleefd. En toen kwam er wel eens een man, kwam er wel eens aan de deur. Nou, en die ken ik ook niet. En de nicht van de, die kwam wel aan de deur, die woonde in Rijswijk. Oh ja. Die kon ik niet, maar toen heeft ze met me kennis gemaakt.
0: Nee, maar dit is natuurlijk het verhaal van een man die een keer op het strand van Scheveningen een meisje tegenkomt. Toen ben je achter eraan gegaan, weer dat verhaal?
3: Ja, dat klopt. Want toen was ik met mijn vriend en toen zegt mijn vriend, ik zeg, joh, ze gaan naar huis. Ik zeg, wij gaan met onze brommetje erachter. Want ze gingen naar de tram, lijn 3. En dan gingen ze mee naar het Rijswijkse plein.
0: Ja.
3: En wij erachteraan. En iedere keer als die tram klopte, stopten wij.
0: Had jij even pauze. Dus zij komt die tram uit. Komt daar Gerrit tegen? Komt daar jou tegen? Heb je er toen verkering gevraagd?
3: Ja, toen ben ik dus daar naartoe gegaan. En toen hebben we ze thuis gebracht. Want ze was met een vriendin. En een kindje van haar. Ja. Van haar moeder dus, hè? Niet van haar.
0: Nee, nee, zij had geen kinderen. Zij had alleen een moeder die ook weer kinderen had, waardoor het allemaal wat gecompliceerd was in die tijd. Het is uitgegaan, je gaf het niet op, het is weer aangegaan. En nu vragen wij ons af, waar is Ans Bosboom gebleven? Ja.

0: een Countdown 10, maar dan een paar octaven hoger, Dusty Springfield. Wij denken aan verloofde Ans Bosboom, van juni 1947, woonde in de jaren 60. In de Spaarnestraat, huis nummer 57 Den Haag, er was een zusje Willy, nog eentje Ilona. Moeder heette Westhof en Ans werkte bij de PTT Alles en Iedereen gesitueerd in Den Haag. En jij, Gerrit, zei, ik wil met je trouwen. En daarna was het snel over. Kan het zijn dat je te direct, te resoluut bent geweest?
1: Ja, misschien wel. Ik kon het niet begrijpen. Ze hebben alles gekregen van me. Ze hadden mijn arm. En ik had natuurlijk, en mijn vrouw en mijn vader hadden een groot bedrijf. Dus ik had ze een jas gegeven, een winterjas heeft ze gekregen van me. Ja. Ze kreeg alles van me.
0: Maar liefde is niet te koop.
1: Maar liefde, nee, dat kan je ook niet kopen. En toen ben ik één keer, toen was het te laat om met de trein naar Rotterdam te gaan. Toen ben ik wezen slapen daar ook. Mocht ik daar slapen?
0: Oh, misschien was dat het. Ja. Jij kwam te dichtbij in de ogen van de familie. Nu komt de aap uit de mouw.
1: Ja, misschien wel.
0: Wow. Heb je daarvan wakker gelegen dat ze nee tegen je zei? Heeft dat je uit je slaap gehouden? Dat ze je heeft afgewezen? Heb je er veel verdriet om gehad?
1: Ja, wel veel verdriet. Ik heb toen ik.
0: Niet gelukkig, maar dat je het begrijpt.
1: Ja. Toen ze het eruit gestaan, uitgemaakt had. Toen ben ik naar huis gegaan. En janken natuurlijk. En mijn moeder. Rustig, rustig, jongen. Dat komt echt wel. Er zijn meer meisjes. Maar ik zeg, ja. Ik was helemaal onkele bolus van er.
0: Dat snap ik, ja. En toen was dat gelukkig niet zo heel veel later. Ze zit hier, Ans nummer 2, die alles goed maakte. Die al het leed deed vergeten. Een tweede kans werd een tweede Ans. Wat wil je vooral delen met haar?
1: Als met
0: je
1: haar? Nog
0: eens, ja.
1: Ja, dat was de tweede Ans. En dat heb ik haar verteld ook. Ik heb tegen haar gezegd, ik heb de eerste Ans. Daar was ik helemaal dol op. En, maar jij, ja, zegt ze, maar ik heet Ans. En ik kom ook uit een andere stad. Ze zegt, ik kom niet uit Den Haag. Ik kom uit Gouda.
0: Nou, wij gaan zoeken naar die eerste Ans, die voor alle zekerheid Bosboom heet. Die moeten we hebben. Die andere hebben we al. Die zit gewoon al 50 jaar naast hem.
2: Anne. Ja, ik moet wel lachen om jullie samen, hoor. Gerrit, jij wist dat Ans nog twee jongere zussen zou hebben. Willy en Ilona. En je wist nog de meisjesnaam van hun gescheiden moeder, Westhof. Ja. En toen zei de zoekbrigade, ja, wat als die dochters nou geen Bosboom heten, maar Westhof, naar hun moeder. Dus daar zijn zij op gaan zoeken. Nou, Ans Westhof is niet te vinden. Maar wie ze wel vinden is een Willy Westhof uit omgeving Den Haag. Dus die hebben we natuurlijk gelijk een berichtje gestuurd. En jij hebt haar gekend, dus ik dacht wel grappig. Dit is haar profielfoto. Misschien herken je er nog wel iets in van Willy Westhof dan het zusje van Ans zou dit kunnen zijn. Zie je er wat in?
0: Nou.
1: Ja,
0: oh.
1: Dat gezicht is, dat lijkt precies op de moeder.
2: Echt?
1: Ja.
2: Nou, dan lijkt het wel alsof we goed zitten. Maar ja, je
1: Willy
2: weet ook.
1: Willy was de oudste.
2: Ja.
1: Willy was 3. En Ilona, die kwam er later bij. Ja. Die was een baby nog.
2: En ze mogen allemaal reageren vandaag. Wij wachten geduldig af op een berichtje van Willy Westhof. Hopen dat ze reageert. En anders gewoon 0800 30 30 300 draaien voor alles over Ans. Ik denk dan Westhof. Ja, denk ik.

0: zichzelf Douwe Bob opgenomen in Nashville.
1: Word ik gezocht?
0: Hey, liefde vandaag. Hoe lang kan liefdesverdriet aanhouden? Bij Piet is dat aan de lange kant. Liefde voor jou, Sylvia van Duin uit Leiden. Jullie hadden samen trouwplannen ook al, maar jouw ouders keurden het af. Jaren later, het was 1986, stond jij ineens bij hem voor de deur in Epen, in Limburg. Daar waren we vorige week nog. Piet stond daar als versteend. Daar kwam geen woord uit. Moet je hem horen, Sylvia?
2: Dit is nou 54 jaar geleden. Maar ik denk dat iedere dag aan. Ze was gewoon de liefde van mijn leven. Wat moet ik daar nou aan zeggen? Zij was voor mij speciaal. Je weet wanneer je de ware tegenkomt, dat weet je. En dat waren wij ook voor elkaar. Nou, dat mocht niet.
3: Als ex-verloofde Sylvia van Duin destijds toch de moeite heeft genomen om vanuit de Leidse Bloemenbuurt naar het Limburgse Epen af te reizen om Piet nog eens te spreken, nou, dan geeft dat volgens mij wel hoop. Sylvia van Duin kreeg na Piet 3 kinderen. Ze werkte als receptioniste bij LOI in Leiden. En ze is de dochter van technisch regisseur Piet van Duin en schoenenverkoopster Marie van Duin.
0: Twee lichtpuntjes in een adoptiegezin, Marian en Wilma. Herkennen jullie jezelf in deze context? Hannelore groeide op bij de familie Hendricks in Helmond. Moeder Corrie Hendricks overleed. En toen kwamen jullie in huis als kindermeisjes. Het was inmiddels de tweede helft van de jaren 70. Jullie verdwenen allebei voor haar nogal plotseling. Zij heeft jullie daarna zeer gemist.
3: Ze zullen nu 65 zijn, Marian en Wilma. Ze kwamen uit Hilvarenbeek en uit Middelburg in dat gezin Hendricks van vader Bert en moeder Corrie. Zij adopteerde 3 kinderen, dat waren Hannelore, die zoekt, en ook Michiel en Esther. Marian hield van de motocross en van de muziek van normaal. En Wilma, die had lange benen en die hield van paarden. Adres van toen is bekend, Julianalaan 20 in Helmond.
0: Dit is een lief gebaar. Best verre familie komt je tegemoet. Marcella Veenhuizen, voluit voor alle zekerheid. Marcella Veenhuizen-Korver. En dit is dus aardig van Betty. Zij was op vakantie in Schotland van de zomer. Kreeg een appje van iemand uit haar Friese dorp. Zo van, moet je horen, iemand op Facebook is op zoek naar familie van jou. En dat is van haar opa Ipe Janssens. En Betty denkt, hey, ik kan jou misschien helpen, Marcella.
4: Nou, Marcella, je bent een beetje vastgelopen in het contact met historisch Don Riep. Maar ik ben een kleindochter van een zus van je opa. En samen met mijn oudste zus kunnen we proberen jouw vragen te beantwoorden.
3: Ja, alleen nou moeten wij dus wel met die zoekster op Facebook in contact zien te komen. En dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Marcella Veenhuizen-Korver. Haar opa en oma waren Ipe en Pietje Janssens. Zij kregen 3 dochters en wij weten 2 namen, Ali en Henny. Dit gezin is van Dron Rijp naar Zeist verhuisd, waar opa Ipe werk vond als melkboer.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: And the logical song.
1: Dick, Dirk, Dirk. We gaan naar Almere en naar het jaar 2024. Toen was Dick Cornelissen bij ons. Dick komt uit een familie waar namen al generaties lang worden doorgegeven. Zijn vader was Dirk, een vader aan wie de herinnering vooral pijnlijk is. Want vader verdween, toen Dick nog maar een kind was, met een andere vrouw naar Zuid-Afrika. Maar nu komt er toch iets terug van vader. Alsnog.
2: Weet je dat nog? Met vader is het contact verstomd toen hij wegvloog. Maar nu ontdekken ze zijn overlijdensakte. En wat staat daar?
3: Dat hij in 2002 in Zuid-Afrika is overleden. En een naam van een halfbroer. Waarvan wel een vermoeden bestond dat ik ooit een halfbroer had. Maar met een adres in Zuid-Afrika. We hebben een brief daarheen geschreven, maar helaas geen antwoord op gekregen.
2: Ja, het was natuurlijk ook een oud adres belangrijk. Hij moet dus een halfbroer zijn. En dat bevestigt weer een gerucht dat moeders zus, een tante dus, eens de wereld in hielp. Zij heeft vader Dirk na zijn vertrek naar Zuid-Afrika nog eens gezien.
3: Mijn vader is een keer in Arnhem aan de deur geweest en heeft aan mijn moeder gevraagd: hebben jullie nog interesse om voor contact? Mijn moeder heeft dat afgehouden. En mijn tante zei ook van: mogelijkerwijs is er een halfbroer. Mogelijkerwijs, dus ja.
2: Niet zeker. Nu wel. Hij staat zwart op wit. Dick's broer heet dus Dirk. Is geboren 1955. En hij heeft hun vader dus vast langer, beter gekend. Dick's eigen herinneringen aan hun vader zijn schaars.
3: Eigenlijk één keer met mijn vader vliegeren op Papendal bij Arnhem. En voor de rest, ja, eigenlijk weinig van mijn vader.
2: Ja, want ze zijn gescheiden toen je 8 was. En toen is hij 2 jaar later naar Zuid-Afrika vertrokken. Wat weet je van het moment dat hij bij jullie wegging?
3: Eigenlijk het stukje van: er staat een bakfiets in de straat. En als kinderen zit je te spelen met een bakfiets. Dan blijkt het uiteindelijk dat het de bakfiets van je vader is om zijn spullen op te halen. Dus er werd gewoon niet met de kinderen gecommuniceerd. Hij was ineens gewoon weg.
2: Er staat een bakfiets voor de deur, die wordt volgeladen.
3: Volgeladen.
2: Met zijn spullen?
3: Met zijn spullen.
2: Hij is vertrokken.
3: En over en uit. Eén keer nog gezien met mijn zus samen een paar schoenen kopen. En het verhaal was over.
2: En nu stapt daar ineens nog een nazaat van vader uit de officiële stukken. We vinden hem in Johannesburg. Een stom verbaasde Dirk, die niets ooit maar heeft meegekregen over die halfbroer in Nederland.
4: Not at all.
5: Wow.
4: My parents got married around 54, 53, I think. But nothing was ever said that my dad was married before. I had a suspicion at one stage, but I never knew.
2: Nou, dan wordt het tijd voor een eerste kennismaking.
3: Hello, Dirk. There was some rumors that I have a half brother. Dus early this year, we saw op genealogy that my father died in 2002 met de sign van Dirk Johan Cornelissen. Dat was de noos van I have a half brother.
2: Ja, zo is het ook. Beide een zoon van Dirk die heen ging in het jaar 1992. Toen was jij, Dirk, in Zuid-Afrika 37.
6: Ja, it was a nice dad, but yeah, very quiet. That's probably why I never heard about anything from what happened before, you know.
2: Have you ever been in the Netherlands?
6: I've been all around Europe, but not in the Netherlands.
2: Oh.
6: After my mom died in 78, I think it was, or 77, 78, myself and my dad did go to the Netherlands.
2: Okay, you're very welcome to see your brother.
6: Ja, het is expensive.
2: Toen was het nog te duur, toen in het jaar 2024. Maar van de zomer werd het spannend op Schiphol. Dick zag Dirk en is zo hier.

0: mama's en de papa's. I saw her again.
1: Ja, hem ook. Twee volslagen onbekenden, geboren in het jaar 44, later ook in 1955. Dan hebben we het over Derk Cornelissen als vader. Hij liet begin jaren 50 zijn zoontje van 6 dik achter. Begon een nieuw leven in Zuid-Afrika. Inclusief een nieuwe zoon die hij de naam Dirk meegaf. Ze zagen elkaar voor het eerst in de adresloze zomer. Maar Dick, dat was dus 2 jaar geleden dat we net hoorden in Adres Onbekend. Wat is er gebeurd in die 2 jaar?
2: Nou, we hebben regelmatig contact gehad met WhatsApp. Alleen, ja, WhatsApp ligt ons beiden niet zo. Dirk Johan ligt het niet zo en mij ligt het eigenlijk niet zo. Hè, tegen een kastje te praten.
1: Maar hij is dus na 2 jaar, ruim 2 jaar... Heb je hem pas voor het eerst gezien? Heb je dit kunnen doorbreken?
2: Voor het echt gezien natuurlijk, hè?
1: Ja.
2: Voor WhatsApp natuurlijk wel, maar ja, dat zijn wat beelden.
1: Dan zie je hem voor het eerst in je leven.
2: Ja. Ja.
1: Hoe was dat moment?
2: Ze stapten uit de bus hier en het was heel, ja, het was heel eigen gewoon met elkaar even. Dus ja, het voelde goed. Dan zie je toch dat er overeenkomsten zijn.
1: Ja.
2: En toen vroeg Mieke, mijn vrouw, vroeg ook aan Dirk Johan van... Wat zie je nou aan onze vader erin?
1: Ja.
2: Toen zei hij eigenlijk, ja, het bovengedeelte. Het is een bepaald gedeelte van het gezicht.
1: Oh, het gezicht.
2: Ja.
1: Ik denk vanaf de buik, nee.
2: Nee, van het gezicht.
1: Ja, ik zie het. We hebben een foto, ook op adresonbekend.nl.
2: Het was een heel gezellig en een heel, ook heel lief. Ook zijn vrouw, heel aardig en lief. En de kinderen waren mee.
1: Heb jij nou behalve de bovenkant van het gezicht meer een beeld gekregen van je vader?
2: Het hele rustige. Nou, hij is ook heel rustig. Ik ben ook heel rustig. Dus we hebben toch een aantal dingen aardig gemeen. Dus het was eigenlijk een middagbezoek, hè? Een lange middagbezoek.
1: Ja. Een middag om nooit te vergeten?
2: Nee, om nooit te vergeten. Het is toch... je hebt hem in levende lijven gezien en het heeft jou eigenlijk een beeld gegeven... Ik heb nou een broer, hè?
1: Die had je nog niet?
2: Nee, had ik nog niet.
1: Ga je ook een keer die kant op?
2: Het is, vliegen voor mij is geen pretje. Die lucht kan ik moeilijk tegen. Want ik heb wel eens een keer vroeger, toen ik wat jonger was... een hele vakantie eigenlijk een bloedneus gehad... van eigenlijk die luchtbehandeling in het vliegtuig. Dus of dat er ooit in zit, zeg niet nee, maar... Vooralsnog niet.
1: Nee, ik zie dat je ook al 82 bent.
2: Ja, net geworden, hè? Ja. 22 augustus.
1: Ja.
2: Ja. Dus of dat er dan in zit, ik denk het niet.
1: Nee.
2: Maar goed, daar hebben we denk ik alle twee vrede mee.
1: Ja, en jullie hebben altijd nog WhatsApp.
2: Wel, dat toch, ja.
0: Dankjewel, Dick.

0: blijft indrukwekkend. Zo stil, neerbetoon aan de drummer van Bluff, Chris, die 25 jaar geleden, zo oud is het liedje, is overleden.
1: Het vertrek.
0: Ja, daar staan we nu, aan het vertrek op een adres waar veel van de zomer is ingehaald. Erna Wietsma zocht met lege handen haar vader. Nu heeft ze familie, minstens een tante. Tussen Dick en Dirk zat een gevlogen vader die een nieuw leven begon in Zuid-Afrika. Nu schelen ze nog maar een letter. En adres onbekend was doorspekt met liefde. Een trouwring of een verlovingsring van 5 april 1969. Twee gouden ringen samengesmolten, gevonden in de was van Anneke. En nog iemand, Sebo, opgeëist of niet?
2: Ja, ik weet het ook niet zo goed. Ik denk toch dat we Anneke eigenlijk moeten vragen om wat scherpere, betere foto's te sturen van haar ring. En dat Reinoud dan toch maar moet rondvragen van, ja, is het wel echt deze ring die begin 2025 is gevonden? Of is er toch iets verwisseld? Want het hangt wel van toevalligheid aan elkaar anders. Ik hoop dat we volgende week een definitiever antwoord hebben.
0: Ben je met me eens dat als je een verlovingsring hebt van 5 april 1969, twee gouden ringen, alles klopt, dat alleen de datum waarop die gevonden is niet klopt?
2: Ja, dat is raar, toch?
0: Dat is heel raar. Of is er toch nog een andere Anneke en Sebo 5 april 1969? Het blijft openstaan. Mm-hmm. Ja, goed. Ik wil eigenlijk zeggen wat ik ervan vind, maar ik weet het eigenlijk ook niet.
2: Nou, volgende dan.
0: Johan van Doesburg heeft zijn eerste liefde Connie van Meel van 60 jaar geleden niet hervonden. Ze vond hem 3 jaar geleden aan de telefoon en gebeurt daar nog wat vandaag?
2: Nou, iedereen is volgens mij blij dat ze weer mogen helpen zoeken, want het regent reacties op jouw zoektocht, Johan. Sterker nog, ik heb op de valreep van deze uitzending nieuws voor je.
3: Heel mooi.
2: Connie van Meel is namelijk gevonden.
4: Oeh.
2: We hebben haar achter de schermen al even aan de lijn gehad. Ze bevestigt ook jouw hele verhaal. Ze heeft zich inderdaad afgevraagd waarom jij, toen ze jou belde een paar jaar terug, waarom je toen zo snel ophing. En ze zegt, nou ja, goed, ik wil hem dan toch wel de kans geven om het me uit te leggen. Niet op de radio, maar ze zegt, stuur me Johans nummer maar toe en dan ga ik hem bellen.
3: Nou, dat is heel mooi.
0: Ach Johan, zo zit je dan thuis met je benen omhoog. Je zit in het gips. Je zit je een beetje te vervelen daar in je eentje. En dan ga je gewoon naast die huistelefoon zitten. En dan ga je gewoon maar hopen tot die gaat.
3: Ja, nou, ik ga ervan uit dat dat goed gaat komen.
0: Ja, ik ook. Gefeliciteerd, hè. Je zoektocht is opgelost.
3: Ja. Heel hartelijk dank voor jullie inspanningen.
0: Ja, hebben we heel graag gedaan. Dan hebben we ook nog Gerrit. Dat is toch het slechte nieuws van vandaag. Had verkering met Ans Bosboom, daarna nog eens. Ze waren bijna getrouwd. Maar nu weten we ineens dat Ans er niet meer is. Gerrit, dat heb jij ook een kwartiertje geleden gehoord. Toen kwamen we erachter.
4: Ja, daar schrok ik hard van. Ja. Maar ik wil jullie toch heel hartelijk bedanken. Want het bleef, ik ben nou 81, maar dat is vanaf 19. 19 jaar was ik toen ik met haar meeging. En ik zou er echt mee trouwen. Dus daar ben ik erg bedankt voor. Ja. Dat ik nou eindelijk dat uit mijn hoofd kan zetten.
0: En je krijgt er nog iets bij ook, denk ik.
2: Ja, zeker. Want ik kan je wel iets meer vertellen. Wij hebben het nieuws gehoord van het enige kind van Ans, haar zoon Mark. Nou, die stond wel even te klapperen met zijn oren toen hij opeens hoorde dat zijn moeder gezocht werd. Hij is wel een beetje van de schrik bekomen. Hij is heel benieuwd naar jouw verhalen. Hij kan op dit moment niet aan de lijn komen. Hij loopt in de dierentuin rond met zijn kinderen. Maar gelukkig hebben we ook contact gekregen met het zusje van Ans. Niet die van de foto, niet Willy, maar Ilona Westhoff.
4: Dat
2: en
4: is
2: zij
4: de jongste.
2: Is aan de telefoon voor je.
0: Oh, dat is fijn. Goedemiddag, Ilona.
5: Goedemiddag.
0: Ja, dan gaat ineens de hele familiegeschiedenis open dankzij Gerrit hier aan tafel.
5: Ja, nou inderdaad, dat hoorde ik, ja.
0: Hoe is het voor jou om dat te horen?
5: Ja. Nou ja, ik wist daar natuurlijk van. In de loop der jaren krijg ik natuurlijk ook om dat te horen. En ja. Dus Gerrit wil weten waarom Ansje zeg maar de verloving verbroken had. Dat was het toch eigenlijk?
0: Weet jij dat?
5: Ja, dat weet ik.
4: Oeh, dat is mooi.
5: Dat is mooi. Ja, dat hebben ze in de loop der jaren dat een beetje losgelaten. En dat was omdat ze verliefd was geworden op een andere man.
4: Oh.
5: En dat is de vader van Mark.
4: Oh.
5: Ja.
4: Nou, dat heeft ze mij nooit verteld.
5: Dat hoorde ik, ja.
4: Ik ben 2 keer met haar omgegaan.
0: Ja, dat weet ik.
4: Eén keer toen was zij 16 en ik ook.
0: En een jaar later.
4: En daar 2 jaar later zijn wij weer bij elkaar gekomen.
0: Ja, en toen is hij gelukkig wel aan een andere ans blijven hangen. Ik zie allemaal foto's.
2: Ja, ik kom even jouw kant op, want ik heb een foto waar jullie zelf samen op staan. Die had Ilona nog, dus ik ga hem je even geven.
0: Ja, maar wel fijn, Ilona, dat je dit in ieder geval uit de wereld helpt. Want hij is heel blij dat u nu weet hoe het zat.
4: Ja, dit is zo.
0: En er wordt toch wel met liefde over je zus gesproken, hè?
4: Dat is... Dat, kijk, want dat was ze natuurlijk. Ja, dat was ze. En dat is ze ook. Want dat vind ik ook. Ja, een stukje ouder geworden, maar dat ken altijd.
2: Ja, dat is een foto van later natuurlijk.
4: Van later, ja.
0: We zijn allemaal een stukje ouder geworden, Gerrit.
4: Toen was ze een jaar of 18, 19, denk ik.
0: Nou, het komt allemaal weer terug. Dat is Adres Onbekend. We zijn er voorlopig nog. We hopen jou volgende week hier weer aan te treffen. Dankjewel voor vandaag en tot de volgende alweer, volgende week.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone. Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
5: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
4: Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
4: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging. Daar werkte hij regelmatig. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde de gesprekken constructief. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma BNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Morgen ook weer zon en wolken en dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is de Magical Mystery Tour. Live vanaf de Tikkende Klok Challenge op circuit Zandvoort.
13: De Magical Mystery Tour. Stevens.

0: zijn onderweg, hoor.
1: We lopen, meneer Van Aalst.
0: Ja, meneer Stassen.
1: En we gaan ons eerste rondje in. Wilt u al? Ik heb Friese Krentenmik. Wilt u Krentenmik?
0: Nu al.
1: Lekker. Ja, ik ben

0: is toch gek, hè, meneer Van Aalst? Ja. Waar wij lopen.
1: Het is prachtig egaal asfalt.
0: Ja, we lopen gewoon over het circuit van Zandvoort. Heartache Avenue, de Maisonettes uit 1983. Lieve reizigers, we lopen rechtstreeks vanaf het iconische circuit in Zandvoort. Doen wij mee met de Tikkende Klok Challenge. Meer dan 1000 mensen lopen hier van vanochtend 9 tot vanmiddag 6 rondjes om aandacht te vragen voor nog onbekende erfelijke hartspierziekte, PLN. Maar niet alleen vragen ze om aandacht, maar ook om geld. Want geld is dringend nodig voor veel onderzoek. En wij van de Magical Mystery Tour hebben de bus voor 1 keer geparkeerd. En wij lopen mee. En als jij in gedachten ergens in Nederland en ver daarbuiten wil meelopen, laat het ons weten. Hier aanwezig natuurlijk, zoals elke zondag, maar nu op het rechtstreeks vanaf het circuit, onze schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aalst. Meneer Van Aalst, heel eventjes normaal. In de bus checken mensen in. Dat gaat nu anders.
2: Het is nu geheel anders. Het is nu meelopen. Je appt ons je naam via de NPO Luister-app. En dan de tekst ik loop mee. En dan krijg je een link waar je direct kunt doneren. En wil je tijdens het lopen een lied horen dat op een of andere manier te maken heeft met vandaag? Laat het dan ook weten.
0: Ja, dat zou hartstikke mooi zijn. Het kan natuurlijk allemaal via die glasheldere NPO Luister-app. En je kunt natuurlijk ook via die NPO Luister-app iets bemoedigends inspreken. Voor al die mensen, dat zijn er dus meer dan 2000 benen, zo moet je het voorstellen. Die meedoen aan deze tikkende klok challenge. En dat kun je ook inspreken dus, hè, via dat audio-appje. En wij lopen nu naast de man die tussen al zijn bedrijven door op een zolderkamertje dit evenement bedacht. Hij heeft een heerlijke naam, Boudewijn Kostelijk. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, Boudewijn, jij zei net tegen mij, toen de plaat draaide, zei je, ik loop hier rond als een kip zonder kop op zo'n dag.
3: Ja, dat zei ik inderdaad. En dat is ook zo. Vandaag is een dag voor mij waarbij een droom uitkomt. Vorig jaar hebben we de eerste editie gehad, dit is de tweede editie. En het is ongelooflijk om te zien dat er nu nog meer mensen zijn en nog meer aandacht. En dat allemaal voor die hartverscheurende ziekte, PLN. Ja. Fantastisch om dat te zien en ook fantastisch hoeveel geld er al opgehaald wordt. Ook dankzij jullie, waar ik heel blij mee ben. Ja. Stefan, dankjewel.
0: Jij bent zelf drager van het PLN-virus. Wanneer is dat ontdekt bij jou?
3: Ja, helaas ben ik wel drager inderdaad. Bij mij is een oom die heel gezond was. 5 jaar geleden kreeg hij allerlei problemen, zeg maar, met zijn hart. En na veel onderzoek bleek dat hij PLN was. Toen zeiden ze van, we hebben goed nieuws en we hebben slecht nieuws. Het goede nieuws is we weten wat het is. Het slechte nieuws is eigenlijk 2 dingen. Het is erfelijk en we hebben geen behandeling. Nou, vervolgens gaat dan het alles opgestart worden. Dus wordt vervolgens alle informatie wordt gedeeld, zeg maar, binnen de familie. En dan kan iedereen zich laten testen. Dus ik heb mij 3 jaar geleden laten testen. Omdat mijn vader, die is daadwerkelijk ook drager. Want als een van beide ouders het heeft, dan is het dus 50% kans dat je zelf ook drager bent. En helaas is mijn vader ook drager. En heb ik het via mijn vader gekregen. En ik heb zelf 3 kinderen. En daarvan hebben 2 ook het virus. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar eerlijk gezegd, ik heb er zelf nog weinig last van op dit moment. Maar het kan elk moment kan het toeslaan. En dat is juist het gemene eigenlijk van deze afwijking. Van je ziet er niks van, je voelt er niks van, totdat het toeslaat. En dan kan het te laat zijn. Gelukkig heb ik, en dat is fantastisch dat dat kan in Nederland, ik heb preventief een ICD gekregen.
0: Dus dat is een soort pacemaker?
3: Dat is een pacemaker plus, Stefan.
0: Wat verdorie.
3: Ja, de kosten nog moeite zijn gespaard. Dus eigenlijk een pacemaker met AED-functie heb ik in mijn lichaam. Ja. Eigenlijk zou iedereen dat moeten hebben, zou wel mooi zijn. Maar die heb ik dus gekregen omdat ik een verhoogd risico loop, zeg maar, volgens mijn cardioloog. Ik heb tegenwoordig ook mijn eigen cardioloog. En volgens mij ken jij die ook, dokter Amin.
0: Nou, die naam hoor ik heel veel, dokter Amin.
3: Nou, dat is mijn favoriete cardioloog en een van de beste cardiologen op dit gebied voor erfelijke hartspierziekten in Nederland. En hij is onderdeel van het team. Hij heeft net ook een prachtige presentatie gegeven van het team, zeg maar, van Hartcentrum UMC Amsterdam.
0: Ja, dus wat betekent deze dag voor jou persoonlijk?
3: Nou, het is ongelooflijk. Het is ook het gekke is dat iedereen met het gen is familie van elkaar. En ik ben niet gelovig, dus ik geloof niet dat iedereen familie van elkaar is. Maar het is dus ook een soort familiedag. Dus een beetje de oude EO-tijden herleven wat dat betreft. Maar het is heel bijzonder om te zien dat er ook daarnaast, dat er een hele grote groep mensen opstaat die ons willen helpen en die ook het sportieve evenement zo leuk vindt. Dus want dat is ook heel belangrijk. Je kan wandelen en rennen op het circuit van Zandvoort. Dus het blijft voor mij ongelooflijk hoeveel mensen er zijn en hoeveel geld we al opgehaald hebben. Fantastisch.
0: Ja, wat je zegt over die familieband, meneer Van Aalst, die familieband, dat merkten wij ook al direct. Want ja. Het is natuurlijk, sommige mensen zijn in één familie getroffen, maar die hebben natuurlijk ook weer familie die niet, misschien niet mensen hebben die drager zijn. En die steunen wanneer die andere families. Dus er lopen hele grote groepen de hele tijd, hè?
2: Ja, zeker. Er lopen hier ook families over de baan. Dat is ook interessant. Ja. Uit Gariep, de familie Waringa, geloof ik, Wartinga.
0: Ja.
2: En dan nog andere families.
0: Ja, dus, dat zeg ik. Dus dat is zo bijzonder. Dat, wat jij eigenlijk ook zegt. Blijf nog even lekker de hele dag als een kip zonder kop lopen. Wij hopen nog dat we jouw dokter, jouw cardioloog nog tegenkomen. Wat moeten we hem vragen trouwens?
3: Ik denk dat er goede vragen zijn aan dokter Amin. Van wat zou zijn advies zijn voor mensen die twijfelen of ze wel of niet getest moeten worden op PLN als het in de familie voorkomt? Want dat is heel belangrijk. Sommige mensen, als we het over kip zonder kop hebben, zijn ook mensen die als kip graag hun kop in het zand steken en zich niet willen laten testen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om je wel te laten testen, dat je in ieder geval weet of je drager bent of niet. En dan kan een cardioloog je helpen en begeleiden.
0: Dankjewel, Boudewijn. We zien je straks nog, ongetwijfeld. Want jij loopt meerdere rondjes. Wij ook natuurlijk, hè, meneer Van Aalst?
2: Zeker, wij gaan zo weer verder. En meneer Stassen, even voor de beeldvorming.
0: Ja.
2: Wij zijn nu in contact via de intercom met onze buschauffeur Cor.
0: Ja.
2: Wij staan met onze loopzenders in verbinding met de bus. En daar komen de appjes binnen, telefoontjes, muziek, et cetera, et cetera. Cor, en wat wilde je ons zeggen?
4: Prima gesprek, jongens, maar geef nog wel even door hoe mensen kunnen doneren. Dan gaan wij ondertussen in de bus een kleine 4 minuten Roxy Music draaien.
2: Oké, het is dus zo.
0: Wat zei hij?
2: We moeten dus eigenlijk nog even doorgeven voor de mensen thuis hoe je moet doneren, ja. Zegt Cor.
0: Ja.
2: Nou, dat gaat als volgt. Je appt naar de NPO Luister app Ik Loop Mee. En dan krijg je een linkje zodat je kunt doneren. Heel simpel. Of je gaat naar nporadio5.nl/ikloopmee.
0: Dus ja, dat is zo simpel is dat eigenlijk allemaal. Hè? Nou, we zijn nog natuurlijk nog helemaal niks op weg. Hè? We zijn nog een klein stukje op weg. Wat een fantastische man die Boudewijn. Kostelijk. Dus hoe heette die cardioloog nou ook weer?
2: Dr. Amin, dacht ik.
0: Dr. Amin.
2: Ahmed Amin.
0: Ja. En dat schijnt ook een interessante, die namen hoor ik, die hoor ik ook de hele tijd.
2: Kijk, daar is trouwens de grindbak, zeg.
0: Ja, ja.
2: Daar vliegen die auto's normaal gesproken in.
0: Ongelooflijk, zeg. Goedemiddag. Succes.
2: Dag.

0: natuurlijk niet slim. Ik heb al een halve krentenmik op. Dat heb ik altijd als ik dan gespannen ben en ik denk, leuk, en al die broodjes zijn al op voordat ik eigenlijk goed en wel vertrokken ben. Love is the Drug Ruxy Music in 1976. Je luistert naar een extra bijzondere uitzending van de Magical Mystery Tour. Normaal zenden we uit van hallo. Zenden we uit vanuit de bus, maar vandaag hebben we de bus geparkeerd. Cordy zit in de bus. Achter het circuit hier. Wij lopen over het circuit met 2000 benen komen hier voorbij. Het is onvoorstelbaar. En wat Boudewijn daarnet zei, dat is ook wel echt wel waar. Want het zijn allemaal families op een of andere manier van elkaar. En die sfeer is er ook. Dus Love is a Drug, om maar even een makkelijke bruggetje te maken, kan mooi uit. We hebben dus ook contact met Cor, want daar komen dus de appjes binnen. Dus als je ons appt, dan gaat het altijd via Cor Snijder, onze buschauffeur met diverse diploma's. Meneer Van Aalst, u heeft alweer via de intercom contact, want ik kan geen contact krijgen met Cor.
1: Ik heb al wat appjes binnengekregen. Dus van Cor, ik kan er even een paar voorlezen.
0: Graag.
1: Deze is van een anonieme donateur. Die zegt, mijn dochter van bijna 14 is drager. Dat weten we nu een jaartje of 5. Al die tijd is de stichting PLN hard aan het werk. Waardoor ik nu hoopvol ben over de behandelingsmogelijkheden. Top dat jullie meedoen. Radiomaat Har.
0: Harry, hè?
1: Harry is dat, radiomaat. Precies op tijd voor de start, Stefan. En Sjaak, maak er wat moois van. Hopelijk wordt er goed gedoneerd. En Margreet

0: Bijzondere uitzending van de Magical Mystery Tour. Normaal zenden we uit van hallo. Zenden we uit vanuit de bus, maar vandaag hebben we de bus geparkeerd. Cordy zit in de bus. Achter het circuit hier. En wij lopen over het circuit met ja, 2000 benen komen hier voorbij. Het is onvoorstelbaar. En wat Boudewijn daarnet zei, dat is ook wel echt wel waar. Want het zijn allemaal families op een of andere manier van elkaar. En die sfeer is er ook. Dus love is a drug, om maar even een makkelijke bruggetje te maken. Dat kwam mooi uit. We hebben dus ook contact met Cor, want daar komen dus de appjes binnen. Dus als je ons appt, dan gaat het altijd via Cor Snijder, onze buschauffeur met diverse diploma's. Meneer Van Aalst, u heeft alweer via de intercom contact, want ik kan geen contact krijgen met Cor.
1: Ik heb al wat appjes binnengekregen. Dus van Cor, ik kan er even een paar voorlezen.
0: Graag.
1: Deze is van een anonieme donateur. Die zegt, mijn dochter van bijna 14 is drager. Dat weten we nu een jaartje of 5. Al die tijd is de stichting PLN hard aan het werk. Waardoor ik nu hoopvol ben over de behandelingsmogelijkheden. Top dat jullie meedoen. Radiomaat Har. Harry is dat, radiomaat. Precies op tijd voor de start, Stefan. En Sjaak, maak er wat moois van. Hopelijk wordt er goed gedoneerd. En Margreet zegt, ik loop niet mee, ik ren. Zet hem op daar in Zandvoort.
0: Ja, dat is geweldig. Je kunt ons blijven appen. En nog mooier, als je appt met de tekst, ik loop mee. Dan krijg je meteen een linkje. En dan, hey, nou, dat is leuk. Nou, godsamme, dat is Leon Polman. We hebben net, want jij loopt even, Leon, want Leon is natuurlijk collega BNNVARA, rechter en linkerhand van Felix Meurders. Eigenlijk geweten van Felix Meurders, mag ik wel zeggen. Jij loopt mee, en dat weet ik toevallig. En jij loopt mee voor Boudewijn, die hebben we net gesproken.
2: Nou ja, dat is wel heel toevallig. Ja. Ja, inderdaad. Ik ben net begonnen. Ik heb al 100 meter gelopen en ik ben al niet uitgevallen.
0: Ja. Ja. Hoe groot is je groep?
2: Een mannetje of 10. Die lopen al daar inmiddels.
0: Oké. Okay. Nou, we zien je straks nog wel een keer. Maar heel leuk om jou gezien te hebben. Dat is Leon Polman.
1: Ja, geweldig. Ja. Leuk is, alle leeftijden komen voorbij, hè?
0: Absoluut.
1: Kijk daar met baby.
0: Ja, met baby. En natuurlijk mijn hond, die loopt ook. Die is ook al vertrokken. Die heb ik dan nu even niet gezien. Maar dus Annie loopt ook mee. Ja. Hebben ook heel veel mensen gedoneerd. En je kunt blijven doneren. Want hoe zou fijn zijn als dat bedrag alleen maar hoger en hoger wordt. We gaan even kijken, want hier aanwezig is natuurlijk ook onze senior stagiair. En vandaag opererend onder de naam Tarzan Bocht, verslaggever Ellemijn Smit. En die staat dus ergens bij die grindbak die de Tarzan Bocht is. En ik weet niet of zij mij nu hoort, want dat gaat natuurlijk ook wel allemaal via die bus, wordt het allemaal gelinkt. Ellemijn.
3: Ja, ja.
0: Geweldig.
3: Geweldig.
0: Ik geef gewoon het woord aan jou. Doe je best.
3: Nou, hier rennen net weer over de bandensporen van Max Verstappen de eerste renners. En ik kom Pieter daar even uitplukken. Pieter Dont.
4: Hallo.
5: Hoi.
3: Vertel, wat doe je hier vandaag?
4: Ik ben met mijn 7e rondje bezig en de verzuring begint in te takelen. Maar ik ga deze nog uitrennen. Dit is mijn doel vandaag.
3: Dan hou ik je niet heel lang meer op, maar wat doe je hier vandaag?
4: Ja, het is dus, in mijn familie heeft veel mensen hebben PLN. Vooral mijn zus. Die is toevallig hier komen kijken, maar dat was wel het uiterste wat ze kan doen, omdat ze snel vermoeid is. En vandaar is een beetje hulpeloos, is nog geen behandeling. En ik kom vooral veel geld inzamelen. Vorig jaar begonnen, was de eerste editie van de Tikkende Clock Challenge. En vandaar dit jaar nu de tweede.
3: En heb je al veel opgehaald?
4: Nou, ik vind van wel. Vorig jaar kwamen we tot 3.500. Maar nu zijn we met een grotere groep, meer mensen. We zijn met z'n 20 en we hebben dit jaar wel 15.000 euro.
3: Nee, 15.000 euro. En dat gaat rechtstreeks naar de stichting PLN?
4: Het gaat rechtstreeks naar de stichting, ja.
3: Wat goed. Ik hou je niet langer meer op. Mensen kunnen doneren via nporadio5.nl/ikloopmee. En doneer voor deze hartspierziekte. Stefan.
0: Ja. Misschien dat we dat kunnen doen. Jij zegt over naar jou. Dat klinkt dan wel echt weer heel erg jaren 70-achtig. Dankjewel, Ellemijn. We horen jou straks weer verder, hè?
3: Ja.
0: Want jij gaat ook nog. Zou jij voor mij op zoek kunnen gaan naar. Want het is een hele leuke man. Niet al te groot. Hij heet een cardioloog. De cardioloog, ja. Amin.
3: Heeft hij een witte jas aan?
0: Nee, hij heeft geen witte jas. Okay. Hij is helemaal in het zwart en alles.
3: Oké.
0: En nou ja, goed. Tot straks.
3: Ja. Tot zo.
0: Meneer Van Aalst.
6: Oh, ja, hoe komt het?
0: Zijn er al nog appjes binnengekomen? Op dit moment nog appjes binnengekomen?
6: Even kijken hoor.
0: Ach, kijk, dit is Annie. Annie loopt ook mee. Die heeft er. Oh. Annie onder startnummer 889. Ook voor Annie kun je nog doneren door even te appen. Ik loop mee. En dan krijg je een linkje en dan kun je meteen doneren. En

0: Arnie niet sponsoren bijvoorbeeld. Meneer Van Aals?
1: Ja, Vincent zegt, beste reisleiding, goede en succesvolle PLN-wandeling gewenst in dit prima weer op het circuit van Zandvoort. En ook Pauline heeft een bericht gestuurd. Nou, de berichten stromen binnen.
0: Geweldig. We hebben ook prachtige vormgeving overigens. En in het spotje wat je nu gaat horen, daar hoor je dus Leon Polman. En dat was weer onze collega die net voorbij liep. Dus over toeval gesproken.
2: Dit is de Magical Mystery Tour. Live vanaf de Tikkende Klok Challenge op circuit Zandvoort.
3: Leon Polman is mijn naam. Radiomaker bij BNNVARA. Ik loop mee met de Tikkende Klok Challenge voor Boudewijn en twee van zijn drie kinderen. Ik zal de rondjes wel wandelend afleggen. Zo heb ik meer tijd om aandacht te vragen voor PLN. En hou ik het ook langer vol dan Max Verstappen vorige week.
2: Loop ook mee en steun onderzoek naar de erfelijke hartspierziekte PLN. Kijk nu op radio5.nl/ikloopmee.

0: 1973, de Isley Brothers Harvest for the World. Je luistert naar de Magical Misty Tour rechtstreeks vanaf het iconische Zandvoort circuit. En we lopen dus ons eerste rondje. En meneer Van Aalst, een rondje, dat is hoeveel kilometer?
1: Dat is ongeveer 4,3 kilometer.
0: Ongeveer 4,3 kilometer. Ja.
1: En het valt me op dat de binnenbocht veel lager is dan de bovenbocht. Dat is een beetje schuin is.
0: Ja. Dus dan denk nou 4,3 kilometer, dat loop je wel in drie kwartier of zo. Maar dat is niet zo, want we lopen hier dus al een tijdje op. Ook met, want je loopt de hele tijd met mensen mee. Hè, dat is het leuke. Ja. En nu lopen we al een tijdje met de familie Mos. En dat is een leuke familie. Ja. Dat is echt, hoe heet je? Sorry, ik ben jouw naam alweer vergeten.
2: Sandy.
0: Sandy. En jij?
2: Nadine.
0: Vertel eventjes, want wat je aan ons allemaal vertelde. Waarom, want je bent nu dus rechtstreeks op de radio, hè? Ja. NPO Radio 5. Mm-hmm. Waarom jullie meelopen en wat het met jullie doet? Door zo'n dag als vandaag.
2: Ja, binnen onze schoonfamilie. Onze schoonmoeder die heeft het PLN-gen. En dat is bij haar actief. Afgelopen jaar actief geworden. En daarom lopen wij mee.
3: Ja, en mijn vriend is ook drager van het PLN-gen. En wij hebben een dochtertje van anderhalf, waarvan we nog niet weten of zij het ook draagt. De kans is 50%. We gaan het nog onderzoeken.
0: Jeetje, wanneer vond dit allemaal plaats? Wanneer hoorde je dit?
3: Dat is wel al enige tijd geleden. Dat is begonnen eigenlijk.
2: Toen is een neef van onze vriend gestorven aan een hartaanval op het voetbalveld. En toen is de hele familie door de malle molen gegaan. Zijn ze allemaal onderzocht. En bij onze schoonmoeder en mijn zwager dan is het dus eruit gekomen dat hun dat ook hebben.
0: En hoe ga je daar dan mee om?
3: Op dat moment staat wel de wereld even stil.
2: Ja. Ja.
3: En het is aan de ene kant ergens denk ik ook prettig dat je het weet. Dat je een drager bent. Omdat je er ook mee leert om te gaan vanaf dat moment. Maar wij hopen, en daarom lopen we ook mee vandaag, dat het de wereld uitgaat. En dat er met het geld wat is opgehaald vandaag, dat er onderzoeken komen en oplossingen komen om dit
2: te behandelen. Voor de behandeling.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo, meneer Van Aalst.
4: Het is helemaal duidelijk, dat onderzoek is zo ontzettend belangrijk.
0: Ja.
4: En daarvoor zijn we nu natuurlijk aan het lopen.
0: Ja, en om geld in te samen. Dus hij denkt, als je nu luistert, denk ik, ik heb al gedoneerd. Het kan altijd, je kan ook twee keer doneren natuurlijk. En dat kan natuurlijk heel simpel, hè, door eventjes te appen. Ik loop mee en dan loop je met de familie Mos in principe mee, hè?
3: Heel graag.
0: Ja. Jullie zijn ook zo, jullie hebben zoveel meegemaakt. En dan toch, jullie zijn een enorme, vrolijke en optimistische familie.
3: Ja, maar dat houdt je ook wel op de been, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk ook de redding. Dat is, dat zo, ja.
2: We zijn vandaag met 24 man, dus dat is fantastisch.
0: Is het ook niet gek dat je ook andere families tegenkomt die zeg maar hetzelfde hebben meegemaakt, of hetzelfde meemaken wat jullie meemaken, maar dat je die familie niet kent, maar dat je toch denkt, ja, we zijn eigenlijk allemaal familie.
2: Ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, we lopen even verder, want anders halen we dat nooit. Maar hoe lang hebben jullie het eerste rondje over gedaan?
3: 50 minuten en de tweede ging sneller, 49.
0: Ja. Nou, het moet wel opschieten nu, want we moeten nog de Van Luijendijkboek zijn we nog niet eens op. Of heet die bocht, de Van
4: De Van Luijendijkbocht, geloof ik. Ja. Arie Luijendijk.
0: Nou, is het zo dat we deze hele week, al vanaf vrijdag tot en met zaterdag draaien wij een lied. En u bent dat op het spoor gekomen.
4: Nienke Leone. En die heeft een lied geschreven speciaal voor de stichting PLN. Omdat zij eigenlijk ook in haar omgeving een vriendin met het PLN-virus kende. En daar heeft zij dat nummer speciaal voor geschreven. Huilen in de bioscoop.

0: iets te hard. Want het is namelijk zo voor mensen die meelopen en... Of luisteren, gewoon alleen luisteren. Kan ook natuurlijk allemaal. Hè. Het is dus zo, we lopen over het circuit, maar dat gaat in zeg maar in bulken. Dus je loopt eigenlijk met een hele grote groep mee. En ja, dat steun je elkaar ook mee natuurlijk. Maar wij lopen net iets te langzaam natuurlijk, omdat we praten en lopen tegelijk. Dus nu zijn we de hele grote groep kwijt. Dus die moeten we even inhalen, want anders redden we niet eens dit eerste rondje voor 2 uur. Of voor 3 uur, want dat wil je toch wel.
1: Een beetje doorstappen eigenlijk.
0: Dat is toch gek, want het fanatisme heb ik wel. Ja. Dat je denkt, ik wil. Ik wil graag over die finish rond 1 uur of 3 uur. Ik ga eventjes met u wel nemen, meneer Vast. Ga ik eventjes naar Cor toe. Cor.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, vanuit de bus spreek ik nu met Cor Snijder, onze sympathieke buschauffeur met diverse diploma's. Cor, hoe is de sfeer in de bus? Je zit daar natuurlijk alleen met Joost Haring.
2: Ja, de sfeer is hier geweldig. Heel goed. En jullie komen lekker door, dus het is fantastisch.
0: Ja. Geluid goed?
2: Geluid goed.
0: Oké.
2: Lekker dat er een windgevoel van het circuit komt binnen.
0: Mooi.
2: En mooie verhalen.
0: En even, want wij hebben allemaal heel stom geen horloge. Dus hoe lang hebben wij nog voordat we de finish over moeten?
2: Nou, pak een beetje 23 minuten.
0: Hoef 23 minuten? Nou, dan hou ik het dit even kort. Wat is er allemaal binnengekomen van je zegt, nou, dat is de moeite waard om even aandacht aan te besteden?
2: Er zijn wat leuke appjes binnengekomen in tekst en een leuk audio-appje. Ja.
0: Oké. Meneer Van Aalst, dankjewel, Cor.
2: Alsjeblieft.
0: Meneer Vlaas, er zou een appje binnen zijn gekomen.
3: Appje is doorgestuurd vanuit de bus. Een donatie van Joyce.
0: Ja.
3: Die zegt, omdat ik een mooie actie vind... en ik wil een hart onder de riem steken bij de mensen... die met deze bedreigende aandoening belast zijn. En uit dankbaarheid dat ik zelf gezond ben... tot zover ik het weet. Succes.
0: Joyce, altijd lief.
3: En daarna nog heel veel succes vandaag. Ik loop in gedachten mee. Taco is dat.
0: Ja, we krijgen dus, en dat heeft Corner ook al verteld tegen mij... tussen de bedrijven door, enorm veel mensen die nog doneren. En dat moet ook, tot je kunt nog doneren tot je een ons weegt, zou ik maar zeggen. Maar we noemen niet de bedragen, maar er komen echt bedragen binnen. En denk je, wow, dat is fantastisch. Ja.
3: Maar 5 euro is ook...
0: Maar 5 euro is ook, daarom noemen we het bedrag 2 niet. Euro. 2 euro, dat, nou, 5 euro is wel minimaal. Volgens mij is 5 euro minimum. Maar ook, dat is allemaal fantastisch. En er is een audio-appje. En daar kunnen we ook even naar luisteren.
4: Goedemiddag, liefies van de Magical Mystery Tour. Groot respect voor het hele team dat nu meeloopt. En ik wil jullie een groot hart onder de riem steken... voor het ophalen van geld voor onderzoek naar deze nare, redelijk onbekende hartziekte. Gedoneerd heb ik... En ik zou graag jullie muzikaal en ter bemoediging nog willen steunen met Harry Belafonte met Try to Remember That Kind of September. Veel succes en plezier en een lieve groet van Pauline. Blijf ik lekker bij de bus staan te kijken en jullie aanmoedigen. Heel veel plezier nogmaals.

0: Let's try to remember van Harry Belafonte. Jesse, bedankt hè. Hey, succes nog Jesse. Hey. Hey.
1: Dankjewel.
0: Oké. Okay. Nou, we moeten even opschieten, meneer Van. We kunnen misschien alweer met een groepje meelopen. Dat steunt me wel. Ja, er komt weer een groepje aan. Een
2: groepje van 3 komt eraan.
0: Ja, wacht even hoor. Mogen wij een stukje met jullie oplopen? Ja?
2: Wij kunnen niet zo heel hard doen.
0: Ja.
2: Jullie gaan best hard. Hoeveel rondjes heb je al gelopen?
3: Ik heb net mijn eerste gelopen.
2: Ah.
3: Nu aan mijn tweede net begonnen.
2: Succes.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja. Lopen jullie volgens hun met een team of iets?
2: Zijn... Oh, hoe heet jullie familie?
3: De vriendjes. De vriend en duiven.
2: De vriend.
4: Ja.
2: Nou, heel veel succes.
0: Dag. Ja, dat redden we hier. Ja, ik merkte aan u dat u wilde doorvragen. Maar dan lukt het niet. Ach, er komt weer mensen aan. Ja, we komen niet om te praten hoor, maar... Hoi, hoi.
2: Is het uw eerste ronde?
5: Dit is mijn vierde ronde.
2: Vierde ronde, hè? Succes.
0: Nou, jij rent snel.
2: Oh. Ramona, succes, hè?
0: Ramona?
2: Dag.
0: Zij wil Ramona horen.
2: Nee, ze heet Ramona. Dat stond
0: ach, maar zij doet het goed, joh. Ik vraag even aan de bus, hoor.
6: Oh. Ja, Stefan. Ja, meneer Van Aalst.
0: Ja, Cor.
2: Voor wie loopt u?
0: Het loopt allemaal door elkaar nu, maar Ramona, kan dat gedraaid worden voor Ramona?
6: Ja, dat heb ik klaarstaan.
2: Okay. Succes, hè?
5: Tiende.
2: Tiende.
0: Zo, wat zei die meneer Van Aalst? Ik hoorde het niet.
2: Hij heeft al 10 rondes gelopen.
0: 10 rondes gelopen. Nou, maar We hebben speciaal...
2: Ga ik even wandelen.
0: We hebben speciaal voor Ramona draaien we nu... Ramona! Oh. Die heerlijke Blue Diamonds. Ik krijg meteen weer energie. Mag ik even met jou meelopen, want ik trek het niet meer.

0: luistert naar de Magical Mystery Tour. Live vanaf de Tikkende Klok Challenge op het circuit in Zandvoort.
1: Nou, ja, meneer Waals, we zijn er.
0: Vanaf deze legendarische plak asfalt halen reisleider Stefan Stassen en schatbewaarder meneer Van Aalst geld op voor onderzoek naar de hartspierziekte PLN.
2: Het gaat hier over een ernstige hartziekte. En er moet dus ontzettend veel onderzoek worden gedaan om te kijken, kan er grip worden gekregen op die ziekte?
0: Loop ook mee en steun onderzoek naar de erfelijke hartspierziekte PLN. Kijk nu op radio5.nl/ikloopmee.

0: hoort het wel eens. Heerlijk. Lord is Mine van Supertramp. Precies de plaat op het juiste moment. Want je hoort het ook, zei ik net, meneer Van Aalst. Je hoort het wel. Je hoort het wel eens, hè? Dat je dan de mensen die dan meewerken aan een goede doelactie, of wij nu echt meedoen, dat ze dan zo op het moment hebben dat ze heel erg ontroerd raken. En dat heb ik dus nu al de hele tijd.
1: Ja, ik krijg af en toe kippenvel ook. Ook door de mensen hier, hoor.
0: Ja, nee, daarom. Ja. Niet door u, hoor.
1: Door de muziek, bedoel ik.
0: Ja, precies. Ik ga nog even heel erg snel schakelen naar Ellemijn. Ellemijn?
2: Ja, mannen.
0: Vertel het. Hoe is het allemaal jou bevallen dit eerste uur?
2: Ik sta in de populairste bocht, die Tarzanbocht. Ik trek alleen maar mensen aan.
0: Je bent een soort magneet, heb ik het.
2: Ik ben een soort magneet, ja. Het is fantastisch.
0: Ja.
2: En ik heb een afspraak weten te regelen met Floortje Dont.
0: Ja.
2: Het zusje van Pieter, die we net spraken.
0: Ja.
2: En zij wil vertellen over, nou ja, wat PLN voor haar betekent. En wat vandaag voor haar betekent.
0: Nou, dat is toch, jij bent nou geweldig.
2: Het is fantastisch hier.
0: Meneer Van Aalst, ze heeft een afspraak met Floortje Dont.
1: Ja, geweldig. Ja.
0: En wij hebben dus geregeld, ook qua productie en ook omdat we toevallig tegenkwamen. Dus de cardioloog van... Blijkt ook de cardioloog te zijn van Floortje.
1: Dokter Amin,
0: cardioloog Amin. En ook weer van Boudewijn, die dit hele evenement heeft georganiseerd.
1: Ja, dat is het.
0: Ondertussen lopen wij dus richting de Arie Luijendijk bocht. En dat betekent dat wij bijna aan het einde van deze ronde zijn. En dat we dat precies hebben gehaald.
1: Nog een meter of 40, denk ik.
0: Nog een meter of 40. Deze is aangevraagd door Vincent. Dat we allemaal één grote familie zijn. Dat is toch mooi. Die Vincent is ook goed, hè?
1: Mooi, Vincent.
3: Maar ze blijven ook maar doorkomen. We zijn ongelooflijk. Roel Westerbeek het hoofd, hoor.
1: Waar zijn mijn spullen?
3: Waar denk je, die bent jou al? Is hier nog maar één hartje, komt dat?
0: Ja. Oh, nu nog een krittenmik of iets?

0: gevraagd door Vincent, meneer Van Aalst.
1: Klopt.
0: We hebben nog, wacht, we hebben nog... ja, het is kinderachtig, maar we hebben nog, geloof ik, iets van 30 seconden. En dan gaan we die finish over. We hoeven die finish helemaal niet over. Nee, maar het is toch zo leuk om die finish over te gaan. Even die finish over te gaan, ja, op het moment dat het programma het eerste uur is afgelopen.
1: Dus, bovendien staat hier,
0: ja, we zijn er. We hebben het gehaald, eerste rondje.
2: Ik kan niet zoveel Hollands praten.
0: Dankjewel.
3: Dan kun je nog een rondje lopen.
1: Oh, ja, dankjewel, hè.
0: Ja.
1: Gewoon
0: water
1: gekregen.
0: Ja. Ja, we gaan nog een rondje.
3: Oh, dat is helemaal fantastisch. Alles telt mee. Ieder
0: maar we hebben dus nu
3: mee
0: een rondje gelopen, precies in het eerste uur.
3: Wow.
0: Knap, hè.
1: Bedankt.
4: Die stille wandelaars. Nou. Goed gedaan, meis.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
8: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
7: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Morgen om 9:30 op NPO 1.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
13: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
16: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
17: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
18: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
19: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: Drie uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou drie uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moeten worden. Dat is 0,14% van het totaal aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden twee kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de derde keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de tweede manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Je luistert naar de Magical Mystery Tour. Live vanaf de Tikkende Klok Challenge op het circuit in Zandvoort.
22: Hoi, ik ben Dutta en ik ben ambassadeur van de Tikkende Klok Challenge, waar geld wordt opgehaald voor de erfelijke hartafwijking PLM. Het is eigenlijk pas sinds een aantal jaar bekend dat dit bestaat. Wat betekent dat er nog nauwelijks onderzoek naar is gedaan. Echt heel weinig, schandalig weinig. Waardoor mensen met PLM heel veel onzekerheid nog hebben. Maar ook waardoor deze ziekte zich blijft verspreiden.
21: Loop ook mee en steun onderzoek naar de erfelijke hartspierziekte PLN. Kijk nu op radio5.nl/ikloopmee.
23: 5, 4, 3, 2, 1.
21: Dit is de Magical Mystery Tour. Live vanaf het legendarische circuit in Zandvoort.
24: De Magical Mystery Tour. Steven Stassen. KRO NCRV.
0: Ah, heerlijk, we zijn weg. Tweede ronde, meneer Van Aalst. Alles goed?
25: Ik heb een beetje een
0: wat?
25: Knikker in mijn knieholte gekregen. Knikker? Maar achter, komt goed. Komt heel
0: komt goed.
25: Ja, nee, niks aan de hand.
0: We lopen nog, zo moet je het maar zien.

0: Rock This Town, Stray Cats. Ik zit er helemaal in nog. 1981. Meneer Van Aalst, hoe is het met, wat had u nou aan uw knie?
1: Ja, dat is een soort van bakerse kiesten, noemen ze dat. Maar daar heb ik verder nauwelijks last van.
0: Okay.
1: Alleen vandaag een beetje, maar dat mag geen naam hebben eigenlijk.
0: Het gaat goed.
1: Ja.
0: Het gaat goed. Okay, lieve reizigers. Ja, het gaat goed. En we lopen nog rechtstreeks, lieve reizigers, vanaf het iconische circuit in Zandvoort. Doen wij mee met de tikkende klok challenge. Meer dan 1000 mensen lopen hier vanochtend. Vanaf vanochtend 9 tot vanmiddag 6 en om 7 uur is de uitslag van hoeveel er is opgehaald. Om aandacht te vragen voor de nog voor velen onbekende erfelijke hartziekte, hartspierziekte PLN. Maar niet alleen vragen ze om aandacht, maar ook om geld. Want geld is dringend nodig voor heel veel onderzoek. En wij van de Medical Mystery Tour hebben de bus geparkeerd en lopen mee. En in gedachten loopt iedereen mee hier in Nederland en ver daarbuiten. En als je meeloopt, laat het ons weten en app dan eventjes ik loop mee. Hier aanwezig natuurlijk ook onze schatbewaarder en archivaris met een knikker in zijn knie. Maar dat gaat allemaal goed.
1: Voor iedereen die mee wil lopen, je appt ons gewoon je naam naar de NPO Luister app. En dan zet je daarbij ik loop mee. En dan krijg je een linkje en dan kun je eventueel doneren. Of je gaat naar nporadio5.nl/ikloopmee.
0: Ja, zo werkt het. Dat is eigenlijk het principe. We hebben natuurlijk ook Cor, de man met de diverse diploma's. Ja, en als hij hier was geweest, zou ik gezegd hebben, het asfalt fluistert zijn naam. Onze buschauffeur Cor Snijder. Cor.
2: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag Cor. Ik heb een paar vraagjes. Hoe loopt het met de donaties?
2: Het loopt ongelooflijk hard met de donaties. In het afgelopen uur zijn er echt ontelbare binnengekomen.
0: Dat is geweldig. En we hebben nog een uur.
2: We hebben nog een uur. Dus ik zou blijven zeggen radio5.nl/ikloopmee.
0: Ja, dan had ik nog even een vraagje of je dat even kan opzoeken voor mij. Want wij hebben het dus voor elkaar gekregen. En dat is best lastig tussen al die mensen. De dokter, de cardioloog van Boudewijn en van Floortje. Floortje Dont. En daar hebben we zo meteen een afspraak mee. Maar nou had ik een gesprek met Boudewijn vorige uur. Ja, het is allemaal een beetje ingewikkeld. Maar toen vroeg ik aan hem, wat zou mijn eerste vraag kunnen zijn aan dokter Amin? Weet jij nog wat voor vraag dat was? Kun je dat uitzoeken voor mij?
2: Ja, dat ga ik uitzoeken.
0: Okay. Dan, heb jij verder nog iets te melden of Joost?
2: Nou, Joost heeft een hele belangrijke melding.
3: Ja, er komen natuurlijk...
0: Oh, meneer Van Aalst.
1: Joost.
3: Ja, er komen heel veel mooie appjes binnen en dat is heel mooi. En mensen die ook willen doneren. Maar ik zou wel zeggen, stuur alleen ik loop mee. Zonder emoticons of je naam of iets. Ik loop mee en dan krijg je een linkje om te doneren. Dat is heel belangrijk.
1: En met spatie, zonder spatie?
3: Uiteraard wel met spatie. Maar met spatie. Wel een uitstekende vraag ook.
1: Ja. Ik loop mee.
0: Ja, die spatie is ook zo belangrijk. En wat gaan wij nu draaien? Kan je dat even vragen, Joost? Dan Cor, daar ben je in de bus.
3: Cor, wat heb je luisteren?
2: Burt Bacharach met All Kinds of People.
3: Mooi.
0: Oh, mooi. En dan een gesprek met mijn cardioloog, zou ik zeggen. Maar dat is niet zo. Die heet Peters. Ook een hele goede.

0: meneer Van Aalst. Hoe komt het toch dat Burt Bacharach altijd zo mooi klinkt en dat het altijd iets met je doet eigenlijk?
1: Ja, dit is echt een geweldige plaat samen met Sissy Houston, de moeder van Whitney Houston.
0: All kinds of people. Ja, dat is natuurlijk, zou je ook alweer een link kunnen leggen met vandaag. Maar dat, die link kun je eigenlijk in het hele leven natuurlijk wel leggen. Ja, je luistert naar de Magical Mystery Tour. Bus is niet hier. Bus staat aan de randen van het circuit in Zandvoort. Wij lopen hier met alle reizigers over dat iconische circuit. We zijn er net alweer, hoe heet die bocht? Ik haal alle bochten nu door elkaar.
1: Kan ik het ook niet meer goed. Arie Luijendijk bocht hebben we al gehad.
0: Dus het loopt goed. En je raakt ook, je komt ook wat, je aardt wat meer. Omdat ja, je dus, je hebt eigenlijk qua tekst heb je ook niet veel meer, heb je eigenlijk bijna niet veel meer.
1: Slotenmakerbocht hebben we
0: als Slotenmakerbocht. Heel even, Cor, mag ik nog heel even storen?
2: Ja, Stefan?
0: Heb jij nog kunnen vinden, want ik heb nu die dokter Amin, die is nu in de buurt. Wat ik aan hem moet vragen als eerste vraag.
2: Ja, ik heb het opgezocht, we kunnen er even naar luisteren.
0: Oké, kunnen even luisteren.
3: Oh. Ik denk dat er goede vragen staan aan dokter Amin, van wat zou zijn advies zijn van mensen die twijfelen of ze wel of niet getest moeten worden op PLN?
0: Ja, ik ben niet gast. Heb jij het opgeschreven?
1: Of ze wel of niet getest willen worden voor PLN?
0: Is dat de vraag?
1: Dat is een belangrijke vraag.
0: Was dat exact de vraag?
1: Dan
0: kunnen we nog één keer terug horen, want we zijn echt onze korte termijn geheugen is zeer kort.
2: Ja, ik laat het nog één keer horen.
0: Ja.
3: Ik denk dat er goede vragen zijn aan dokter Amin, van wat zou zijn advies zijn van mensen die twijfelen of ze wel of niet getest moeten worden op PLN?
1: Mensen die twijfelen.
0: Ja, dan lopen wij er naartoe. Ja. Goed, lieve mensen. En dan hebben wij hier gevonden. Ik heb gezocht en gezocht en we hebben gezocht en gezocht en we hebben hem gevonden. Iemand zei dat hij zal wel in een witte jas lopen. En toen kreeg ik door, ja, het is een hele knappe man. Niet al te groot. Hij is vrolijk. Hij lacht veel. En uiteindelijk hebben we je gevonden. En dat is ook nog wel toevallig. Naast mij staat, ik noem je nou maar even, dokter cardioloog Amin. Is dat dat zo goed?
4: Dat is helemaal goed, hoor. Ja.
0: Hele mooie raakvlakken eigenlijk. Omdat Boudewijn, die jij natuurlijk ook kent, die de tikkende klok challenge heeft bedacht.
4: Ja, die ken ik heel goed.
0: Het is ook, en hij zei, ja, mijn dokter, dat is dokter Amin. En jij bent ook de dokter van Floortje Dont.
4: Klopt, ja.
0: En ik zei net gekscherend, ik hoop dat het mijn dokter wordt. Maar ik ben in ieder geval blij dat je er bent. We hadden een vraag van Boudewijn. En ik vroeg aan Boudewijn, wat zal ik de dokter nou vragen? Dat is nou echt een goede vraag om mee te beginnen. Wat was ook alweer de vraag, meneer Vaas?
1: De vraag is, als mensen twijfelen of ze wel of niet getest willen worden, wat is dan het advies?
4: Ja, als mensen twijfelen of ze getest willen worden, dan kan ik zeggen dat het advies eigenlijk is testen. DNA-onderzoek doen. Omdat voordat je eigenlijk klachten krijgt, kan je hart al ziek zijn. Dus het is belangrijk dat je eigenlijk test en niet wacht totdat je klachten krijgt.
0: En wanneer kun je getest worden? Want ik bedoel, als ik dit hoor en ik ben vrij hypochondisch, denk ik wil me morgen laten testen.
4: Nou, al eerst als je een familielid hebt met PLN, dan moet je gewoon, je hebt de bloedverwanten van je heeft PLN, dan moet je laten testen en kun je laten testen. En als je klachten hebt, dat is met name klachten die je niet goed begrijpt, waaronder vocht vasthouden, kortademig zijn, je conditie gaat snel achteruit, je hebt hartkloppingen, dingen die eigenlijk, ja, die je niet begrijpt, dan zou ik in ieder geval overleggen met je dokter en om verwijzing vragen.
0: Dus dan gaat het via de huisarts en dan kom je uiteindelijk bij jou terecht.
4: Ja, belangrijk is natuurlijk dat de huisarts niet belast wordt met heel veel vragen. Het is alleen wel zo, dus als je echt in je familie hartproblemen zit op jonge leeftijd en je hebt klachten die bij je hart zouden kunnen passen, in zo'n situatie zou ik het zeker met de huisarts overleggen.
0: Ja. Wat maak jij mee van mensen die uiteindelijk die bij jou onder behandeling zijn en die waarvan jij misschien hebt gezegd gaat laten testen, of ze laten het zelf testen en ze zijn drager?
4: Ja, als mensen bij mij komen, die hebben zich getest omdat een familielid PLN heeft, omdat ze soms hartklachten hebben, dan hebben een deel daarvan hebben echt last van hun hart. Maar dat wisten ze natuurlijk nog niet. Dus je ziet helaas een spectrum van patiënten die veel last hebben al van hun hart.

0: hart en een deel van de patiënten die nog weinig last heeft in een vroeg stadium van de ziekte is. En daarom is het zo belangrijk dat je jezelf test, want dan als je bij mij komt, dan hopelijk kan ik je zo snel mogelijk behandelen, zodat de ziekte niet in ieder geval stabiel blijft of niet snel erger wordt.
1: Is dat ook het hoopgevende wat je ze kunt meegeven?
0: Ja, kijk, dit is natuurlijk, wat hier gebeurt is natuurlijk verschrikkelijk. Je staat niet te wachten dat je een DNA-afwijking hebt en zonder dat je er klachten bij hebt. En dan heeft niet alleen jijzelf ziekte, maar je kinderen en je geliefden kunnen ook de ziekte hebben. Dus we proberen inderdaad te kijken naar positieve kant. Hoe kunnen we ze helpen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je toch snel behandelt, vroegtijdig behandelt, zodat de ziekte niet snel achteruit gaat? Ja.
1: Zometeen hebben wij een afspraak met Floortje. Ja. Moet ik nog iets tegen haar zeggen?
0: Nou, zeggen dat het hartstikke goed doet. Want de patiënt zelf kan bijdragen. Kan helpen bijdragen dat de ziekte toch niet verder achteruit gaat. En Floortje doet het hartstikke goed. Ze is een hele coöperatief patiënt. En ze doet het hartstikke goed.
1: Ja. Heel eventjes. We moeten weer, want er komt een hele bulk aan. Mag ik jou bedanken? Ik had nog veel langer met je willen praten. Maar wij moeten natuurlijk ook nog dit rondje afmaken. Dat snap jij.
0: Nee, tuurlijk. Zeker. Succes. En veel plezier vandaag.
1: Ja. Dankjewel. Bedankt. Dag dokter. Dag.
2: Dag dokter.
1: Wat een man, hè?
2: Ja, mooie man. Oh. Goeie spreker.
1: Ja, echt. Oh, wacht even. Loop even met dit hobbeltje mee. Dan kunnen we nog... mogen wij even een stukje meelopen?
3: Kom erbij.
2: Hallo. Hoeveel is een rondje?
3: Dit is mijn... ik heb de volledige gedaan. Dit is denk ik mijn 13e.
2: 13e rondje. Voor welke... In welke groep zit je?
3: Welke groep ik zit?
2: Voor wie loop je? Voor jezelf? Of?
3: Oh. Ik ben recent mijn oom verloren aan kanker. En het is niet een hartziekte. Maar ik voel hem wel met elke stap die ik zet.
2: Oh, geweldig.
1: Hallo. Sjaak, ik ben hier. Waar?

0: Met Floortje. Ja. Moet ik nog iets tegen haar zeggen?
1: Nou, zeggen dat ze het hartstikke goed doet. Want de patiënt zelf kan bijdragen. Kan heel veel bijdragen dat de ziekte toch niet verder achteruit gaat. En Floortje doet het hartstikke goed. Ze heeft echt, ze is een hele coöperatief patiënt. Ze doet het hartstikke goed.
0: Ja. Heel eventjes. We moeten weer, want er komt een hele bulk aan. Mag ik jou bedanken? Ik had nog veel langer met je willen praten. Maar wij moeten natuurlijk ook nog dit rondje afmaken. Dat snap jij.
1: Nee, tuurlijk. Zeker. Succes. En veel plezier vandaag.
0: Ja. Dankjewel. Bedankt. Dag dokter. Dag.
2: Dag dokter.
0: Wat een man, hè?
2: Ja, mooie man. Oh. Goeie spreker.
0: Ja, echt. Oh, wacht even. Loop even met dit hobbeltje mee. Dan kunnen we nog... mogen wij even een stukje meelopen?
3: Kom erbij.
2: Hallo. Hoeveel is een rondje?
3: Dit is mijn... ik heb de volledige gedaan. Dit is denk ik mijn 13e.
2: 13e rondje. Voor welke... In welke groep zit je?
3: Welke groep ik zit?
2: Voor wie loop je? Voor jezelf? Of?
3: Oh. Ik ben recent mijn oom verloren aan kanker. En het is niet een hartziekte. Maar ik voel hem met elke stap die ik zet.
2: Oh, geweldig.
0: Hallo. Sjaak, ik ben hier.
2: Waar?
0: Ja, ja.

0: U heeft hier dus een, zoals wij dat in het vaktermen zeggen, een liggend slot aangemaakt. Nou, dat is hemels wonderful, zoals we die nog nooit hebben gehoord. Met liggend slot heeft u speciaal vandaag voor ons gedaan. Voor deze tikkende klok challenge. Nou, fantastisch.
1: Graag gedaan. Ja, de single heeft een fade-out, maar dit is toch een stuk mooier.
0: Prachtig, echt heel erg mooi. We moeten nog even melden, want er kan nog zoveel mensen denken dat er niet meer gedoneerd kan worden, maar nog heel graag zelfs, hè?
1: Ja, er kan nog steeds gedoneerd worden. Dat kan gewoon via nporadio5.nl/ikloopmee. Ja. Of anders app je naar de NPO Luister-app, ik loop mee.
0: Ja, en dan...
1: Dan kun je natuurlijk doneren of wat je wil, ja.
0: Zonder spaties, hè? Zonder spaties mocht, of liever met spatie.
1: Liever met spatie.
0: Oh ja, probeer het nog een keertje met spatie.
1: Dus... de app met spatie, maar zeg nporadio5.nl/ikloopmee, ja. Zonder spatie.
0: Ja, inderdaad. Voordat wij even een balletje gakt gaan eten, denk ik dat we eventjes moeten gaan schakelen naar... dat is me toch een plek, jongen. We noemen het inmiddels de magneet, de Tarzanbocht. En daar staat ook Ellemijn Smit, dat is onze stagiaire, maar nu inmiddels omgedoopt hier op het circuit als Tarzanbocht verslaggeefster. En ik hoop wel dat ze mij nu hoort, want we hebben nu wel een enorme afstand. Ellemijn, hoor je mij?
2: Iets harder.
0: Ja. Hoort mij goed, hè?
2: Ik hoor je heel goed. Ja.
0: Oké, vertel, hoe is het bij jou?
2: Nou, net kwamen natuurlijk weer alle hardlopers voorbij, waaronder Pieter, die ik net sprak. En Pieter, zijn zusje, Floortje Dont, daar heb ik mee afgesproken en zij staat nu naast mij. Floortje, vertel.
3: Ja, we staan hier in de Tarzanbocht. Wat een dag.
2: Wat een plek, hè, hier. Hoe is deze dag voor jou?
3: Ja, dit is echt waanzinnig. Ik ben PLN-drager. En in ziekte, dat weet iedereen die ziek is geweest, dat is eigenlijk iets wat je in je eentje moet doen thuis op de bank. En nu is het niet eenzaam. Nu is iedereen bezig met, voor mij en voor alle andere dragers, echt zweten. Er wordt echt gezweet. Je ruikt het ook.
2: Ja. Vooral hier in de Tarzanbocht wordt er echt, die slipstreamen hier.
3: Heel bijzondere bocht.
2: Want bij jou is de PLN ontdekt. Hoe is het ontdekt bij jou?
3: Ja, dat was eigenlijk een spectaculaire dag. Een paar jaar geleden was ik bezig met een zwemtraining. Dus ik wilde zo hard als ik kon borstcrawl. En dat ging ook. En op de dag dat het meest hard ging, ik ging zo hard. Ik dacht dat ik vloog. En toen ben ik dat zwembad uitgestapt en mijn hartslag was hoog en ik was duizelig. En die hartslag is eigenlijk toen niet meer omlaag gegaan. Ik heb veel te laat de ambulance gebeld. En ik dacht, het zal wel, ik weet niet, het zal wel iets, een ietsje zijn. En op een gegeven moment stonden er allemaal artsen naast mijn bed. Van, dit is niet oké. Okay. Die hartritmestoornis die ik toen had, dat is rustig geworden. En niet heel veel later, een paar dagen later, kwamen ze met de diagnose PLN. Toen zeiden ze, dit is wat je hebt. En toen dacht ik, nou, mooi. Dat is mooi, we weten wat het is. Dus nu gaan we er wat aan doen. Wat gaan jullie doen? En er was dus niks. Niet goede behandelingen. Dus een paar jaar verder. Veel medicijnen verder.
2: En van wie heb jij het uit iemand van de familie dus gekregen? Dat is voor jouw familie ook een enorme omschakeling, dat zij getest moeten worden.
3: Ja, dus mijn familie, beste grote familie, die hadden allemaal eigenlijk nergens last van, zeiden ze. Met de kennis van nu denken ze, oh ja, ik was altijd ook wel moe of ik was niet zo fit. Maar die hebben zich allemaal laten testen en er zijn er echt heel veel. Meer dan de helft hebben pech en die zijn dan PLN-dragers. En de andere helft heeft ook pech, want die zijn familielid van mensen met PLN. En die rennen vandaag en wandelen vandaag ook in de Tarzanbocht.
2: Ja. En wat merk jij van jouw PLN?
3: Nou, het gaat een beetje up en down. Dus in het begin viel het nog mee. En nu ben ik wel in een zieke periode. Dus ik ben echt heel moe. Aan de ene kant heeft het effect op alles. Op mijn werk, dat ik niet meer kan doen. En ik kan niet meer zwemmen of sporten. Kan niet, in mijn geval is het ook zo dat ik geen zwangerschap kan volbrengen. Dus dat bepaalt Nou goed, er zijn een hoop keuzes die ik anders moet maken. Maar aan de andere kant ben ik gewoon nog Floortje. En kan ik dingen doen en dingetjes bedenken en stukjes schrijven. En hier met mijn vrienden zijn en de mensen van wie ik hou. Dus.
2: Ja, dan is zo'n dag wel een bevestiging van we kunnen er tegenaan met elkaar.
3: Ja, we doen het met z'n allen.
2: En je hebt ook een nummer meegenomen. Vertel waarom dat nummer.
3: Nou, dat zijn de Psychedelic Cowboys. Die zingen Life's Great. Dat is waar. Dat vind ik ook. Life's Great. Mijn zusje heeft het vroeger ontzettend veel gedraaid. Tot iedereen er helemaal gek van werd. En ik heb het nu eigenlijk al heel lang niet gehoord. Dus wat is dat toepasselijk voor vandaag?
2: Vandaag is great. En ja, life is great.
3: Morgen ook.

trouwens. Dit is bijna een goddelijk moment, zeg dit. Wonderful Colin Blunstone en Welmick. We zijn even gepauzeerd, want dit ging ons even iets te ver. Maar meneer Van Haast, ik ga u toch even een groot compliment maken. Want

0: Ja, dit, is de, dit einde alleen al, zegt. Het is echt een, als je het nou hebt over geestverruimend, dan is dit die trompetten die er dan... ja.
1: Die hadden nog wel even langer door kunnen gaan.
0: Had er ook nog makkelijk nog een halve dag door kunnen gaan. De Psychedelic Cowboys Life is Great. En dat was op verzoek van Floortje Dont. Ik kwam net eventjes, want we zijn inmiddels, moeten echt nu gaan lopen, want we hebben nog niet eens meer een half uur, geloof ik. En we moeten, willen natuurlijk wel die finish halen, maar dan hebben we er twee rondjes op zitten weer vanavond.
1: Iets te warm gekleed, geloof ik.
0: Ja, dus, ja, wat ik doe is, dan trek ik mijn shirtje uit en die bind ik dan aan mijn middel.
1: Ja.
0: Dan kun je lekker in je t-shirt, lekker in je losse open t-shirt lopen. Vertel het, meneer Van Ast.
1: Kent iets, gaan we naartoe.
0: Oh, dat zijn al... Wacht even, Cor?
2: Ja?
0: Ja, sorry, wij zitten helemaal op ons eigen spoor. Kon het kloppen dat wij al dat wij On the Road Again hoorden?
2: Ja, daar zaten jullie dwars doorheen.
0: Ach, sorry. Wat spreken we af?
1: Zal ik nog één appje voorlezen dat we dan naar On the Road Again gaan?
0: Ja. Is dat mogelijk of is On the Road Again nu helemaal voorbij?
2: Nee, één appje en dan On the Road Again.
1: Oké.
0: Okay. Hij zegt één appje en dan On the Road Again. Geef jij dan een teken voor On the Road Again, Cor?
2: Ja.
0: Misschien kan je even ook het plaats zelf gewoon even aankondigen. Dat is voor ons ook wat makkelijker.
1: Dan mag ik wel dat appje dan?
0: Je hele verwachten wel. Oh. Is dat duidelijk, hoor?
2: Ja, ik kondig de plaat aan en meneer Van Aalst doet nog één appje.
0: Dus meneer Van Aalst, u doet dit appje en dan kondigt hij de plaat aan. Ja?
1: Okay.
0: Ja? Oké. Okay. Veel succes.
1: Een leuke appje van Simone. Dag Stefan en meneer Van Aalst. Ik ben aan het lamineren. Voor iedere vierkante meter doneer ik een bedrag. Ik zit al op 14. Begrijpt u?
0: Cor?
2: En hier is Kent Heat met On the Road Again.
1: Mooi.
0: Fantastisch. Wij moeten echt rennen nu. Wij moeten rennen echt nu.

0: loop en naast iemand die aardig hard loopt. Wat is uw naam?
1: Cies.
0: Cies, hoeveel rondjes heb je er al op zitten?
1: Mijn derde rondje.
0: Derde rondje? En je voor een speciale groep of weet ik veel wat?
1: Ja, we hebben... Ik moet even graven in mijn geheugen. Hart voor hart, geloof ik.
0: Hart voor hart, mooi. Ja. Ga je nog lang door?
1: Nou, ik ga deze nog even proberen te doen. Een bochtje pakken her en der.
0: Nou, precies. Heel veel succes. Misschien nog een rondje hierna. Want het is iets hard voor mij, dus ik ga even wat langzamer. Succes. Zo.
2: Ja. Mevrouw,
0: ik hoor het haar. Ja,
2: ja, ik hoor net dat er geweldig gesprekken in de bus. En met name de haperingen in de techniek. Oh, dat maakt het juist allemaal zo live en allemaal zo dat je echt denkt, ja, dat is natuurlijk gewoon het circuit. Gewoon het circuit in Zandvoort. Daar lopen wij gewoon nu. Het legendarische circuit in Zandvoort. En we hebben nog, denk ik, dikke 15 minuten. En dat gaan we redden, hoe dan ook. Hè?
0: We zitten wel nu een beetje op hetzelfde tempo, hè?
2: Ja. En u zegt net tegen mij, dat zei u net, dat die knikker in uw knie, dat die voel je helemaal niet meer.
0: Die verdwijnt.
2: Ja, die denk je gewoon weg. Dat is net als mediteren eigenlijk. Nou,
0: kijk, dan.
2: Ik vraag wel even aan de...
0: Kom weer een groep. Ach,
2: zal ik even vragen, wat, mag ik heel even een gekke vraag misschien, hoor. Maar aan welk liedje heb je nu behoefte?
3: Pampit.
2: Pampit?
3: Van de Black Eyed Peas.
2: Even doorgeven aan de bus. Of we Pampit hebben van de Black Eyed Peas. Mocht dat niet hebben, heb je dan nog iets anders? Een evergreen of iets in je hoofd zitten?
3: Stayin' Alive.
2: Krijgen we hierdoor. Black Eyed Peas, ik vraag, heb je keuze, hè, Cor? En jij, waar moet jij aan denken?
4: Rocky Dekker, ga dan.
2: Roxy, ga dan. Ja, nummer 848, waar moet jij aan denken?
5: Ja, ik denk Energy van, god, hoe heet die ook alweer? Zo'n DJ is dat.
2: Nou, dat, kan jij daarmee uit de voeten? Energy van zo'n DJ, Roxy Dekker. We hebben de Black Eyed Peas en de Bee Gees.
1: Ik heb er twee kunnen vinden zo snel.
6: Ja?
2: Ja.
1: De Bee Gees en Pump It.
2: Maar jij mag kiezen, Cor.
1: Ja, dan ga ik toch voor de Bee Gees.
2: Het worden de Bee Gees. Wil jij mij even aankondigen, de Bee Gees?
3: Ja, hier komen de Bee Gees met Stayin' Alive.
2: Fantastisch. Wij rennen met jullie mee tot het einde.
6: Succes, hè?
2: Ja. We gaan gewoon met jullie mee en daarna naar huis.
0: NPO Radio 5.nl.
3: Nou,
0: ik loop mee.
2: Wat zegt u, meneer Vaas?

0: Maas. Ja. Het is misschien dramatisch hoor, als ik het zeg, maar je voelt het dan wel even, dan hoor je zo'n plaats staying alive. Ik moet natuurlijk niet alles op mezelf betrekken, maar zo voelt het nu eventjes wel. We zitten er even doorheen, hè?
1: Ja, en we willen toch wel ook wel een beetje die
0: U wappert weer met u.
1: Ja, hoe kan dat?
0: Ja, nee, is goed.
1: Oh, sorry.
0: Maar we lopen nu dus ook een zwaar stukje, want we wilden graag een keer door het grindpad ook. Want die zijn natuurlijk ook grindpaden bij zo'n circuit. Cor, jongens, ben jij daar?
2: Jongens, ik heb Harry van der Maat voor jullie aan de telefoon. Om even op adem te komen.
0: Dat is heel fijn, want Harry van der Maat, dat is onze bevriende amateur-dj. En wij hebben geen tekst meer, hè, meneer Van Aalst?
1: Nee, weinig energie.
0: En we moeten nog dat laatste stukje, want we hebben die finish in zicht. Dus dat is fantastisch. En dan hebben we net even tijd om op adem te komen, dat laatste stukje nog een sprintje te doen, zodat we precies om 4 uur die finish overgaan. Harry?
3: Ik vind het fantastisch, ja.
0: Zou jij gewoon nu even de zendtijd over willen nemen? En ja, zoals jij dat alleen kan, gewoon even alles doen waar je zin in hebt. En je plaat even aanvragen.
3: Ja, dat is heel goed. En ik vind dat jullie het fantastisch doen. En ik zou aan alle mensen vragen. Ik loop mee. Dat kun je nog eventjes appen in de NPO 5 app. En als je dat doet, dan kun je geld doneren voor dit geweldige doel. En ik vind het hartstikke mooi zoals jullie deze 2 uur hebben gevuld. Vanaf het circuit in Zandvoort. En een plaat die ik zeer zeker van harte zou aanbevelen om even te draaien hier op de radio. Van de LP die heet The Ark of a Diver. Het is Steve Winwood met While You See a Chance. Grijp de kansen in je leven en maak er wat moois van. Probeer te genieten van iedere dag. En geniet van de radio.
0: Dankjewel, Harry.
3: Oké.

0: extra adem door dit nummer. Ook door natuurlijk het optreden van Harry van der Maat. En als Harry van der Maat spreekt, ja, dan komen er dus ook gewoon meteen weer appjes binnen. Ja. Krijg ik net door van de bus met ik loop mee, ik loop mee. En Why You See a Chance, Steve Winwood, ja, de moraal van dat verhaal is eigenlijk dezelfde moraal als van de voorzitter van PLN. En dat is Pieter Glijnis. En die hadden we gisteren uitgebreid in de bus. Ja. Dat was ook een indrukwekkend verhaal, want dat zei hij. Weet je, geblijf, pak die kansen op het moment dat ze er zijn. Doe er wat mee, eigenlijk. Meneer Van Ast. Kijk eens wie ik mee heb genomen.
1: Ellemijn is er. Eindelijk kunnen we er ook bij ons hebben. En wie zijn er nog meer bij ons?
0: Ja, nog even, Ellemijn, nog even, wat een fantastisch gesprek had jij met Floortje, zeg. Dat is echt,
2: Nou, bedankt. Ik heb jullie gemist.
0: Ja, maar dan...
2: Jullie waren 4,3 kilometer verderop.
0: Ja.
2: Maar ik had het hier wel heel leuk met iedereen.
0: Maar we hebben nog meer, hè? Meer van alles. Kijk eens wie we nog in onze slipstream hebben meegenomen.
1: Ja, inderdaad. We hebben natuurlijk onze geluidstechnicus.
0: Jesse.
1: Jesse. Heel erg belangrijk. En wie zit daar?
0: Ja, die moet het zeggen. Ja, want het is Kik van Aast. En uw vrouw.
1: Maaike.
0: En Maaike is er ook bij. En ja, die lopen met ons mee, die laatste stukjes. Ja, ja. Hè? En wat helemaal leuk is, onze goede vriend Sebas Dont. Die staat daar ook.
1: Ja.
0: En daar in de verte zie ik lopen Femke Berghout. Samen, dat is mijn vriendin dan, hè. Met onze hond Annie.
1: Ja. God, wat een geweldig hondje.
0: We gaan dit halen, we gaan dit afsluiten.
1: Annie heeft ook een eigen rugnummer.
0: Ja, die heeft een... Ja,
1: oké,
0: okay, nou, we gaan nog even wat muziek draaien en dan gaan we gewoon als winnaars... Nou, winnaars, gaan we die prachtige finish.
1: Dit is ook wel een lastig stukje.
0: Zeker. Ja, dat redden we, joh. Makkelijk.
1: Ja, maar...
0: Met of zonder knikker.

0: word er helemaal gelovig van, joh. Ik weet niet wat er over. Ik zit, denk ik. Ik ben een soort van aan het hallucineren, denk ik, meneer Van Aast.
1: Laura Nyro.
0: Ja, ook dat nog. Tel mij niks, maar maakt mij helemaal niet uit. Want ik voel die familieband voel ik enorm. Met uw zoon en Maaike. Mijn vriendin Femke Berkhout. Mijn hond. Jesse. Sebas is daarbij. En dan moet je kijken helemaal in de verte. Moet nog een klein stukje. Met de verte zie ik dan. Ach, vind ik dat mooi. Er staat dokter Amin, onze cardioloog. Ja. Die staat op ons te wachten.
1: Bij de finish.
0: Ja, en Boudewijn. De man die dit hele evenement heeft bedacht. Boudewijn Kostelijk.
1: Leon Polmans.
0: Oh, Leon! Leon! Dat is leuk.
1: Kijk eens achter ons.
0: Wat?
1: Is het team Wartena uit de Garijp.
0: Och, Wartena uit de Garijp. En Ellemijn, wie zie jij nog?
2: Team Mos is er.
1: Mos.
2: Daar in de verte met iedereen. Met dat kleintje. Ja. En Lina.
0: Ach, die Lina, die was ook, die is ook zo lief, hè?
2: Lina is fantastisch. Oh, Lina is nu aan het rennen nog.
0: Ja, we gaan moeten wel even het stukje door, want anders redden we dus niet meer. Ik doe heel even mijn afkondiging, hebben we dat gehad. Zo zijn we aan het einde gekomen, lieve reizigers, van deze Magical Mystery Tour vanaf het circuit in Zandvoort. Namens Tim Dame, Cor Snijder, Ellemijn Smit, Joost Haring, Sjaak van Aals natuurlijk. Allemaal bedankt. En allemaal bedankt voor het doneren, voor het luisteren. En onze grote dank gaat natuurlijk uit naar al die mensen van de Tikkende Klok Challenge. Het gaat hier nog tot 6 uur door. En wat was het een prachtige dag. En bedankt voor al die donaties. En vanavond om 7 uur is het spannende moment van hoeveel er totaal is opgehaald. Voor onderzoek naar PLN. En zometeen gaan we op deze zender terug naar 6 september in het jaar 1965 in het Theater van het Sentiment. Rol van presentator wordt dan gespeeld door Antje Montero. Nou, jongens, we gaan met die finish toe.
1: Halen we het?
0: Natuurlijk halen we het.
1: Het is een beetje stijl hier.
0: Ja.
1: En ga naar NPO, ja. radio5.nl/. Ik loop mee.
0: Ja, en doneer nog maar. Jongens, hey. Loop mee.
1: Oh. Kijk die jongens daar.
0: Oh.
1: Die zijn aan het voetballen.
0: Kom eraan, dokter. Ah, fantastisch. Ja. Ja. Leon! We komen eraan. Annie, kom.
1: Meneer Stassen, die loopt een beetje achter.
0: Ah, Boudewijn.
1: Kijk daar dan precies.
0: Precies. Ja.
1: Kom.
0: Precies.
1: Meneer Stassen, kom dan.
0: Wacht, hè. Boudewijn.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
13: Nee, attents met ds.nl.
14: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Een, volgens de eigenaresse, foeilelijk schilderij dat tijdens de vakanties wordt opgehangen om dieven af te schrikken, blijkt toch behoorlijk veel waard. En we ontdekken in Kasteel Wiegen een zeldzaam visitekaartje van een loodgieter. Tussen kunst en kitsch. Vanavond om 9:15 bij AVRO Tros op NPO 1.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
17: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
16: Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
16: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is er niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, nuttig en openhartig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden, omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd er 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt, met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
23: Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV.
24: De beste evergreens.
25: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
26: Hallo.
27: Goedemiddag.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Het is vandaag maandag 6 september 1965. Het plaatsje Oudewater bestaat 700 jaar, dus daar gaan we het onder andere ook over hebben vandaag. En ik ben nog niet geboren, maar het is wel het geboortejaar van onze Martine en ook van mijn lieve zus. Dus sowieso een bijzonder jaar. Met ook veel mooie muziek van Cliff Richard naar The Byrds en van Bob Dylan naar Imca Marina. Je gaat het allemaal horen de komende 2 uur bij Theater van het Sentiment. Met nu op ons podium, Fortunes, You've Got Your Troubles.

0: Het eerste meisje dat u hoort heeft nogal wat ervaringen met Turken. Aan de balie dan.
1: Ik heb, dat is een poosje geleden alweer, toevallig ook een Turk gehad. En die wou een pond kopen voor zijn vriend, een gemeentepond. Die over het IJ vaart. Mijn hemel, hoe moet ik daar nou aan komen aan een pond? Toen heb ik de havendienst gebeld en die heeft me doorverbonden met de... hoe noem je dat? Met de garage eigenlijk, zoiets dergelijks. Even meneer, ik heb hier iemand die een pond voor zijn vriend wil kopen. Misschien als souvenir, misschien als iets anders. Ik heb geen idee. En hij zei, nou dat komt mooi uit, laat hem bekomen. Want we zijn net aan het onderhandelen om een tweedehands pond te gaan verkopen. Die man die is erbij gaan zitten en hij ging als een trofee nam hij die pond mee naar Griekenland voor zijn vriend.

0: Sylvie Vartan met Cantu Ella. De Franse versie van The Game of Love van Wayne Fontana en de Mindbenders. Het is op onze kroondag een grote hit in Frankrijk. En afgelopen april is ze getrouwd met zanger Johnny Hallyday. Ja, wat gebeurt er nog meer allemaal vandaag? Ik ga het jullie allemaal vertellen, want het staat in de kranten geschreven. Het is maandag 6 september 1965. En het is noodweer in Italië en Oostenrijk. Overstromingen, afgesloten gebieden en een deel van Rome zit al 3 dagen zonder schoon drinkwater. Dienstweigeraars protesteren tegen de militaire taptoe in Assen. Ze roepen leuzen als eerst het spel en dan de hel. En vandaag uw goodwill, morgen uw leven. Om duidelijk te maken dat zij het niet eens zijn met de dienstplicht. En ja, het is weer de maand van de grootste optochten en prachtige versierde wagens.
1: September, maand van de bloemencorso's. Niet alleen in Zundert, Aalsmeer of Amsterdam, maar ook in Winterswijk. De 25.000 inwoners stellende plaats in de Gelderse Achterhoek. Met man en macht wordt door jong en oud in de avond- en nachtelijke uren gewerkt om de wagens voor het corso klaar te maken. En het is een heel werk dat hier wordt verricht, maar ze doen het graag voor hun corso. De heer Ooyman is wever op een textielfabriek en werkt al jaren mee aan het corso.
2: 42 jaar heb ik al meegedaan met bloemencorso. Ik teem mijn bloemen in mijn eigen tuin. En als ik tekort kom, dan koop ik wat bij je dan naar plaatsen. Het ligt ervoor, kort bij Arnhem. En bloemencorso is mijn hobby. En ik wil graag dat de bloemencorso in ere blijft. En daar werk ik ook voor hard voor de bloemencorso.
0: De nieuwe wintermode voor de vrouw is op de catwalks van Parijs gepresenteerd. Ook in Nederland zijn de nieuwe modellen binnenkort te koop.
3: U heeft de laatste tijd veel gehoord over de Franse cultuurcollecties. En vanmiddag wil ik u iets meer over de algemene tendensen vertellen en vooral ook laten zien. In de eerste plaats heeft u zich misschien ongerust gemaakt over de roklengte. Inderdaad, er zijn couturiers die die rokken zeer kort brengen. Dan denk ik vooral aan Saint Laurent en nog korter Ungaro. Maar de bekenden zoals Dior, Balmain en Ricci brengen die rokken tot op de kniehoogte. Dus wat dat betreft niets alarmerends voor deze winter.
0: En in Argentinië is een man overleden van wie het gemeentebestuur beweert dat hij 144 jaar oud is geworden. De Groningse vliegbasis in Eelde is gesloten. Gisteren ging daar de laatste vlucht. Het kleine vliegveld met korte vluchten naar Engeland, Duitsland en Schiphol is niet rendabel genoeg. Erg jammer, vinden de Groningse zakenlui die graag vanaf Eelde vliegen.
4: Goedenavond, meneer. Goedenavond, hè. De laatste vlucht vanavond, hè?
5: Ja, helaas wel.
4: Helaas, zegt u, heb u veel gehad aan deze vluchten?
5: Ja, ik heb er ontzettend veel gebruik van gemaakt. En het spijt me ontzettend ook dat het nu op moet houden. En ik zou het erg kunnen toejuichen wanneer het inderdaad weer mogelijk gemaakt zou worden, dat er toch weer gevlogen kan worden.
4: Betekent het voor u zakelijk een handicap dat u niet meer kunt vliegen?
5: Jazeker, want nu kun je bijvoorbeeld op een dag heen en terug naar Londen of naar Frankfurt komen, terwijl het anders natuurlijk onmogelijk was.
4: Ja. Bijzonder bedankt voor uw moeite, ja, meneer. Mag ik u ook nog even hebben, meneer? Betekent het voor u zakelijk een handicap dat de vliegerij vanaf Eelde stopt?
6: Ja, bijzonder kan ik wel zeggen, want ik maak er erg veel gebruik van.
4: Wat voor branche vertegenwoordigt u?
6: De zetmeerbranche.
4: De zetmeerbranche en betekent dus echt ook voor de industrie hier in het noorden een handicap te laten?
6: Absoluut, dat kan men absoluut zeggen.

0: De beurt met Mr. Tambourine Man.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Twee platen gaan de strijd met elkaar aan en jij bepaalt wie dit duel wint. Dus kies je voor dit of kies je voor dat. Of kies je misschien voor dat? Twee van de grootste bands ter wereld met twee van de hits van dit moment recht tegenover elkaar. De Rolling Stones uit hun onvrede in Satisfaction met die direct herkenbare gitaarriff. Ja, en de Beatles roepen

Twee van de grootste bands ter wereld met twee van de hits van dit moment recht tegenover elkaar. De Rolling Stones uit hun onvrede in Satisfaction met die direct herkenbare gitaarriff. Ja, en de Beatles roepen ondertussen luidkeels om hulp in het titelnummer van hun nieuwe film. Nou, kies je voor het rauwe geluid van de Rolling Stones of toch voor de onweerstaanbare pop van de Beatles? En ik ga eens heel even kijken wat dan nu de tussenstand is. En dan zie ik, dat help van de Beatles toch vooraan staat. En ze roepen wel help, maar ze worden geholpen door jullie, zie ik hier. Maar het is niet zo'n heel groot verschil hoor met de Rolling Stones. Dus er kan nog van alles gebeuren. En je weet het, hè, met de winnaar sluiten wij straks deze zomer van 1965 af. Dus op wie stem jij? Laat het mij vooral weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En niet vergeten, hè, vertel er vooral bij waarom.

He's Got No Love van de Searchers. Ja, de reacties op ons duel, dit of dat, stromen binnen. En ik vind het altijd leuk om er een paar met jullie te delen. Ik krijg een bericht binnen van Erik Hammerslag. En hij zegt, ik stem natuurlijk op Help van de Beatles. Ik vind de Rolling Stones al 50 jaar dezelfde takketak muziek maken. Ik heb Keith Richards nog nooit een fatsoenlijke solo horen spelen. Nou, Erik, dat is denk ik niet iedereen met je eens. Want ik heb ook een berichtje van Jannie Franke. Zij zegt, goedemiddag. Allebei mooi, maar vandaag ga ik voor de Stones. Omdat ik daarvoor in de stemming ben. Het zal wel van de prednisonkuur komen. Hyper en slapeloosheid, daar moet ik er maar even doorheen. Nou, Jannie, heel erg veel sterkte natuurlijk. En dankjewel ook voor jullie stemmen. Nou, vooralsnog, ik zei het al, de Beatles staan nog voor. Maar er kan nog van alles gebeuren. En blijf vooral je stem doorgeven en vooral aan mij laten weten waarom deze plaat jouw stem krijgt. Dan staan nu voor jullie klaar op het podium, The Temptations, met Since I Lost My Baby.

0: Je luistert naar Theater van het Sentiment. En dit waren natuurlijk The Animals met We've Got to Get Out of This Place. En op het podium staat klaar Johnny Lyon met zijn nummer Sophie.
1: Zij dronk Ranja met een riem.

0: So Long Farewell van Sound of Music, de soundtrack van de gelijknamige film over de familie von Trapp, staat op onze kroondag op nummer 3 in de Amerikaanse albumchart en op nummer 2 in Engeland. Ja, je weet het wel, hè, met Julie Andrews en Christopher Plummer. Nou, we kunnen ons gaan opmaken voor hoog bezoek volgende week, want het Engelse topfotomodel Sean Shrimpton gaat in Amsterdam een tentoonstelling openen. Maar wie is eigenlijk deze Sean met als bijnaam de Shrimp? Nou, om me goed voor te bereiden op haar komst heb ik Rosalie Sloof uitgenodigd op ons podium. En zij is modeconservator bij het Openluchtmuseum en kan mij alles vertellen over deze vrouw. Rosalie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, fijn dat je er bent. Sean Shrimpton, iedereen vindt haar geweldig. Maar waarom is zij nou zo anders dan andere mannequins?
1: Nou ja, Jean, hè? Ik zal jij...
0: Ik zeg Sean. Ja, het is Jean. Oh, sorry.
1: Jean is hartstikke Brits en in opkomst. Want Jean is eigenlijk een van de eerste echte supermodels, zoals wij die nu kennen. En zij is zo'n iemand die binnenloopt of binnenliep in een studio en dat alle mensen zeiden, die heeft het. Zo'n it girl met prachtig haar, mooie make-up. En zij was gewoon geboren voor de lens. En ja. Daar is ze dus enorm, ze had ook de goede mate. Ik las jullie krantenbericht en toen dacht ik, jeetje, ze is ook gereduceerd tot haar maten. Die staan in de krant. Ja. Dat is toch in 1965 best wel baanbrekend. En zij gaat een grotere carrière tegemoet.
0: Ja.
1: Ze wordt hartstikke bekend in en buiten Engeland.
0: Ja, en ze is pas 22, hè? En toch al inderdaad enorm bekend. Hoe is ze nou zo groot geworden?
1: Nou, ze is eigenlijk de juiste mensen tegengekomen zoals dat gaat. Zij was helemaal niet van plan om model te worden, maar is bij de juiste fotograaf binnengestapt die het helemaal in haar zag. En heeft de juiste, ze is tegen de juiste mensen aangelopen. En haar carrière is gaan, die is als een raket in de lucht geschoten. En waarom nou? Bijvoorbeeld, er was een fotograaf die zelf ook al beroemd was en die nam haar mee op straat. En dat was bijvoorbeeld ook een nieuwe manier van fotograferen. Dat je op straat, en zij helemaal in de swinging 60s, die moeten nu nog een beetje beginnen. Ja. Maar die zijn midden jaren 60, die staan gewoon op het punt van ontploffen, zeg maar. En zij is daar het symbool, want ze past daar helemaal in. En ze gaat een grote toekomst tegemoet.
0: Ja, dus, mooi.
1: Ja, iedereen ziet het in haar.
0: Ja, en haar bijnaam is de Shrimp. Nou, is dat dan meer alleen een afkorting van haar achternaam? Of zit er wat anders achter?
1: Ja, het was haar bijnaam en ze zal daar steeds vaker over zeggen dat ze er eigenlijk een hekel aan heeft. Maar dat is haar bijnaam en dat is natuurlijk ook een beetje een verwijzing, want ze heeft het modellenlijf heel lang en alles was gracieus en lang aan haar en lang haar. Maar het is eigenlijk een bijnaam.
0: Oké, en ze heeft natuurlijk een ontzettend mooi koppie, maar wat weten we nog meer over haar dan?
1: Nou ja, zij zal de mode, dan moet ik natuurlijk een beetje in de toekomst praten, maar dat mag ik, want ik kan in de toekomst kijken. Zij zal het Engeland opschudden, omdat zij heel erg de nieuwe mode belichaamt. Ze zal later in dit jaar gaat ze naar een paardenrace in Melbourne en daar zal ze in een nieuwe minijurk het graf daar betreden, maar dan heeft ze geen hoed en geen handschoenen aan.
0: Okay.
1: En nog erger, geen kousen. En daar wordt ze gefotografeerd en dan vult ze alle krantenrubrieken. En eigenlijk is zij, zeg maar, dan zit ze nog net voor Twiggy, die ook een grote carrière tegemoet gaat. Dat zijn de nieuwe mensen die de nieuwe mode op straat en op zo'n evenement laten zien. En dan is het hek van de dam. Ja. Want zij kan zo'n minijurk natuurlijk geweldig aan. Want zij heeft het perfecte lijf en iedereen wil een beetje haar zijn. Maar zonder hoed en zonder kousen, dat is natuurlijk wel erg gedurfd in deze tijd.
0: En ik heb ook gehoord, en ik weet niet of dat klopt hoor, maybe it's a rumor, maar dat achteraf bleek dat het jurkje zo kort was omdat het te weinig stof was.
1: Ja, want Jean gaat reclame maken. Ze wordt net zoals ze in deze galerie in Amsterdam wordt ze ingehuurd. Dus ze was een soort uithangbord voor de fabrikant van die stof. En die had gezegd, dit is nieuwe stof, je kan er deze jurk van maken. Die natuurlijk, zij is de perfecte lopende paspop. Maar Het jurkje was te kort, want ze hadden eigenlijk te weinig stof opgestuurd. Want er moest ook nog een mantelpak uit. En dat is als eerste gemaakt. En toen bleef dit jurkje over. Maar ja, dat was ook de tijdgeest. Alles werd mini. Dus zoals dat gaat, ja, Jean, die voelt goed de tijdgeest aan.
0: Ja, nou, geluk bij een ongeluk. Zij is een van de eerste internationale supermodellen. Maar hoe is dat nou om in 1965 dan een supermodel te zijn?
1: Nou ja, ik denk dat het een beetje haar boven de pet groeit. Maar het is gewoon alles gaat met foto's in krantenberichten. The talk of the town. Wat uit Engeland komt, daar moet je bij zijn. Er is nog zo'n bandje met vier van die jonge jongens. Dat is ook the talk of the town. In Engeland komen kledingboutiques op. Daar komt jonge mode voor een jonge cliëntele. Net zoals ja, Nederland. Dat zal ook volgen. Want iedereen wil een beetje zijn zo. Als Jean Swinton en wil ook die mini-jurk en die mini-mode aan. Ja. En dan ben je gewoon uber-stijlvol.
0: Ja. Dus, ja, ja. Ja, en daarover gesproken, ze komt natuurlijk volgende week naar Nederland, naar Amsterdam. In wat voor soort kleding kunnen we haar volgende week verwachten, denk je?
1: Nou ja, ik denk ook al een beetje Engels. En ik denk dat ze in dit geval misschien wel kiest voor een mantelpak, maar dan minder stijfjes, zoals haar oma en haar moeder erbij liepen. Zij belichaamt het nieuwe, jonge mode-ideaal. En ja, overal waar zij binnenkomt, ze hoeft er eigenlijk weinig voor te doen. Alles staat haar. Jaloers maakt het natuurlijk.
0: Heerlijk, ja.
1: En dan ben je gewoon, bij zo'n opening ben je natuurlijk helemaal de kers op de taart. En daar begon ze ook, want dan ben je gewoon de leuke versiering. En dat is natuurlijk iets waar zij zelf eigenlijk een beetje al over zegt van, ik ben eigenlijk alleen maar een hele mooie modepop. En ze heeft eigenlijk ook wel iets in haar mars, want ze vindt er ook allemaal wat van.
0: Ja.
1: En daarin is haar tijd een beetje vooruit.
0: Vooruit. Natuurlijk. Nou, we gaan het zien volgende week. Nog even kort, want jij bent modeconservator bij het Nederlands Openluchtmuseum en jullie verzamelen kleding, ook uit deze tijd. Jullie zijn nog op zoek naar kleding. Naar wat voor soort kleding ben je dan op zoek?
1: Nou ja, graag kleding met verhalen. Kijk, als er nog mensen luisteren die denken, jeetje, ik had ook zo'n mini-jurk met een prachtig verhaal. Of misschien vond je het wel helemaal niks en had je een hekel aan. Dat zijn de mooie verhalen die wij ook willen verzamelen. En omdat je jaren 60 kleding heel lang kunt blijven doordragen en dat soms ook een tijdloosheid heeft, ligt het misschien nog bij mensen op zolder of loopt iemands nichtje erin. Of nou ja, we willen graag die dingen ook
0: door.
1: Dus,
0: ja, nou bij deze
1: graag.
0: Een mooie oproep.
1: Dankjewel.
0: We kijken met z'n allen uit naar volgende week. En wie ook een glimp wil opvangen, ze wordt 17 september om 8:00 s'avonds verwacht bij Galerie Krik Haar. En ze blijft maar een uurtje, dus je moet wel echt op tijd zijn. Rosalie Sloof, modeconservator, Openluchtmuseum, heel erg bedankt.
1: Ja hoor, graag gedaan.
2: 1965.

0: Catch us if you can, Dave Clark 5.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Ja, we spelen vandaag natuurlijk een spannend duel tussen twee fantastische platen. Dus kies jij voor dit. Of kies jij voor dat.
2: Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me.
0: Ja, en bij mij in de spotlight staat Max Werens. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag, Antje.
0: Hi, naar welke plaat gaat jouw stem?
3: Helps, van de Beatles.
0: Van de Beatles. Hoe oud ben jij in 1965?
3: Ik ben 14.
0: Oké, en vertel eens even hoe jouw leven eruit ziet als 14-jarige Max.
3: Ik zit op Matthias. Ik zit op internaat in Zeist.
0: Ja.
3: En ik zit daar op de MULO.
0: Oké. En je luistert veel naar de Beatles?
3: Ik luister naar de Beatles. Ik heb de film gezien.
0: Ah, oké.
3: Niet dat nou zo heel spannend was achteraf.
0: Nee.
3: Maar in de groep, in de jongensgroep, waren er meer fans.
0: Ja.
3: En we zijn er naartoe gegaan. En dat was wel spannend allemaal.
0: Daar heb je dus goede herinneringen aan.
3: Jazeker, ja. Nog steeds. Ja.
0: Leuk. Nou, goed. Je stem staat genoteerd, maar blijf even staan in jouw spotlight. Want ik heb het net al heel even gezegd met de tussenstand. De Beatles staan wel voor. Maar
3: mooi.
0: Er kan nog van alles. Ja, dat is heel mooi. Maar ja, je weet het niet hoor. We zijn nog lang niet aan het einde van deze voorstelling.
3: Nee.
0: En ik heb iemand aan de andere kant van de spotlight staan. En dat is Sabrina Romp. Goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag Antje.
0: Hi. Ja, en jouw stem gaat dan weer naar de Stones.
4: Ja, dat klopt, ja.
0: Hoe oud ben jij in 1965?
4: Ja, ik ben min 20. Maar ondanks dat vind ik de muziek van de Stones uit de jaren 60 echt geweldig.
0: Ja.
4: Ik heb ook echt twee LP's van hun met muziek uit de jaren 60.
0: Oh, wauw.
4: Waaronder ook de muziek uit 1965.
0: Ja.
4: Dus ja, ik ga gewoon voor de Stones.
0: Vol voor de Stones.
4: Ja.
0: Nou, ik zei het net al, ze staan een beetje achter. Niet heel veel, maar wel een klein beetje. Dus
4: ja.
0: Sabrina, ik wil je toch even graag bij deze de gelegenheid geven. Pak je spotlight moment en doe een oproepje waarom jij vindt dat iedereen op de Stones moet gaan stemmen.
4: Ja, de Stones, het is een rockband aller tijden. In 1965 bestonden ze al. In deze tijd bestaan ze nog steeds. Ze hebben net een nieuwe album uitgebracht die echt geweldig klinkt. Die heb ik ook natuurlijk in huis. De Stones, hallo, wie kent ze niet over de hele wereld? Iedereen volgens mij.
0: Ik hoor Mats ook lachen. Sabrina, ja, hier kun je eigenlijk niet tegenop. Maar Mats, ik wil je toch nog even de gelegenheid te geven om toch ook even jouw spotlight te pakken voor de Beatles.
3: Beatles die bestaan ook nog steeds. En als je in de top 1000 of 2000 gaat kijken, dan zijn de Beatles in de meerderheid, geloof ik, van stemmen. En Paul McCartney, die heeft onlangs ook een nieuwe plaat uitgebracht. Helemaal top.
0: Ja, jullie hebben allebei natuurlijk wel een beetje gelijk, hè? Dus lastig, lastig. Ja. Maar gelukkig
4: heb je ook de plaat van Paul McCartney.
3: Ja? En die is goed, hè?
4: Ja, die is ook goed, ja.
0: De strijd laait lekker op, jongens. Ik hou hiervan. Heel goed. En weet je wat zo fijn is? Ik heb er niets over te vertellen. Jullie bepalen uiteindelijk welke plaat aan het einde van deze mooie voorstelling, zo iets voor zessen, helemaal gaan draaien. Mats, dank je wel. En ook Sabrina, voor jullie, spotlight. Moment. En ik duim voor jullie allebei, oké?
3: Okay?
4: Ja, is goed. Dankjewel.
0: Oké, dag.
3: Hoi.

La Danse de Zorba van trio Hellenique staat op nummer 5 in de Nederlandse top 40. En wij hebben hier in de studio nog net niet de Sirtaki meegedanst. En daarvoor hoorde je Donovan met Colors. Ja, zometeen spelen we zoals altijd het sentimentspel. Wat weet jij nog van 1965? Nou, wil je meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Raad dan eerst even van wie deze stem is.

0: als de techniek
1: tenminste. Nou, gaat een meneer uit die prachtige muziekgroep die hier staat, die gaat op de trommel slaan. En als die meneer nou op de trommel geslagen heeft, dan gaan jullie allemaal je ballonnetjes loslaten. Zullen we dat eens doen?
0: Nou, gelukkig. Ik dacht al dat we onze stem kwijt waren, maar de stem is weer gevonden. Nou goed, weet jij wie het was? Laat het dan weten in de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. En wie weet spelen wij dan straks samen het sentimentspel. Ja, dit was alweer de eerste helft van deze voorstelling over 6 september 1965. We houden een kleine pauze. Siep, wil jij een koffie?
2: Ja.
0: Martine, een cappuccinootje? Oké, nou, we zijn zo weer terug. Dag.
3: Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat.
7: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: De wereldberoemde musical Cats is terug. En neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
9: Nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
2: glashelder.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 5 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze bemoedigd zijn door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt, zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de 5e verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen de komende weken online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale AfD de grootste partij. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De Italiaan Kimi Antonelli heeft zojuist de Grand Prix van Italië gewonnen. George Russell werd tweede en Max Verstappen finishte als derde. De race lag aan het begin ruim een half uur stil na een harde crash. Ferrari-coureur Charles Leclerc vloog hard een bandenstapel in. Hij bleef ongedeerd. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de 5e wedstrijd gewonnen. De ploeg uit Alkmaar won uit bij Heerenveen na een achterstand, uiteindelijk met 2-3. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Ronald Koeman. Dat gebeurde niet eerder in de Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Morgen ook weer zon en wolken en dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Sonny en Cher met I've Got You Babe. Welkom terug bij de tweede helft van Theater van het Sentiment over 6 september 1965. Het plaatsje Oudewater bestaat 700 jaar, dus daar gaan we het zometeen uitgebreid over hebben natuurlijk. Maar dat allemaal zometeen. Want eerst mag ik Pretty Things uitnodigen op ons podium met Roadrunner.
1: Hello.

0: Dit of dat, wie kies jij? Twee topplaten staan tegenover elkaar in de ring. En jullie bepalen wie er wint en er straks helemaal wordt gedraaid aan het einde van deze voorstelling. En vandaag gaat de strijd tussen... I Can Get No Satisfaction van de Rolling Stones of... Help van de Beatles. Ja, dus kies jij voor het rebelse geluid van de Rolling Stones of juist voor de aanstekelijke pop van de Beatles? Wij zijn benieuwd. En ik ga heel even kijken naar de tussenstand. En dan zie ik toch echt wel dat Help van de Beatles nog steeds voorloopt op de Rolling Stones. En iemand die daar helemaal niet blij mee is, dat is Hanny Kruijer. Goedemiddag.
1: Ja, hallo, Antje.
0: Hi. Ja, want jij hebt de stem uitgebracht op de Rolling Stones, volgens mij. Hè?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, roept ze. Nou, vertel, waarom is dat zo natuurlijk?
1: Nou ja, ik ben nog steeds wel een beetje rock'n'roller. Ik ben al, nou ja, dat zette ik er al bij. Ik ben al jaren fan van Elvis, vanaf dat ik een jaar of 12, 13 ben.
0: Ja.
1: En toen kwamen de Rolling Stones. Ja, ook lekker dat rock'n'roll gedoe.
0: Ja.
1: Ja, dat zit gewoon in me.
0: Ja, dus dat het rustige van de Beatles, dat vind je toch iets minder. Dat, je moet echt een beetje...
1: Kijk, tegenwoordig vind ik de Beatles ook wel leuk. Dus natuurlijk, ik hou van oude muziek.
0: Ja.
1: Maar ja, je hebt toch altijd voorkeur.
0: Hoe oud ben je in 1965, Hanny?
1: 18.
0: 18. En waar kom je vandaan?
1: Heerruggewaard.
0: Ja, Hanny, nou ja, ik kan alleen maar voor je duimen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat de Beatles nog steeds voorstaan. En op mijn eigen social media had ik ook een oproepje gedaan. En ook daar heb ik net heel even op gekeken. En dan zie ik toch ook wel dat de Beatles met 75% voorstaan op de Rolling Stones. Met 25%. Dus, maar goed, ik wil je toch even de gelegenheid geven om een klein oproepje te doen. Dan toch, even heel snel. Waarom moet iedereen stemmen op
1: de... Gewoon allemaal lekker nog op de Rolling Stones stemmen. Dat ze net boven de Beatles uitkomen.
0: Nou, goed gedaan, Hanny. Dank je wel.
1: We duimen
0: voor je.
1: Oké.
0: Dag.
1: Doeg.
0: En wij gaan lekker meezingen met Dave Berry. This Strange Effect.

0: This Strange Effect on Me. Hebben jullie het ook meegezongen? Ik wel hoor, ik vind het zo'n lekker liedje. Goed, het is maandag 6 september 1965. We komen uit een gewelddadig voetbalweekend. Een scheidsrechter kreeg een jukbeen ingeslagen. Het publiek bestormde de velden en de spelers gingen met elkaar op de vuist. Wat is er in hemelsnaam aan de hand op de Nederlandse voetbalvelden? Wie kan het me vertellen? In Sittard is een gloednieuwe brandweerkazerne geopend en hij is van alle moderne gemakken voorzien. Hij heeft zelfs een klaslokaal en een eigen autowasserij.
1: Omdat de brandweer trots is op blinkend materieel, is het logisch dat de autowasplaats een belangrijk onderdeel van het nieuwe complex is geworden. In een eigen werkplaats en smeerput worden de wagens voortdurend in de beste conditie gehouden. En zo zal het nog dikwijls gaan. Een kolonne die terugkeert van een bluskarwei. Dat, we zullen het nu maar verklappen, deze keer op de gefingeerde uitslaande brand in de oude brandweerkazerne van Heerlen was gericht. Maar dankzij ons kijkje in deze moderne fabriek, die gericht is op het blussen van branden in een voortdurend groeiend gebied, hebben wij gezien dat het verhaal van de kaartende en suffende brandweerlieden die hun tijd verdoen met op een brandje wachten, per se niet waar is.
0: Twee Australische schoolmeisjes hebben zichzelf uitgeroepen tot wereldkampioen Beatlemaniac. Ze hebben 22.000 Beatle-foto's verzameld en samen een brief van meer dan 4.000 kantjes geschreven. Vandaag op de radio, Tineke, de Cliff Richard Show, hitparade De Wereld Rond en Rock, Beat en Boogie. Gisteren kon je luisteren naar de allereerste radio-uitzending van de Communistische Partij Nederland. Zij hadden bekende illustrator Rie Kramer te gast.
2: Mevrouw Kramer, fijn dat we even met elkaar voor de microfoon kunnen babbelen. Hoe vindt u het weer hier in Nederland te zijn?
3: Heerlijk. Ik ben verrukt van dit jonge groen, wat in Mallorca volkomen niet bestaat en waardoor Holland van een ongelooflijke schoonheid wordt.
2: U woont op Mallorca niet alleen. Uw huisgenoten zijn voor vele luisteraars ook geen onbekende.
3: Ja, ik woon samen met mevrouw Verbeek, de actrice, vroeger meer bekend als Betsa Nucci Beckman, en Frans Cabasius, de beeldhouwster.
0: De Nederlandse reclamewereld draait inmiddels overuren. Op 1 oktober moeten alle reclamespotjes klaarstaan die ze vanaf volgend jaar gaan gebruiken op tv. Die reclames kosten een hoop geld en zijn voor veel makers nog onbekend terrein. Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek, want vanavond kun je nog zonder reclameonderbreking kijken naar bijvoorbeeld Mies en Scène, Klaas Vaak, Van Gewest tot Gewest en het wetenschappelijke televisietijdschrift Zonder Formules. Deze nieuwe aflevering gaat over de totstandkoming van het weerbericht.
4: Die grondwaarnemingen die hebben betrekking op de bewolkingsgraad, op het zicht en op de regen, om te beginnen. Die bewolkingsgraad, dat is dus de vraag in hoeverre is de hemel bewolkt, licht, half, zwaar of helemaal. Het zicht, dat drukken we dus uit in een vraag als deze, is een bepaalde kerktoren bijvoorbeeld op 6 kilometer afstand nog wel zichtbaar en een bepaalde kerktoren op 8 kilometer niet meer. Dan is dus het zicht tussen 6 en 8 kilometer. En de regen die in een bepaalde periode is gevallen, die wordt opgevangen in een regenmeter en daarna afgetapt, waarna men op die schaalverdeling kan aflezen, er is zoveel millimeter regen gevallen.

oud dametje, die kwam bij ons aan de balie. En die zocht onderdak voor haar duif. Die duif, daar woonde zij mee samen, daar at zij mee samen. En dat was in ieder geval erg met huiselijk verkeer en voornamelijk ook met geestelijk contact. En zij zocht dus ook een pension waar deze duif ook geestelijk contact had. En dus huiselijk verkeer. Maar dit is natuurlijk niet zo eenvoudig, want meestal stop je dus duiven in een dierenasiel of iets. Maar dit moest dus een pension zijn. Maar tenslotte hebben we dus iets gevonden bij een nogal geëxalteerde dierenbeschermster, die zo vertederd en ontroerd door dit verhaal was. En die heeft de duif dus voor een tijdje opgenomen.

oud dametje, dat kwam bij ons aan de balie. En die zocht onderdak voor haar duif. Die duif, daar woonde zij mee samen, daar at zij mee samen. En dat was in ieder geval erg met huiselijk verkeer en voornamelijk ook met geestelijk contact. En zij zocht dus ook een pension waar deze duif ook geestelijk contact had. En dus huiselijk verkeer. Maar dit is natuurlijk niet zo eenvoudig, want meestal stop je dus duiven in een dierenasiel of iets. Maar dit moest dus een pension zijn. Maar tenslotte hebben we dus iets gevonden bij een nogal geëxalteerde dierenbeschermster, die zo vertederd en ontroerd door dit verhaal was. En die heeft de duif dus voor een tijdje opgenomen.

0: Ja, je zegt ook in je berichtje wat een geweldige muziek. En van de top 40 die allemaal voorbij komen. Ik zit me toch een partij te genieten.
1: Ja, precies. Ik zit zeker te genieten. Ja, dat is dat zijn mijn jaren hoor, de jaren 60.
0: Dus. Nou, Engelien, daar doen we het voor, hè? Dat weet je. Nou,
1: ja,
0: leuk.
1: Precies, ja.
0: Blijf vooral je leuke berichten doorgeven bij de NPO Luister-app.
1: Ja, dat doe ik. Ja,
0: en
1: dat doe ik
0: en blijf genieten nog eventjes van de mooie muziek tot aan 6 uur.
1: Ja, altijd.
0: Oké, leuk. Dankjewel, Engelien.
1: Ja. Fijne uitzending nog, hè. Dankjewel.
0: Dankjewel. Ja.

0: Be My Friend van Kinks. En daarvoor hoorde je Loving Spoonful van met het nummer Do You Believe in Magic. En het is vandaag een hele grote hit in Amerika. En dat allemaal bij NPO Radio 5. Ja, zoals je weet word ik altijd heel erg blij van al jullie leuke reacties in de NPO Luister-app. Ik lees ze met heel veel plezier. En ik heb iemand in mijn spotlight staan met ook een ontzettend leuk berichtje. Goedemiddag, Engelien.
1: Hallo, dag Antje.
0: Hallo. Jij bent 16 jaar in 1965. Vertel.
1: Ja. Ja, ik was 16 jaar. Ik zat op dansles en ik mocht op dansles omdat mijn buurmeisje niet alleen mocht gaan. Dus ik moest mee.
0: Dat was een mazzeltje.
1: Dus dat was gewoon hartstikke leuk. En dan al die muziek die dan voorbij kwam natuurlijk. En het eerste plaatje waar ik op leerde dansen was Harlequino van Imca Marina.
0: Grappig.
1: Dat was het allereerste plaatje waar ik op gedanst heb.
0: Wat leuk, wat een heerlijke herinneringen.
1: Ja, heerlijk was dat. Ja, wat ook een hele fijne tijd was dat. Ja. Als je 16 bent is alles heel leuk natuurlijk.
0: Nee, helemaal eens. Ik zat ook op dansles toen ik 16 was, dus ik kan me het helemaal voorstellen.

0: Speciaal voor Engelien, Harlequino van Imca Marina. Ik hoop dat je er een dansje op hebt gemaakt. En daarvoor hoorde je natuurlijk de stem van Bob Dylan. Love minus zero, no limits. Ja, ik ben er ooit getrouwd. Ja, ja, de stad Oudewater bestaat dit jaar maar liefst 700 jaar. En dat moet gevierd worden. De hele stad gaat een week lang terug naar de middeleeuwen. Inwoners lopen dagenlang in historische kleding. Er zijn ouderwetse optochten. En zelfs het Polygoon Journaal is aanwezig.
1: 700 jaar geleden kreeg Oudewater stadsrechten van de bisschop van Utrecht. En om dat te vieren stak een belangrijk deel van de huidige bevolking zich in historische kledij die heel wel paste bij de vele 17e-eeuwse gevels die dit mooie stadje nog heeft.
0: Inwoner van Oudewater, Ton Bode, is in 1965 bijna 4 jaar oud en krijgt alles van heel dichtbij mee. Ton, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hi, wat was nou het eerste beeld dat bij je bovenkomt als je aan die feestweek terugdenkt?
2: Ik heb nog een paar kleine herinneringen. Het is echt heel fragmentarisch. Maar ik vond het vreselijk. Ik vond het vreselijk in die tijd. Ja,
0: ik dacht, we gaan een heel leuk, gezellig gesprek hebben. Maar het was een.
2: Je hebt een het wordt wel gezellig. Maar ik werd door mijn ouders werd ik in een middeleeuws kostuum gepropt. Met een majootje en een petje op. En ik had geen idee waar het over ging. Nee. En ik kan me ook nog herinneren, heel vaag, dat mijn. Toenmalige tante Annemieke, die had een heks gemaakt en die stond voor ons huis.
0: Ja.
2: En ik weet wel dat ik als de dood was voor dat ding.
0: Ja, dat snap ik. Heb je daar therapie voor gehad of valt het wel mee?
2: Dat niet. Nee, ik ben zelfs in de heksenwagen gaan werken.
0: Dat meen je. Wat grappig. Maar waarom had je tante specifiek gekozen voor een pop van een heks?
2: Toch die connectie met Oudewater Heksenstad.
0: Ja.
2: Dat hele gebeuren van Oudewater 700 jaar. Daar was die hele hekserij en de heksenwaar speelde daar toch wel echt een belangrijke rol in.
0: Ja, want Oudewater staat natuurlijk bekend, hè? Omdat daar natuurlijk heel veel heksen werden gewogen voor de mensen thuis die dat dan niet weten. Toch?
2: Ja, klopt.
0: Ja. Ja, je zegt het al, ja. Ik heb flarden van herinneringen. Zijn er nog verhalen die wel steeds opnieuw worden verteld over die week, dat je weet?
2: Ja, dat is nu een stuk minder. We hebben natuurlijk 10 jaar geleden, of 11 jaar geleden... hebben we inmiddels ook het 750 jaar bestaan gehad. Als ik in ieder geval terugkijk op de verhalen... of terugluisteren naar de verhalen die mensen gesproken hebben... Dan was die korte week waarin het 700 jaar bestaan werd... Dat was wel heel erg intensief. En het 750 jaar bestaan werd echt over een heel jaar verspreid.
0: Oh.
2: Dus dat was veel minder intensief.
0: Ja, dat snap ik. Ja, want ik heb begrepen dat de stad zelfs tot de straatnaambordjes toe werd omgetoverd, toch?
2: Dat heb ik gehoord, ja. Ik kan me... dat zelf niet herinneren natuurlijk. En ik kon er ook verder niets van terugvinden.
0: Nee.
2: Maar ik heb het wel van iemand gehoord. Ja, dat
0: in
2: zo
0: de wandelgangen
2: was, ja.
0: Noemen we dat dan, hè? In de wandelgangen. Ja, en ja, er zijn precies. Ook televisieopnames gemaakt. Hoe groot was de opwinding eigenlijk daarover in Oudewater?
2: Ja, best wel groot. Er werden opnames gemaakt voor een serie, dat heette Stadhuis op Stelten. En die opnames die werden altijd in Oudewater gemaakt. Dus in het oude stadhuis van Oudewater.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment had de regisseur besloten... dus dat de bevolking van Oudewater, die in klederdracht was... dus ook als figuranten moesten meewerken. Dus er zijn een paar honderd mensen in klederdracht... die hebben meegewerkt aan die serie. Of in ieder geval die aflevering van de serie.
0: Ja. Ja, maar de feestcommissie was achteraf volgens mij niet zo tevreden daarover, toch? Wat er gebeurd was met de opnames.
2: Nou, dat ging niet over die opnames. Oh. Dat ging over iets anders. Dat had betrekking op het NTS-journaal. Die zou een item geven over, of een item uit gaan zenden over dat 700 jaar bestaan. En het organisatiecomité heeft er ontzettend veel werk aan gehad, meegeholpen. Het camerateam is best wel lang bezig geweest.
0: Ja.
2: Dus er is heel veel werk in verzet. En uiteindelijk bij de uitzending bleek, of kwam er eigenlijk alleen een stukje dat er een harmonieorkest door de stad heen liep. Ja. En voor de rest niks.
0: Ja.
2: Dus het organisatiecomité was daar behoorlijk over in de wiek geschoten.
0: Ja.
2: En die zijn toen massaal, of het hele comité is naar Hilversum afgereisd om hun beklacht daar te doen.
0: Zo. Dus dat was wel serieus.
2: Wat ik begrepen heb, is dat toen rechtgezet. Dus in overleg met de toenmalige hoofdredacteur Simons.
0: Oké, okay. Nou, eind goed, al goed, gelukkig. Nou, je zei het net al, het 750-jarig bestaan is ook goed gevierd, maar niet meer zo massaal in één week. Leuk om dit allemaal zo te horen. Ton Bode van de geschiedeniskundige vereniging Oudewater. Dank je wel voor je verhaal. Graag gedaan.

0: Dit is Theater van het Sentiment met Unchained Melody van de Righteous Brothers. Staat op nummer 2 in de top 40, een grote hit dus. En in 1990 werd het weer een grote hit door de film Ghost. Ken je het nog? Met Demi Moore en Patrick Swayze. En ik krijg altijd kippenvel eigenlijk bij dit nummer door die mooie prachtige scène uit die film. En daarvoor hoorde je de Hollies met I'm Alive. We gaan het Sentimentspel spelen.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: Ja, wat weet jij er nog van? Martin Wolfe, goedemiddag.
5: Ik hoop alles nog. Goedemiddag.
0: Ik hoop het ook voor je. We gaan het zien, we gaan het zien. Ja, we spelen zo meteen samen een quiz over het jaar 1965. Hoe oud ben jij in 1965?
5: Ik ben net 7 geworden.
0: Je bent net 7 geworden?
5: Ja.
0: Oké, heel goed. En waar kom je vandaan?
5: Het mooie pittoreske Delft.
0: Delft, nou heel goed. Dan weten we bijna alles van je. We gaan het spelletje samen spelen. En je weet het, als je wint, dan win jij het Sentiment miniatuurautootje. En dat win je al bij 3 vragen goed. En de eerste punt die heb je eigenlijk al binnen. Want de eerste vraag was natuurlijk, wie is dit nou?
6: Nou, gaat een meneer uit die prachtige muziekgroep die hier staat, die gaat op de trommel slaan. En als die meneer nou op de trommel geslagen heeft, dan gaan jullie allemaal je ballonnetjes loslaten. Zullen we dat eens doen?
0: Wie is het?
5: Nou, over ballonnetjes gesproken. Volgens mij had ze een heliumballonnetje op, maar het was Mies Bouwman.
0: Ja, we herkenden haar stem wel. Het klonk een beetje hoog, ben ik met je eens, waarschijnlijk vanuit enthousiasme.
5: Ik ben kabool, praatje. Ja.
0: Goed, vraag 1 is in de pocket. Je moet dus 3 vragen goed hebben. We gaan naar vraag 2. Martin, ben je er klaar voor?
5: Ja hoor.
0: Oké. Okay. 2 Australische meisjes hebben zich uitgeroepen tot de allergrootste fans van welke muziekgroep? Is dat van... Oh, je zegt het al. Hartstikke goed.
5: Laten we het lekker kort houden.
0: Ja, zo, dat is helemaal waar. Ik wilde zeggen tussen de Beatles of de Stones. Maar je hebt 2 vragen al goed. Dit kan dan zomaar de beslissende ronde worden. Het wordt ontzettend spannend. Gaat hij het krijgen, het oudertje, of niet? We weten het nog niet. We gaan naar vraag 3. Ik ga het je uitleggen. Jij krijgt zometeen 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over ons jaar 1965. En je moet minimaal 3 belangrijke punten genoemd hebben. En dan heb jij het autootje gewonnen.
5: Ja, dat is goed.
0: We gaan beginnen. Even kijken, wat weet jij van Tineke de Nooi?
5: Tineke de Nooi was vroeger

0: Vos was een radiopresentatrice bij Radio Veronica. En ze leeft nog steeds, dacht ik. En ze is dik in de 80.
1: Wat nog meer?
0: Nou, Tineke Nooy.
1: Hoe heet haar show?
0: Tineke.
1: Ik kijk even naar Martine. Is Martine... Ja? Ja? Ja, oké. Okay. Ze keurt het goed. Ja, ze keurt het goed. Nou ja, applaus. Martin, applaus voor jou. Op de valreep. Op de valreep. Maar ik vind het best gezellig. Zullen we nog een vraag 4 doen? Gewoon voor de fun.
0: Al doen we er 10 nog. Kan mij niet schelen.
1: Nou, 10 is een beetje veel. Maar we zijn er nu toch. Dus we gaan gewoon door naar vraag 4. En deze is eigenlijk een bonusvraag. Want het autootje komt al jouw kant op. Eens even kijken. Jij mag kiezen. Wil je een vraag over de categorie kledingstuk of liever over de categorie water?
0: Doe maar kledingstuk.
1: Ja. Welk vrouwelijk kledingstuk wordt dankzij een... Wat zeg je?
0: De minirok.
1: Je laat me niet eens uitpraten. Martin, je had gelijk. Je weet echt alles. Nou, gefeliciteerd. Het is helemaal goed.
0: Heel goed. Nou, we hebben nog één, hè?
1: Wat zeg je?
0: We hebben nog een vraag, toch?
1: Nee, dit waren de vragen. Dit was al de bodem.
0: Oh, ik was helemaal voorbereid al.
1: Oh, wat goed. Ja, je hebt je echt goed voorbereid. Zo goed voorbereid krijg ik ze nooit. Nee. Het is fantastisch. Martin, geef jezelf even een schouderklopje.
0: Ja, dat ga ik doen. En trouwens, ik stem voor de Beatles en niet voor de Stones.
1: Nou, bij deze ook nog genoteerd op de valreep. En blijf even hangen, hè, want dan noteren we jouw gegevens. En dan komt het autootje zo snel mogelijk jouw kant op.
0: Alright, dankjewel.
1: Fijne middag nog.
0: Hoi.

Ja, dat was Herman's Hermits met I'm Henry VIII, I am. En dat allemaal bij NPO Radio 5. Ja, onze voorstelling over 1965 komt dan toch echt tot een einde. Maar één ding moeten we natuurlijk nog bespreken. Want wie is dan toch de winnaar van ons dit of dat duel? Het muzikale duel van vandaag. En dat ging natuurlijk tussen de Rolling Stones en tussen de Beatles. Dus ja, jullie kozen en jullie brachten je stem uit. De strijd is gestreden. En de winnaar is... Help de Beatles!

0: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
14: Gelukt. Heb je hem al betaald?
13: Wat bedoel je?
14: Mijn betaalverzoek.
13: Zo, dat doe je snel.
14: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen! Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Nu bij Dirk, Heinz tomatenconserven. Diverse varianten, 99 cent.
18: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 6 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal.
3: In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is de komende weken dicht vanwege grote waterschade. Die ontstond vrijdag bij werkzaamheden. Het water heeft onder meer technische installaties beschadigd. Getroffen studenten krijgen voorlopig online les. En dan is zojuist de exit poll van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt bekend. De rechtsradicale AfD is zoals verwacht veruit de grootste geworden. De partij kreeg volgens de exit poll 44,5% van de stemmen. De uitslag wordt later vanavond of komende nacht verwacht. Het was al duidelijk dat de AfD zou gaan winnen. In alle peilingen haalde de partij meer dan 40%. De Duitse Veiligheidsdienst heeft de AfD in Sachsen-Anhalt aangemerkt als extreem rechts. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Italië gewonnen. Hij startte op de 19e plek, maar liet in Monza een indrukwekkende inhaalrace zien. Door zijn overwinning verstevigt Antonelli zijn positie als leider in het WK-klassement. George Russell werd tweede, Max Verstappen eindigde als derde. In de 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. De etappe was vanwege de hitte in Andalusië flink ingekort. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Volkspot, Benji Heerschop.

0: Spot. Theater, muziek en media met Benji Heerschop.
1: Welkom, welkom, welkom. Goedenavond en fijn dat je weer bent aangeschoven in het Theater op de Ether, waar kunst, muziek, levensverhalen allemaal samenkomen hier in Volkspot. Gisteren hadden we een heerlijk gesprek met Hanneke Drent over haar nieuwe cabaretconcert Drent en Big Band. Vandaag denden we gewoon door. We spreken vanavond met Margreet Doolman alias Paul Hane over het nieuwe programma Margreet Doolman begrijpt het. Ook aandacht voor cabaret. De upcoming cabaretière Roos Vervelde komt aan bod. En de gespot door van vandaag is Mus Daarmee. Afgelopen week, beter gezegd deze vrijdag, was de release party van haar nieuwe album. En dus reden genoeg om haar eens te bellen.
2: Volgspot.
1: Maar eerst de koning onder de roadtrip nummers. De plaat die je altijd moet draaien als je langer dan 30 minuten in de auto zit. Driver's Seat.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ja, nee, inderdaad, soms moet je door de chaos heen om bij de stilte uit te kunnen komen.
0: Volgspot.
2: Nu ben ik veel meer van, hey, laat het los en er komt iets nieuws op je pad. Daar ga je mee jongleren, daar doe je iets mee en dan ontstaat daar iets uit.

0: Connie van den Bos, de Noorderzon en daarvoor Driver's Seat, Sniff en Tears.
1: Gespot door Benji.
0: En gespot door Benji.

Angie van vandaag, deze zondag, Mus Damee, de artiestenaam van Suze van den Nieuwenhof. Ze is een Nederlandstalige singer-songwriter met een stem kristalhelder en toch warm. Haar liedjes zijn toegankelijk en kwetsbaar en tegelijkertijd poppy genoeg om een groot publiek te bereiken. Ze won dit jaar de 3FM Trending Talent 2026 en straks spreken we haar in het tweede uur van Volkspot over haar net uitgebrachte album Onvoltooid Verleden Tijd. Maar dit is alvast dat jij mij vindt.

0: Sure, he's a cat. The Cats. Na 14 jaar is Margreet Dolman, die dit jaar haar 50ste jubileum viert, terug op tv met een eigen programma. Vanmorgen was op RTL 4 de eerste aflevering te zien van Margreet Dolman begrijpt het. Het was een uur vol cultuur, humor, openhartige gesprekken en natuurlijk een overdenking van dominee Gremdaad. De comeback valt bovendien samen met de 50ste, ja, hou je vast, verjaardag van Margreet. We spreken de geestelijk vader van Margreet Dolman, Paul Hane. Paul, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Hallo.
0: Ja, de eerste uitzending zit er nog maar net op, maar hoe was het?
1: Ja. Nou, het was heel leuk om terug te zien. Ja, heel veel dingen veranderen wel. En je bent toch in ontwikkeling. Volgende week is het weer heel anders. We hebben Wouter Koolmees als gast. Uh-huh. Maar ik heb meteen daarna de eerste theatervoorstelling ook weer gedaan. Van ons seizoen, Margreet Dolman in het Warmte en Dominee Gremmert Wijsterweg. In theater Besopa in Weesp. Eigenlijk. Dus ik ben alweer op een heel ander spoor.
0: Ja.
1: Ja, maar heel leuk.
0: Wat zit er?

0: Sure, he's a cat. The Cats. Na 14 jaar is Margreet Dolman, die dit jaar haar 50ste jubileum viert, terug op tv met een eigen programma. Vanmorgen was op RTL 4 de eerste aflevering te zien van Margreet Dolman begrijpt het. Het was een uur vol cultuur, humor, openhartige gesprekken en natuurlijk een overdenking van dominee Gremdaad. De comeback valt bovendien samen met de 50ste, ja, hou je vast, verjaardag van Margreet. We spreken de geestelijk vader van Margreet Dolman, Paul Hane. Paul, goedenavond.
1: Ja, goedenavond, hallo.
0: Ja, de eerste uitzending zit er nog maar net op, maar hoe was het?
1: Ja, nou, het was heel leuk om terug te zien. Ja, heel veel dingen veranderen wel. En je bent toch in ontwikkeling. Volgende week is het weer heel anders. We hebben Wouter Koolmees als gast. Mm-hmm. Maar ik heb meteen daarna de eerste theatervoorstelling ook weer gedaan. Van ons seizoen, maar gedwongen in het warmte en dominee Gremmert Wijsterweg. In theater Wesopa in Weesp, eigenlijk. Dus ik ben alweer op een heel ander spoor.
0: Ja.
1: Ja, maar heel leuk. Leuk publiek.
0: Wat zit er dan? Is het dan want de eerste uitzending is geweest, daarna direct theater in. Is het dan even opluchting of is het nog steeds enthousiasme? Wat is het?
1: Nou, het is altijd een combinatie wel. Het is opluchting dat de uitzending gelukt is, want we doen het met een heel goed team, met Leffert Klok en Ben van Stuivenberg. En Dammy en Suzanne Koenen. Dus je hebt een hele goede ploeg, maken we die televisieuitzending. Met een hele kleine ploeg, maar laat ook zien dat je voor weinig geld toch een leuk programma kan maken. En daarna moet je omschakelen en gingen we met de trein naar Weesp. En dan heb je hier weer een uitverkochte zaal, een heel enthousiast publiek. En we doen eigenlijk altijd, Dammy en ik, mijn
0: vriend, ja, je man,
1: en ik,
0: hè?
1: Ja, ja. Vergeet, ja, waar we zin in hebben. En als dat aanslaat bij het publiek, dan is het ontzettend leuk. En hier, ja, het is een prachtig theater ook, City of Wesopa. En volgende week Diligentia. En dan begint de hele theatertournee weer. En ook volgende week weer uitzending.
0: Maar Margreet was 14 jaar lang niet op televisie. Dus dan is het toch ook weer even, geen eigen televisieprogramma moet ik zeggen. Dan is het lijkt me ook even weer de inkomen.
1: Ja, dat wel. Het was ook wel leuk dat we met warme armen ontvangen werden door RTL 4. Twee hele aardige mensen. Ja, wat je haast niet meemaakt in de hele televisiewereld, dat mensen echt geïnteresseerd zijn. Ja, we hebben ook wel bij de VPRO hele geïnteresseerde mensen, ook hartelijke mensen. Maar die moeten altijd meteen bedenken van, ja, wat vindt de netmensen ervan? Ja. Of bij de radio ook, wat vindt de netmensen ervan? Die hebben toch een hele belangrijke plek. En het leuke was ook in de uitzending nu vanochtend dat we Wim T. Schippers konden herdenken. En dat Jeroen Kijk in de Vechten bijvoorbeeld heel enthousiast was over Rond, Rond, Rond. Een totaal afwijkend radioprogramma wat in die tijd nog uitgezonden kon worden. En het is nu uitgesloten dat je nu nog een programma hebt van een aantal uren van een heel eigenzinnige kunstenaar eigenlijk, Wim T. Schippers.
0: Ja, want jij zegt Wim T. Schippers. Jij was natuurlijk samen met hem Ernie en Bert Sesamstraat. Dus het lijkt mij dat stond natuurlijk gewoon vast. Jullie gaan wat doen voor hem, toch?
1: Nou, dat hebben we nu ook gedaan. We hebben een gesprek gehad met Jeroen Kijk in de Vechten. En volgende week hebben we met Cheryl X, de directeur van het museum in Utrecht en van Boymans van Beuningen. Daar hebben we een heel goed gesprek mee. En ik wil in een aantal uitzendingen Wim eigenlijk eren. Omdat het heel gauw vervaagd wordt eigenlijk. Hè. Dan zeggen we, vlak na zijn dood, dan wordt er aandacht aan besteed en daarna niet meer. En ik wil, ook omdat hij natuurlijk Ernie was en ik Bert, wil ik hem nog de komende tijd eren ook. Dus we hadden vandaag ook vanochtend de combinatie inderdaad van een soort herdenken, maar ook wel met vrolijke momenten met Wim T. Schippers. En ook in de vensterbank Frans van Broekhuizen, wat een echt ontzettend hilarisch gesprek was. Margreet Dolman. Ja. Ja, had je de uitzending gezien ook?
0: Ja, want wat ik zo grappig vond, jij schreef, je zei dat het een opgewektheidsinjectie is. Het is best wel vroeg. Dus toen ik het aanzette, dacht ik, nou, het is voor mij ook nog vroeg. Maar het is ook wel een opgewektheidsinjectie, hè?
1: Ja, want je werd er wel vrolijk van dan toch, uiteindelijk. Ja.

0: Ja, nee, zeker. Ik was wakker.
1: Een fijne boodschap van dominee Gremnaert erbij ook nog.
0: Ja, waarom is dat zo nodig nu? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou, het is gewoon leuk om te doen. Maar volgens mij zit er ook een bepaalde urgentie in. Tenminste, dat proefde ik een beetje.
1: Jawel, maar daarom heb ik ook contact gezocht met RTL. Omdat ik vind dat er wat vrolijkheid moet komen ook in de... Terwijl je niet de ellende, zeg maar, negeert. Hmm. Dus dat weten we allemaal, hoe een vreemde wereld aan het worden is met Donald Trump in Amerika en dat de kans op een wereldoorlog er is, vind ik toch dat we ook op een bepaald moment toch moeten kunnen ontspannen en vrolijkheid moeten kunnen brengen. En dat proberen wij dus op de zondagmorgen te doen, al is maar, ja, het is 40 minuten, je hebt nog reclameblokken ertussen. Maar
0: dat
1: we
0: blijft
1: proberen
0: RTL.
1: Toch samen, ja. Maar goed, maar de publieke omroep wordt ook gesponsord.
0: Klopt,
1: maar
0: klopt.
1: We proberen wel, Damien en ik, en met het hele team, om toch wat opgewektheid te brengen. Dat de mensen, dat hadden we toen met Troost TV ook. Toen in de coronatijd zijn we via YouTube begonnen met Troost TV. En met FaceTime gesprekken met mensen, met Nederlanders over de hele wereld, die in hetzelfde schuitje zaten. Mm-hmm. Dat je wel erkent dat we een groot probleem hebben, maar dat je tegelijkertijd ook wat luchtigheid brengt. En dat is eigenlijk de opzet van de zondagmorgen. En dan niet alle extreme mensen in de talkshows, wat je de afgelopen week ook weer gehad hebt.
0: Ja, die hysterie.
1: Maar we doen hoor en geen wederhoor. Dat je alleen maar de juiste informatie op het juiste moment brengt eigenlijk. Dat is de opzet.
0: En Paul, mag ik nog wat vragen? Want het is natuurlijk het 50-jarig jubileum van Margreet. Ik kan me voorstellen dat na 50 jaar dingen veranderen, dingen blijven hetzelfde. Is het lastig om nog te bepalen wat verandert er, wat verandert er niet? Of is het een heel natuurlijk proces eigenlijk?
1: Ja, het is een heel natuurlijk proces, omdat wij altijd een beetje journalistiek theater hebben gemaakt. En Damien en ik allebei met beide benen in het leven staan en in de actualiteit. Dus je volgt ook alles en je voelt ook intuïtief aan waar het naartoe gaat. En je voelt nu ook aan dat er een verrechtsing gaande is, ook in Nederland en ook bij de publieke omroep. Je ziet ook af en toe ook wel artikelen Wakker Nederland, maar... het is wel Wakker Nederland. Het is niet
0: WNL
1: wakker,
0: bedoel je?
1: Wakker Nederland. Ja, WNL. Ja. Dat daar de VVD eigenlijk de boventoon gaat voeren. En dat er tijd wordt ook om weer wat ruimdenkende geluiden te laten horen. En dat voel je intuïtief aan. En zowel in het theater willen we ruimdenkend theater maken. En op televisie ook ruimdenkende televisie. En niet rechtse mensen verketteren. Want Ed Nijpels is bijvoorbeeld een heel goed persoon binnen de VVD. Maar die heeft haast geen stem meer. Het zijn allemaal Biel en Jessicus. En eigenlijk moet daar bij de VVD ook een soort omwenteling komen, dat de ruimdenkendheid weer een beetje terug gaat keren.
0: Maar weet je wat ze wel hebben in de tussentijd? Ja. Hè? Want dat merkte ik vandaag dus. Normaal zeg je de week begint op maandag. En ik had vanochtend toch het idee, nou weet je, misschien begint die voortaan wel gewoon even op zondagochtend. Want het is best wel lekker wakker worden.
1: Nou, wat leuk. Vind ik een leuk compliment. En ik hoop ook dat anderen het ook gaan inzien. Dat wij de toon gaan bepalen. En dat we Nederland weer ruimdenkend gaan maken.
0: Ik dank je voor je tijd. En ik wens je heel veel plezier en succes ook met de voorstellingen.
1: Dank je wel.
0: Ik ga kijken weer volgende zondag.
1: Nou, en volgende week woensdag Intelligentsia.
0: Ja. Ja.
1: Dag.
0: Staat genoteerd. Dag hoor.
1: Ja, dag.
0: Paul Hane, alias Margreet Dolman.

Ik Zing, Zoe Levi en Snelle. En daarvoor Hall & Oates, Private Eyes. Vanavond live muziek van het trio Oh Dreams, bestaande uit Danny Keenan, John Vlierman en Ed Veldrop. Hun optredens en theatertours draaien rond Ierse muziek. Danny Keenan is Ier van geboorte en kwam naar Nederland voor de liefde. John Vlierman is gek van Ierland en weet er alles over. Hij kan over ieder stadje of dorp een nummer zingen. En Ed Veldrop komt uit de rockhoek. Maar juist hij was degene die dit trio bijeenbracht, bij elkaar bracht eigenlijk. Momenteel maakt Oh Dreams een zware tijd door. Danny Keenan heeft zijn zoon Killian verloren aan kanker, wat iedereen in diepe rouw dompelde. En na het afzeggen van een jaar aan optredens dachten de mannen er weer klaar voor te zijn. Maar deze week maakten ze bekend dat het nog te vroeg was. Ook een tour voor 2026 en 2027 is afgelast. Wij leven mee met de groep en laten ze vanavond horen op het Volkspot podium uit een optreden uit 2017. Te beginnen met Mick McGillan's Ball.

energie.

0: hier op het Volksblad podium. Dus Oh Dreams, het trio van Keenan, John en Ed. Ja, dan moet ik eigenlijk zeggen Danny Keenan. Als ik allemaal voornamen ga noemen en dan weer achternaam, wordt het een beetje onduidelijk. Ja, een Iers optreden dus even op het podium. Moet zeggen, zelf heel erg gecharmeerd van houden van om naar een Ierse pub te gaan. In Amsterdam, waar ik woon, zit een hele leuke pub. Zingen we allemaal bijvoorbeeld Wild Rover. Misschien ken je het nog wel.
1: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5.

misschien ken je nog wel Romy Bally Boys. Zometeen gaan we door met Raad Mijn Naam. Maar eerst even tijd voor wat goede oude muziek. The Beach Boys.

0: bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steen.
3: Dankjewel Henk van Steen, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag. Vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: Dit is zo'n heerlijk nummer. Wij gaan af en toe met een grote groep vrienden gaan we op vakantie. Ik kan me nog een vakantie herinneren dat we vochten toen om de box waar je de muziek op afspeelt. En eigenlijk is het altijd zo dat als de oude muziek wordt opgezet, dan vechten we tegen de groep mensen die rapmuziek willen opzetten, zou ik maar zeggen. Maar toen zetten we dit op, Rosanna Toto. Nou, we mochten hem afluisteren.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

0: is tijd voor Raad Mijn Naam, de laatste van dit weekend. Het gaat erom dat je de naam van een bekende artiest of theatermaker weet te raden. Gisteren lukte het om bij de eerste aanwijzing al direct te weten wie het was. Natuurlijk zou dat vandaag weer kunnen, maar ik heb 3 aanwijzingen voor je. Dus je hebt de tijd om je gok te wagen. Goed, de allereerste aanwijzing voor vanavond. Mijn wieg stond in Maastricht al best een tijdje geleden. Mocht jij nu een idee hebben om wie dit gaat, laat het even weten via de NPO Luisterapp. En maak kans op zo'n prachtig, werkelijk waar prachtig setje. Ze doen het 2 jaar bijna. Lampjes van Volgspot. Volgspotjes voor op je fiets. Voor- en achterlicht. Of bel even 0800 3000 555.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.
0: Even tijd voor hartzeer. De Bee Gees.

0: En dat op de zondagavond. How can you mend a broken heart, the Bee Gees.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.

0: Ja, want we zijn bezig met het roemruchte, beruchte, bekende spel Raad Mijn Naam van Volkspot. Elk weekend kan je raden welke artiest, theatermaker wij zoeken aan de hand van onze cryptische aanwijzingen. Er komen al veel antwoorden binnen via de NPO Luisterapp. Willy en Rob Bens, die zeggen Benny Nijman. Zie ik overigens heel vaak voorbij komen. Paul, die zegt Felix Murders, die werd vorige week 80. Willy denkt ook Benny Nijman. Hanneke, die denkt André Rieu. Gerrit uit Alden ook. Ja, Benny Nijman komt heel veel binnen. Guus Meeuwis wordt ook gezegd. En Gerard denkt Mies Bouwman. Nou, dat is het niet. De tweede aanwijzing, daar gaan we dan voor. De tweede aanwijzing is: in mijn pakhuis liggen geen voorraden, maar vooral veel plezier. In mijn pakhuis liggen geen voorraden, maar vooral veel plezier.
1: Raad.
2: Mijn naam.
1: Mijn naam.
0: Mocht je nou weten om wie het gaat, laat het even weten via de NPO Luisterapp of bel 0800 3000 555. Nogmaals de allereerste aanwijzing. Mijn wieg stond in Maastricht al best een tijd geleden. En de tweede aanwijzing was: in mijn pakhuis liggen geen voorraden, maar vooral veel plezier. Dit is Can't You See, de Marshall Tucker Band.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 7 uur, Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn zoals verwacht ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De opkomst was met 76,5% veel hoger dan 5 jaar geleden. Toen kwam 60% van de kiezers opdagen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het Deense koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven en daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. En dat is extra bijzonder omdat hij moest beginnen vanaf de 19e plaats. George Russell werd tweede en Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. En dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het middenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Volgspot. Benji Heerschop.

0: Theater, muziek en media met Benji Heerschop.
1: Ja, een hele goede zondagavond. Net iets over zeven. En dan gaan we starten natuurlijk met Be My Baby. Wat een fantastisch nummer ook weer, hè. Met straks hier in Volkspot de ontknoping van Raad Mijn Naam. Maar eerst even snel wat er op het programma staat. Want we gaan het zo meteen hebben over nieuwe muziek van Mus Daarmee, Suze. De release party was deze vrijdag. We willen toch wel even weten, hoe was dat? Wat zijn de reacties geweest? Wat komt er nog meer aan? En we gaan natuurlijk luisteren naar nieuwe muziek. Ook hebben we aandacht voor deze man, of misschien moet ik beter zeggen, deze franchise.
2: The name is Bond, James Bond.
1: Ja, maar dat allemaal zometeen. Ook nog trouwens de tip van de redactie, waar zou dat over gaan? Roos Vervelde heb ik gehoord. Ja, iets met Roos. Nou, daar komen we zo meteen op. Nu eerst de ontknoping, of bijna de ontknoping, de laatste en derde aanwijzing van Raad Mijn Naam.
0: Volkspot.
3: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.
3: Mijn naam.
0: Raad mijn naam.
1: Raad mijn naam. Ja, we zijn aangekomen bij de derde en laatste aanwijzing van Raad Mijn Naam. Want we hebben twee aanwijzingen gegeven. En eerlijk is eerlijk, hij is lastiger dan die van gisteren bijvoorbeeld. De twee aanwijzingen die we hebben gegeven waren... Mijn wieg stond in Maastricht al best een tijd geleden. En de tweede aanwijzing was... In mijn pakhuis liggen geen voorraden, maar vooral veel plezier. Nou, via de NPO Luisterapp en via de telefoon kwamen behoorlijk wat suggesties binnen. En als ik zeg behoorlijk, dan bedoel ik echt behoorlijk veel. Leslie die appte Jeroen Willems. Flux die probeert toch nog één keertje André Rieu. Anneke die zegt Shane Kraft. Gerrit denkt Beppy Kraft. Paul die denkt Giddy Wolfs. Kitty denkt Tone Hermans. Hadewieg Mienes zegt Anneke. Willem die appt Huub Stapel. Die werd geboren in Maastricht. Is hij het? Nee, helaas zijn dit niet de juiste oplossingen voor het spel Raad Mijn Naam. En dus hebben we nog een derde en laatste aanwijzing. En ik denk... dat die dan te doen moet zijn. Maar goed, ik moet niet voor mijn beurt spreken. De derde en laatste aanwijzing van Raad Mijn Naam is... mijn alter ego Harry werd onlangs begraven. Denk je het te weten? Dan zeg je nu, nou, nu weet ik het helemaal zeker. Laat het even weten via de NPO Luisterapp of bel 0800 3000 555. Spreek je Sanne, kan je suggestie doorgeven. En wie weet, maak jij dan wel kans en win je die felbegeerde Volkspot fietslampjes.
3: Raad. Mijn naam.
0: Mijn naam.

Ja, het is een soort truckernummer, heb ik het idee. Heerlijk gewoon. Alsof je scheurt over de snelweg. Nou, wij scheuren ook door Volkspot deze zondagavond. Zometeen de ontknoping van Raad Mijn Naam. Want daar moeten we toch ook zometeen even gewoon een lus van maken. Een mooie strik. Maar eerst nog even muziek. Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough.

0: heeft het goede antwoord. Wie weet welke artiest? We zoeken in het spel Raad Mijn Naam. Leslie, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Benji.
0: Ja, goedenavond. Het was een lastige vandaag, had ik het idee.
1: Nou ja, bij de eerste hint kwam ik ook met al die namen die genoemd zijn. Benny Nijman, Toon Hermans, Huub Stapel.
0: André Rieu, ja, woonde, kwam voorbij.
1: Kwam allemaal voorbij. En ze woonden daar niet allemaal, maar misschien zijn ze wel in Maastricht geboren. Je weet het niet, hè?
0: Nee, dat is ook zo. Ik hoor een klein accent bij jou ook trouwens, Leslie. Of zeg ik dat fout?
1: Nou, ik woon wel tegen Limburg aan, maar dat is het oosten van Brabant.
0: Dus dan ben je gewoon een Brabander.
1: Ik ben een Brabander, 100%. Ja.
0: Ja, precies. Ik moet niet de fout maken. Dan hang je op.
1: Ja, misschien.
0: Nou, laten we dan maar naar het antwoord gaan. Want er kwamen dus heel veel dingen binnen. Bij welke aanwijzing dacht jij, ja, ik heb hem?
1: Nou, bij de tweede. Die derde zei mij eigenlijk, dat wist ik niet. Mm. Dus niet dat Harry dood was. Ik ben wel naar een blijspel van hem geweest met mijn dochter Bo een jaar of wat geleden.
0: Ja.
1: Maar bij de tweede hen dacht ik, hé, het pretparkhuis, dat is John van Eert.
0: Ja, dat klopt helemaal. Het is John van Eert. Jawel. Super goed gedaan.
1: En we kennen hem natuurlijk van de afwasmiddelreclame. Geweldig was die. Ik was direct fan van hem door die reclame al.
0: Ja, dat was het. Dat was wat voor de spark bracht in jouw relatie tot John van Eert. Ja.
1: Die reactie toen die bril in dat water viel, ja.
0: Ja, laten we anders even, want inderdaad, mijn wieg stond in Maastricht al best een tijd geleden. Dat was die eerste aanwijzing. 5 september 1960 werd hij daar geboren. Ja, dat is best wel een tijdje geleden. Tweede aanwijzing, het pakhuis. Je zei het al, het pretpakhuis natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat in 2015 opgericht, dat is ook weer een tijd geleden eigenlijk. En die laatste, het alter ego Harry. Ja, die is begraven.
1: Dat wist ik niet.
0: Ja, in 2022 zei Van Eert, ik stopte mee met het alter ego. Harry Vermeulen.
1: Ja, 2020, ja, natuurlijk nog het jaar van de corona. Dat is ook het jaar waarin mijn moeder stierf. Ja, dan ben je met andere dingen bezig.
0: Dat snap ik. Nou ja, dan is het maar goed dat die tweede aanwijzing voor jou genoeg deed om het lampje te doen branden, zou ik maar zeggen. Jij wint die prachtige lichtgevende Volkspot fietslampjes. Kan je ze gebruiken?
1: Ja, ik denk dat ik ze wel op mijn hond ga parkeren in de winter als ik eruit laat.
0: Ah.
1: Ik heb een fiets met fantastische verlichting. Dus, maar mijn hond die kan ze wel gebruiken, want die is zwart.
0: Mijn ouders hebben ook twee zwarte honden. En die doen er ook altijd fietslampjes op. Dus dat is volgens mij een algemeen ding, ja.
1: Ja.
0: Nou, heel handig. Hoe heet de hond?
1: Willow.
0: Lillo. Nou, Lillo en Leslie.
1: Willow. Ja, met twee keer een W.
0: Dezelfde naam van, hoe heet hij ook weer? Van Will Smith zijn dochter?
1: Van Will Smith zijn dochter, ja. En van die, dat is ook een of andere troll of kabouter of zo, die ook Willow heet. Was dat de Lord of the Rings of zo?
0: Ja, ik weet niet. Jij hebt de hond.
1: Ja, maar mijn dochters hebben die naam verzonnen.
0: Ah, oké. Okay. Nou, in dat geval, dan hoop ik dat Willow wat kan met de lampjes. En dat jij heerlijke wandelingen tegemoet gaat. Leslie, dank voor het meespelen.
1: Dankjewel. Fijne uitzending nog.
0: Fijne uitzending. En blijf even hangen. Dan noteren we je gegevens. Komen de lampjes jouw kant op.
1: Dankjewel. Fijne avond.
2: Raad. Mijn naam.
3: Mijn naam.
4: Ik ben mijn hoogst eigen creatie. Dus kies het maar uit.

0: Jeroen van Eert, ik ben wat ik ben. En dat is natuurlijk de vertaling door Martine Bijl gemaakt voor de musical. Van de musical moet ik zeggen, La Cage aux Folles. Nou, hebben we dat ook gehad. Tijd voor Gespot Door.
1: Gespot door Benji.
0: Ja, het is tijd voor Gespot Door. Deze zondag hebben we iemand die net een prijs heeft gewonnen. Mus Daarmee. Ze maakt Nederlandstalige pop met een mooie, warme stem en teksten die dichtbij kunnen komen. Dit jaar werd ze dus uitgeroepen tot 3FM Trending Talent. En we spreken haar over haar nieuwe EP Onvoltooid Verleden Tijd. Mus Daarmee, goeie avond.
2: Goedenavond, hallo.
0: Ja, zo is het maar net, hè. Trending Talent. Nou, dat is leuk. En dan ook nog de release party van je nieuwe EP. Deze vrijdag was het, toch?
2: Ja, eergisteren.
0: Hoe was het?
2: Nee, ja, echt fantastisch. Het was echt het was uitverkocht. En ik heb gewoon nog nooit gehad dat de hele zaal eigenlijk alles meezingt. Ik droom nog lekker na, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, want je schrijft heel persoonlijk. Dus hoe is het dan voor je als mensen die liedjes met je meezingen?
2: Heel erg helend. Ik heb dat volgens mij toen ook op het podium echt gezegd van... Wow, jongens, dankjewel, want het hielp mij ook heel erg dat andere mensen terugzingen. Maar ook heel onwerkelijk natuurlijk en kwetsbaar. Je voelt je ook echt wel heel kwetsbaar op zo'n podium.
0: Ja, dat snap ik wel. En is er dan een liedje op het album waarvan je van tevoren dacht... Nou, dus dit vind ik wel het spannendste om nu te gaan zingen voor zo'n grote zaal?
2: Ik denk misschien... Toch wel Onvoltooid Verleden Tijd, die ik nu als laatste heb uitgebracht. Mm-hmm. Omdat die zo het hele EP versterkt en eigenlijk het verhaal waar het over gaat nog even uitvergroot. En ik zo eerlijk ben in die tekst, dat het toch wel heel spannend is dan.
0: Wat is een beetje de onderliggende gedachte van de EP?
2: De EP gaat eigenlijk over de zoektocht tussen gevonden en vergeten willen worden. En dat klinkt misschien een beetje complex, maar dat was het ook. En het gaat over een liefdesrelatie die heel ongezond is. En waarbij je eigenlijk verslaafd raakt aan elkaar. En in een soort patroon terechtkomt waarbij je er niet uitkomt. En dus de hele tijd elkaar blijft zien. En een soort van terugduikt in die onvoltooid verleden tijd. Daarom heeft het ook die titel gekregen.
0: Oh, mooi.
2: En dat is gewoon een verhaal eigenlijk wat ik heb meegemaakt en waar ik liedjes over heb geschreven. En dat deelde ik dan online en zoveel mensen herkenden zich erin. En ik vond het zo mooi om dat in een soort pakketje eigenlijk naar buiten te brengen.
0: Ja, dus eigenlijk is het album een beetje jouw eigen verhaal, maar dusdanig geschreven dat heel veel mensen...

0: mensen het hun verhaal hebben kunnen maken.
1: Ja, absoluut. En wat ook wel echt bijzonder is, is dat Onvoltooid Verleden Tijd ging best wel hard nu op TikTok. Maar ik zing op het eind zing ik, als we dit zo blijven doen, gaat het nooit voorbij. En heel veel mensen hebben dat dus geïnterpreteerd als juist een relatie die heel goed gaat. Ach. Dus mensen gebruiken de sound nu ook bijvoorbeeld onder video's van hun bruiloft. En onder video's gewoon dat ze verliefd zijn. Maar ik vind dat dus wel heel mooi, want dan denk ik, wauw, oké, ja. Zeg maar, spread the love. Zeg maar, daarvoor maak ik ook muziek. Het is dat ik dan even het kut heb gehad. Maar ik vind het alleen maar mooi dat andere mensen er dan zoiets moois van maken.
0: Ja, wat heerlijk eigenlijk. Dat, yeah. Niet zo bedoeld, maar prima als het zo wordt gedaan.
1: Ja, ja. Ja, dat dacht ik ook.
0: En 3FM Trending Talent, helpt dat nog een beetje? Is het een lekkere boost?
1: Zeker. Ik heb gisteren ook met 3FM gebeld. Ze houden je gewoon lekker in de gaten. En ik denk dat blijft gewoon nu een beetje contact onderhouden en zo. Dus dat helpt zeker. En ik denk ook als ik... Ja, jij noemt ook natuurlijk van 3FM Trending Talent gewonnen. Dat is gewoon meteen even een lekkere binnenkomer.
0: Ja, we blijven het herhalen hoor. Dus eigenlijk weten we wel zeker, het glazen huis dit jaar, dat zou potentieel wel kunnen.
1: Nou, ik hoop het. Ik hoop het echt heel erg.
0: Nou, dan hopen we het met je mee. Onvoltooid Verleden Tijd, dat is de ja, is dat, hoe noem je dat, de main track?
1: De titelsong.
0: De titelsong,
1: ja.
0: Dankjewel. Ja. Die gaan we luisteren. Net hadden we Dat Jij Me Vindt. En dan hebben we eigenlijk twee hele mooie delen van het verhaal wel te pakken.
1: Zeker,
0: hè?
1: Ja.
0: Gaan we dat doen. Als mensen nou meer willen weten, meer willen horen, dan kunnen ze je vinden op Mus Daarmee met een streepje naar rechts, toch?
1: Ja, ja. Een accent grave.
0: Dankjewel. Gaan we dat doen. Ik wens je een hele fijne avond nog.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Joe. Ja.

0: Niemand thuis. En daarvoor Mus daarmee, Onvoltooid Verleden Tijd. Net uitgekomen op de EP, gelijknamig, Onvoltooid Verleden Tijd. Ja, je kunt generaties aanduiden aan de hand van culturele, sociale bewegingen van die tijd. Denk bijvoorbeeld aan de Flower Power generatie. Of misschien koppel je een generatie aan een tijdperk, zoals de 90s kids. Of je doet het aan de hand van muziek, de disco generatie. Maar de meest en de logische, voor de hand liggende en meest natuurlijke keuze is aan de hand van James Bond acteur van jouw generatie. Gisteren werd de eendagsvlieg onder de James Bond-acteurs George Lazenby, 87 jaar. Vanuit zijn militaire dienst in de jaren 60 werd hij gescout door een modellenbureau. En nog voor hij er erg in had, was hij een van de best betaalde modellen van Europa. En hoewel sommigen zeggen dat hij per toeval de rol kreeg, maar hij liet niets aan het toeval over. Hij vertelde eens dat hij al heel lang het idee had: ik moet James Bond worden.
1: All I had to do was get past this feisty female at the desk. And I waited outside the door. As soon as she bent down behind the desk, I just bolted past her and up the stairs. And she's going, wait, hey, come back here. But it was too late. I was already up the stairs and leaning on the door saying, I heard you're looking for James Bond.
0: Hij ging naar dezelfde kapper als Sean Connery, kocht het pak dat Connery had laten maken voor Bond, maar zelf toch niet wilde, en rende langs de secretaresse van het grote castingkantoor en ging van I heard you're looking for James Bond naar ik hoorde, dus hij zei ik hoorde dat je zoekt naar de nieuwe James Bond, naar het spelen van James Bond in Her Majesty's Secret Service uit 1969.
1: All I had to do was get past
2: James Bond. James Bond. The new Bond. George Lazenby, if you think you know your Bond, think again. This one's different. This one's got heart.
3: I love you. I know I'll never find another girl like you. Can you marry me?
4: Diamond of life.
0: Maar het bleef bij één Bond en niet omdat hij niet goed was. Dit zei oud-Bond Roger Moore kort over.
5: But one thing you can say about George is that he did it his way.
0: Ja, hij deed het op zijn manier. Het bleef bij één Bond vanwege zijn gedrag op de set. In 2011 vertelde Bond girl, maar bovenal geweldige actrice Dame Diana Rigg, daar dit over.
6: He was really difficult. It's not for nothing that they didn't offer him any sequels. I mean, he was just difficult because I think he needed help, not in the acting. He was really quite good, wasn't he? And attractive and sexy and all those things, but just difficult off stage. He kind of thought he was a film star immediately and started throwing his weight around.
0: Ja, hij was gewoon heel lastig op de set en dacht zelf dat hij al een filmster was, terwijl hij pas voor het eerst ging acteren. Maar het verhaal van Her Majesty's Secret Service en ook de verdiensten van George Lazenby zijn niet in de vergetelheid geraakt. In de laatste James Bond film van Daniel Craig, No Time to Die uit 2021, zit een scène waarin er een schitterende verwijzing zit naar het Bond-nummer van de film uit 1969.
7: Can you go faster?
8: We don't need to go faster. We have all the time in the world.

the time in the world, zegt Daniel Craig. Verwijzend naar het nummer van Louis Armstrong voor Her Majesty's Secret Service. En hoewel iedereen zijn eigen favoriete Bond heeft, voor mijn opa was dat Sean Connery, voor mijn broer Pierce Brosnan, is dat voor mij Timothy Dalton. Rauw, grimmig, maar met een zekere charme. Maar goed, zij hadden dan weer niet Louis Armstrong.

0: We Have All The Time In The World, Louis Armstrong. Dus van de film Her Majesty's Secret Service. Het is echt een tongtwister. Wie was eigenlijk jouw favoriete Bond, Sanne?
1: Ja, ik denk toch wel Pierce Brosnan.
0: Pierce Brosnan, ja.
1: En ik zat er even over na te denken. Ik denk ook omdat het gewoon echt mijn tijd was. Toen ging ik echt naar de bioscoop iedere keer om die films te zien met GoldenEye en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat en al die soundtracks vind ik ook heel goed. Dus ik pas gewoon helemaal in mijn tijdvak.
0: Maar het is ook een van de meest neppe, zou ik zeggen.
1: Oh, ja, nee. Zeg jij? Probeer je me nou te kletsen?
0: Nee, maar met die satelliet vanuit de lucht. En
1: oh zo.
0: Ja.
1: Dat je vond het niet aannemelijk wat er gebeurde.
0: Nee, het was niet aannemelijk.
1: Maar ik heb juist bij al die oudere Bonds, dus zijn voorgangers, dat ja. Ik denk, nou dat vind ik niet aannemelijk. Dat al die vrouwen bij bosjes voor, ja no offense, maar toch een ja zo'n oudere man.
0: Heb je dan over Roger Moore of Sean Connery?
1: Ja, beide.
0: Ja, beide.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, nee, snap ik wel.
1: Daarvan dacht ik, dit geloof ik weer niet. Maar ik snap wat jij bedoelt met je satellieten en de hele wereld omvattend.
0: Ja.
1: En zo, want ja, dat had hij wel, ja.
0: Weet je, mijn broer die was ooit eens geweest. Nou, hij kwam ooit terug van een uitje met zijn vader. En toen had hij een foto en daar stond een vreemde man op. Pierce Brosnan.
1: Mm-mm.
0: En dan stond hij daarvoor met zijn pa. Dus ik denk, wat is dat toch voor een interessante foto?
1: Die ken ik ergens van.
0: Ja, en ik heb gewoon denk jaren gedacht. Gewoon van, wat cool joh, hij heeft Pierce Brosnan gezien. Het bleek, hij was gewoon naar Madame Tussauds geweest.
1: Oh.
0: Met de telefoon. Maar ik was zo jong, ik had geen idee.
1: Nee, je wist niet dat dat bestond. Dat dat een ding was.
0: Nee.
1: Ach.
0: Ja, nou, bij deze.
1: Mooi verhaal.
0: Goed, laat vooral weten wie jij de beste James Bond vond. Via de NPO-luister. Ik ben wel benieuwd. Ik, Timothy Dalton. Jij dus.
1: Pierce Brosnan. Ja.
0: Ja, valt wat voor te zeggen. Peter Schaap. Vliegen als een vogel. Over onrealistische dingen gesproken.

0: I'm so excited, the Pointer Sisters.
1: De Volgspot op...
2: Op mij.
0: Ja, dat klopt. Ja, Sanne.
2: Op mij,
0: hallo.
2: Sanne. Ja.
0: Brand los, je hebt een tip.
2: Nou, ik was dus afgelopen vrijdag was ik op het Bosjesfestival. Dat is een heel schattig festivaletje hier in de bossen van Hilversum.
0: Ja.
2: Echt in de bossen. Het is prachtig verlicht. Het is heel grappig. Je komt namelijk binnen en dan moet je aanbellen bij een deur. Maar die deur is natuurlijk gewoon van hout en je kunt er gewoon overheen kijken. Dan loop je door een band heen. Het is gewoon heel lollig gedaan. Je hebt daar de non-stop Bob Ross Bosbios.
0: Cool. De schilder Bob Ross hebben we het dan over.
2: Ja, en dan kun je dus gewoon op een zandzak gaan zitten en non-stop Bob Ross kijken. Maar alleen het woord is al... lekker om te doen. Je hebt van die schommelbankjes in de bomen. Het is prachtig uitgelicht. En als je dan het hele pad afloopt, dan kom je bij een heel lief amfitheatertje terecht. En er zijn een paar honderd plekjes in het bos. En het wordt donkerder en donkerder. En daar zag ik vanavond een cabaret, of vrijdagavond een cabaretier. Een vrouw. Ze heet Roos Vervelde. Een jonge meid.
0: Ja.
2: 28 is ze. En ik ben aangenaam verrast. Ik vond haar heel erg grappig. Heel erg ongemakkelijk. Ik zag de grappen helemaal niet aankomen. Haar grappen waren ongemakkelijk. Dat je echt als publiek denkt, oh god. Dus op een gegeven moment ging ze ook vragen, wie van jullie vindt dat ik dik ben? Wie vindt niet dat ik dik ben? Oké, dus jij vindt wel dat ik... Hoeveel denk je dat ik weeg? Nou, het kan echt niet. En je denkt allemaal, oh jeetje, oh wat een glad ijs. Wat een... Maar ze deed het op zo'n grappige manier. Ik zat ook naast een mevrouw, die kwam helemaal niet meer bij. Die moesten we echt zuurstof bijna toedienen, omdat hij het zo grappig vond.
0: Aan de beademing.
2: Maar het was echt, nou, heel erg leuk. De voorstelling duurde een half uur en ik heb er echt van genoten. Dus ik zou zeggen, Roos Vervelde, hou die meid in de gaten.
0: Ja.
2: Maar ze zong één liedje in de hele voorstelling en die was betoverend. Vanaf de eerste seconde had ik echt het kippenvel op mijn armen staan. Ze heeft een hele mooie stem. En het gaat over, nou ja, echt een liedje met inhoud over demonstreren tegen Gaza of voor Gaza. En nou, het is zo'n mooi liedje. Dat wil ik heel graag even laten horen. En dat is mijn tip van vanavond.
0: Dus eigenlijk even de Roos Vervelde, als je wil weten wat gaan we zien. Niet alleen helemaal kapot lachen, maar ook... raakt het je?
2: Een liedje met inhoud, ja, maar ook heel erg mooi gezongen.
0: Okay.
2: Dat ik wist niet dat zij, zeg maar, na al die grappen, dat er zo'n zangstem in haar zat.
0: Roos Vervelde, en het lied heet?
2: Hoe heet het lied ook alweer? Ga zaterdag mee.
0: Dankjewel.

Roos Vervelde, ga zaterdag mee. Snap van de Armeense zangeres Rosalyn verscheen in 2022. En het gaat over liefdesverdriet en het gevoel dat je mentaal op knappen staat. Ze vertegenwoordigde Armenië op het Songfestival en eindigde met dit vrolijke liedje teleurstellend als 20ste met 61 punten. Daarmee leek het lied eerst geen grote Songfestivalhit te worden, maar het balletje kan raar rollen. Een versnelde versie ging maanden later viraal, zoals ze dat dan noemen, op TikTok. Hopsakee, snap. Het schoot eigenlijk wereldwijd de hitlijst in en tekende Rosalyn bij Columbia Records. Het ging als een speer. Geen Songfestivalwinnaar dus, maar achteraf wel een van de grootste hits van 2022.

0: Snap.
1: Snap, Rosalyn als Songfestival uitzwaaiplaat van deze Volkspot Zondag editie. Volgende week is Helco gewoon weer terug in de building. En dan is de gast Erik Vos. Ja, nou dat wordt smullen. Ik wens jou een hele fijne zondag. Straks zit hier de muzikale fruitmand. En tot de volgende keer. Dag hoor.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
4: 8:00, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de grootste geworden. De partij krijgt volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De christendemocratische CDU is meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Deense oud-koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De 86-jarige voormalig vorstin heeft een bloedophoping bij haar heup en artsen spreken ook van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit tegen Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Ronald Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken, aan zee wordt het zo'n 22 graden, in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De muzikale fruitman, Joeri van der Geest.

Het zijn de bekende woorden uit het Bijbelboek Prediker. Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. De Birds die brachten dit in 1965 uit. Turn, turn, turn. En zo is er ook een tijd voor de muzikale fruitmand. Het is 8 uur geweest. Van harte welkom bij de EO hier op NPO Radio 5. En de komende uren klinken hier de mooiste psalmen, gezangen en andere liederen. En waarom nou de mooiste? Nou, omdat jij ze mag aanvragen. En omdat er achter ieder lied een mens zit met een eigen verhaal. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat dat verhaal is en wie je bent. Nou, door de week kun je een lied aanvragen via de website nporadio5.nl/de muzikale fruitmand. Stuur ik ook persoonlijk een mailtje terug met een bevestiging dat het in de uitzending zit. Mag je soms al weken van tevoren doen als je weet dat er iets moois aan zit te komen. En anders mag je vanavond contact opnemen met het team van de muzikale fruitmand dat klaar zit om jouw verzoek op te nemen. Een berichtje kun je sturen met de NPO Luister-app en anders even bellen 0800 3000 555. Het hijgend hert der jacht ontkomen. Nou, bij het uitspreken van die woorden denk ik dat de beestenluisterer zo weet om welke psalm het gaat. Psalm 42, zo begint het eerste vers. En Ankie Buit die vraagt hem aan voor haar lieve man Henk uit Barneveld, omdat hij jarig is. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Henk, schrijft ze. Ik hoop dat we nog lang van elkaars nabijheid mogen genieten. Gods onmisbare liefde en zegen toegewenst voor je nieuwe levensjaar. Voor jou, Henk, gezongen door het Rijsens Mannenkoor, is dit Psalm 42, vers 1 en 5.

Waar woorden tekortschieten, spreekt muziek. Deel jouw muzikale bemoediging met iemand die het goed kan gebruiken. Via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000.

Angelican Forever Worship met schuilplaats en God als schuilplaats. Dat beeld komt uit de psalmen, moet je denken aan de tijd van koning David. In dat droge, rotsachtige land was een hoge rots of een grot je redding. Een veilige plek als er gevaar dreigt, als er vijanden waren. En zo leerden de dichters over God spreken als een rots, een toevlucht. De plek waar je mag schuilen als het even te veel wordt. Dit programma, De Muzikale Fruitmand, dat klinkt al meer dan 55 jaar op de radio. Het gaat van generatie op generatie. En dat zie je ook terug in de verzoeken. Want ook dit volgende komt van een hele familie tegelijk. Corrie Kok uit Almere, die wordt 96 jaar. En haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinzoon, die vragen dit lied voor haar aan. Lieve mama, oma en overgrootoma, hartelijk gefeliciteerd met uw 96e verjaardag. Wat een mijlpaal weer. En ze schrijven dat u ondanks de dagelijkse pijn toch geniet van de kleine dingen. Van het fietsen met uw fietsmaatje. En ze hebben ook heel veel respect voor u. Hoe u met alles omgaat. En dat u nu alweer begonnen bent met het maken van de kerstkaarten. Op zondag 13 september, dan wordt het samen gevierd. En vanavond al in de Muzikale Fruitmand. Voor u Corrie, met heel veel liefs van de hele familie. Ga met God. En hij zal met je zijn, klinkt vanavond namens Karin, Willem, René, Mike, Jax, Rutger, Marten, Astrid, Kees, Lisa, Stefan, Cindy, Barry en Hester.

Hoe groot zijt gij? Die gedachte kwam op bij een jonge Zweedse dominee ruim 100 jaar geleden. Hij liep naar huis toen hij werd overvallen door een hevig onweer met felle bliksem en zware donder. En toen ineens klaarde de lucht op en de zon brak door, er verscheen een regenboog. De vogels begonnen weer te zingen en in de verte luidden de kerkklokken. En overweldigd door al die grootheid viel hij op zijn knieën en schreef hij deze woorden: How great thou art. Hoe groot zijt gij? Het klonk zojuist in de uitvoering van het Hollands Christelijk Mannenkoor. Ja, en ondertussen komen er mooie berichten binnen via de NPO Luister. En vind ik toch iedere keer weer mooi, want ja, er wordt hier zoveel meegeleefd met elkaar in de muzikale fruitmand. Sommige luisteraars die laten ook weten dat ze meeluisteren met biddende handen voor de mensen die voorbij komen met hun verhaal. En soms ook meebiddend met de muziek. En ja, voor anderen is het weer een vast moment om de zondag mee af te sluiten. En zo vast een beetje op weg te gaan naar een nieuwe werkweek. Ja, ik krijg ook een berichtje binnen van Arjo. Hij vraagt een lied aan voor zijn moeder Wilma. Morgen dan beginnen bij haar de bestralingen. En ja, daar ziet ze enorm tegenop. Het is een spannende tijd, maar er was afgelopen donderdag ook iets heel moois om bij stil te staan. Want Wilma en Henk die waren 45 jaar getrouwd. En Arjo die hoopt dat ze die trouwdag nog vaak samen mogen vieren met het hele gezin. En daarom kiest Arjo voor dit lied, voor jou Wilma, met heel veel liefde van hem. En met de moed voor morgen is dit Cela, met een toekomst vol van hoop.

0: Er zijn heel veel namen voor Jezus te vinden in de Bijbel. Het brood van het leven, het licht van de wereld, de goede herder. En ook deze, de ware wijnstok. Dat beeld komt uit het Bijbelboek Johannes. Jezus is de wijnstok, wij zijn de ranken. En alleen als een rank verbonden blijft met de stam, kan hij vrucht dragen. Daarover zong ze juist het gereformeerd kerkkoor Urk. Jezus is de ware wijnstok.
1: Die ene goede buur, of juist die verre vriend, verrast hem met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.
0: Dag Jacqueline, een hele goede avond.
2: Ja, goedenavond, Jury.
0: Niet zo heel goed bij stem, begreep ik.
2: Nou, nee, dat kan beter, maar dat geeft niet.
0: Okay. Is het een lichte verkoudheid?
2: Nee, ik ben geopereerd afgelopen week. En dat is via mijn keel gegaan, zeg maar.
0: Okay. Nou, je bent goed te verstaan, Jacqueline. En fijn dat je even aan de telefoon wil komen. Want je hebt iets te vieren namelijk.
2: Ja, ik had vrijdag iets te vieren. Vrijdag 4 september was het 43 jaar geleden dat ik gedoopt werd. Dus het was mijn doopverjaardag. En dat vier ik ieder jaar.
0: En weet je nog iets van die dag waarop je 43 jaar geleden werd gedoopt?
2: Ja, zeker. Dat is nog als de dag van gisteren, hoor.
0: Oh ja, hoe ging het eraan toe?
2: Ja, je hebt natuurlijk een hele lange voorbereidingstijd. Eer dat je zelf zover bent dat je bereid bent om je te laten dopen, dat is nogal een hele weg.
0: Yeah.
2: En dan vanuit de gemeente kreeg je wat dooponderricht voordat het zover was. En ja, dan is het zover en dan kan het feest beginnen, hè?
0: Ja, en zelfs zo'n feest dat je er 43 jaar later nog steeds aan terugdenkt.
2: Het is nog elk jaar een feest, ja. Ja.
0: En wat was voor jou destijds de reden dat je dacht, ik wil me graag laten dopen?
2: Ja, omdat ik graag helemaal bij de Heer Jezus wilde horen. Ik kende de Heer Jezus al enige tijd. En ik had al lang het gevoel van, meer dan dat. Van dat het eigenlijk goed was om ook die laatste stap te doen. Om daarmee ook duidelijk te maken aan alles en iedereen dat je 100% voor de Heer Jezus wil gaan. Maar ja, goed, het kost altijd wel wat moeite om je daaraan over te geven natuurlijk. En als het dan eindelijk zover is, dan is het je meer dan alles waard eigenlijk.
0: Ja. En als je dan terugkijkt op al die jaren met God, is er dan een moment waarop zijn trouw heel sterk dat je dat hebt ervaren?
2: Ieder jaar weer. Want elk jaar neem ik dan zo'n moment om te overdenken van hoe is het afgelopen jaar gegaan. Ook met God en met mijn leven met God. Aan God mankeert het niet natuurlijk. Maar hoe is het gegaan? Ben ik geestelijk gegroeid? Heb ik wat voor anderen kunnen betekenen? En dan denk ik ieder jaar weer van hoe wonderlijk. In alle momenten is God er toch altijd bij geweest. Juist in die moeilijke momenten. Dan ervaar je hem toch heel dichtbij. En dan helpt je er doorheen. Ja. Het is niet te begrijpen, maar het is altijd weer een wonder eigenlijk. Nou, jaar
0: ik vind
2: op jaar.
0: Het ontzettend bijzonder, Jacqueline, om te horen dat je er ieder jaar zo bewust mee bezig bent. En dus ook reflecteert op het afgelopen jaar. Inmiddels dus heel wat aantal jaren gedaan. Mooi dat je daar even iets over kwijt wil. Had je destijds ook een dooplied? Het lied dat je aanvraagt van opwekking, waardig, o waardig bent u Heer. Klopt dat destijds ook?
2: Ja. Dat was toen net een van de nieuwste opwekkingsliedjes. Dat kun je bijna niet meer begrijpen.
0: 178.
2: Maar dat was toen een van de nieuwste. Die is ook in de dienst de week daarvoor is die geoefend. Want in die week daarvoor gaven we dan ons getuigenis. En dan werd dat lied geoefend om het dan de week erop goed te kunnen zingen. En het is een opwekkingslied wat nooit echt populair is geworden. Maar daar ben ik eigenlijk ook wel blij om. Want dan zing je hem ook niet zo gauw dood.
0: Nee.
2: Ja, oneerbiedig gezegd.
0: Ja, ik snap
2: hem. Maar het was wel een hele bewuste keuze van mij om dat lied juist te kiezen.
0: Ja, heel wat opwekkingsliederen en heel wat jaren verder klinkt hij nu vanavond op de radio. Alle luisteraars van de Fruitmand, die zijn er nu in ieder geval mee bekend. Dankzij jouw getuigenis. Dankjewel dat je dat wilde delen, Jacqueline.
2: En
0: nog heel wat mooie doopverjaardagen toegewenst.
2: Ja, dankjewel hoor.
0: Okay.
2: Mooie uitzendingen.
0: Doeg.
2: Ja, dankjewel. Eens gelijk.

dames. Jacqueline klonk het hier in de muzikale fruitmand. Waardig, alwaardig bent u heer. Opwekkingslied 178. En heel bijzonder dat Jacqueline inderdaad ieder jaar haar doopverjaardag viert. En dat ieder jaar zo trouw en zo bewust bezig is. Nou, wat ze het afgelopen jaar heeft meegemaakt. En nou, hoe ze zelf vrucht heeft kunnen dragen. Mooi, Jacqueline. Dank dat je dat even wilde delen hier. Ja, dan Nelly Lamper uit Ierseke in Zeeland. Ze vraagt een lied aan dat haar terugbrengt bij haar man. 3 jaar geleden is hij overleden. En vlak voor zijn dood zong hij het volgende lied. Boven de sterren, daar zal het eens lichten. Daar wordt uw hopend verlangen voldaan. Daar zal de vreugde voor eeuwig bestaan. Het zijn woorden die vooruitkijken over het verdriet van vandaag heen. Dus voor jou, Nelly, en ter nagedachtenis aan je man, is dit Boven de sterren, daar zal het eens lichten. Het wordt gezongen door het Hogeveens Christelijk Mannenkoor.

Hogeveens Christelijk Mannenkoor Boven de Sterren hoorde hier in de muzikale fruitmand op NPO Radio 5. Het is de zondagavond die feestelijk wordt afgesloten bij Gisela, want ze viert haar 42e trouwdag. En dat doen ze op de camping in Nijverdal, samen met hun middelste zoon Jaap en ook de kleinkinderen Mees en Noor. 42 jaar samen. En als er één lied bij zo'n dag past, dan is het deze wel. Over een God die elke dag trouw is. Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Nou, om daar eens even mooi op terug te blikken, Gisela, klinkt hier Remco Hackert en het Center Gospel Choir met het lied dat je zo graag wil horen.

Die ene goede buur, of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luisterapp of bel vanavond spontaan naar 0800 3000.

ben The Psalm Project met Suzanne van der Velde hier in de muzikale Fruitmand. Nou, als er nog een lied is dat ik voor je kan draaien, ik ben er nog tot 11 uur vanavond, dus dan mag je dat doorgeven via de telefoon 0800 3000555 of de NPO Luister-app. Mevrouw Kerenweer uit Hellevoetsluis die vraagt een lied aan voor haar broer Maarten de Raad. Maarten die is 68 en wat een bijzondere band hebben die twee samen. Hij luistert vaak naar de muzikale Fruitmand, praat er ook veel over. Dus toen ze zo vroeg welk lied hij hier graag zou willen horen, wist hij het meteen, ere zij aan God de Vader.

In Tjaat worden mensen met lepra vaak te laat geholpen, wat leidt tot blijvende handicaps. Ze worden verstoten uit hun gemeenschap en hebben geen toegang tot onderwijs, werk of openbare ruimtes. Dit maakt hun leven zwaar en vol beperkingen. Daar wil EO met de daad verandering in brengen. We trainen zorgverleners om lepra sneller te herkennen, bieden medicijnen en operaties en zorgen ervoor dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/tjaat.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Manning Sampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen voorlopig online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

zijn leven gaf voor de mensen. Nou, groter dan dat wordt de liefde niet, if that isn't love. Er zijn heel wat artiesten die dat lied hebben opgenomen, maar dit was de versie van Elvis Presley. En Pedro, die is er blij mee. Laat u weten in de NPO Luister-app. Nou, van harte welkom bij de muzikale fruitmand van de EO. Er zijn al heel wat verzoeken binnengekomen. En die hoop ik allemaal nog voor 11 uur vanavond te draaien. Maar goed, wie niet waagt, wie niet wint. Dus ook jij mag vanavond nog iemand verrassen of bemoedigen met een lied. En dat kan door te appen met de NPO Luister-app op je telefoon of op je tablet. Maar je kan ook gratis bellen naar telefoonnummer 0800 3000 555.

Ja, iedere kerk die heeft er eentje nodig. Een koster. En dat is iemand die de deuren open doet, de lichten aandoet en zorgt dat alles klaar staat, zodat je zonder zorgen kunt binnenkomen in de kerk. Vaak op de achtergrond aanwezig, maar wel onmisbaar. Nou, en in Spakenburg is dat Melis van de Groep. Hij vierde afgelopen dinsdag 1 september zijn 63ste verjaardag. Aart en Wijn Zeil uit, en ook Ali Hartog die bieden hem dit lied aan. En ze laten weten van harte gefeliciteerd Melis en Gods onmisbare zegen voor het komende levensjaar. En voor jou wordt nu gezongen het lied Wat de toekomst brengen mogen.

De samenzang vanuit het altijd mooie Veenendaal. Dit was Wat de toekomst brengen mogen. Ja, er zijn van die liederen die vaak worden aangevraagd in de muzikale fruitmand, omdat het kan helpen om door een moeilijke tijd heen te gaan. Voor Marianne van Wijk is dit er zo een. Ze vraagt het aan met haar man in gedachten die vorig jaar overleed. Samen voeren zij zich precies zoals dit lied het bezingt. Opgevangen, gedragen, door de kracht van Gods liefde. Ja, Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien. Dat wordt gezongen in dit lied. En het klinkt vanavond voor jou, Marianne, en ook ter herinnering aan jullie samen. De kracht van uw liefde, de opwekking bent.

Dankjewel Marianne voor het aanvragen van dit opwekkingslied. De kracht van uw liefde en ook het verhaal daarachter. Hopelijk heeft het je bemoedigd vanavond. Dit is de Muzikale Fruitmand op de zondagavond. Het is 6 september en gisteren was het feest in Zierikzee. Ja, daar wordt nog lang over doorgepraat, althans een dag later in ieder geval hier in de Muzikale Fruitmand. Want Rinus van den Houten, die vraagt een lied aan voor zijn vrouw Corrie uit Zierikzee. Ze vierde gisteren haar 88ste verjaardag. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, schrijft Rinus, namens je liefhebbende man. Nou, en wat mooi dat hij dit samen met de kinderen, de kleinkinderen en zelfs een achterkleindochter mag meemaken. En voor jou, Corrie, klinkt vanavond een verzoeklied. Als God mijn God maar voor mij is. En het wordt gezongen door Viva Vox uit Elspeet.

0: als God mijn God maar voor mij is. Het christelijk gemeentekoor Viva Vox uit Elspeet.
1: De psalm van de week.
0: Het is weer zondagavond. Zometeen om 9:45 dan hoor je de psalm van de week. Dat is de psalm met de meeste stemmen. Nou, en daarvoor moet ik natuurlijk wel even de psalmen aan je voorstellen. Voordat er gestemd kan worden. Vanavond is de keuze tussen psalm 121 en psalm 130. Nou, stemmen kan via de NPO Luister-app, maar ter illustratie laat ik de beide psalmen aan je horen. De eerste keuze is dus psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Het wordt gezongen door het jonge gemeentekoor Immanuel Urk. De verzen 1, 2 en 4 van psalm 121 met daartegenover psalm 130. Uit de diepten roep ik u. Dat is de samenzang vanuit de Sint-Janskerk in Gouda onder leiding van Marco den Tom, vers 1 en 3. De vraag is nu, welke psalm moet de psalm van de week worden? Psalm 121 of psalm 130? Stemmen kan u via de NPO Luister-app. En dan hoor je zometeen om 9:45 de uitslag.

Zometeen om 9:45 dan hoor je de psalm van de week. Dat is de psalm met de meeste stemmen. Nou, en daarvoor moet ik natuurlijk wel even de psalmen aan je voorstellen. Voordat er gestemd kan worden. Vanavond is de keuze tussen psalm 121 en psalm 130. Nou, stemmen kan via de NPO Luister-app, maar ter illustratie laat ik de beide psalmen aan je horen. De eerste keuze is dus psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Het wordt gezongen door het jonge gemengd koor Immanuel Urk. De verzen 1, 2 en 4 van psalm 121 met daartegenover psalm 130. Uit de diepten roep ik u. Dat is de samenzang vanuit de Sint-Janskerk in Gouda onder leiding van Marco den Tom, vers 1 en 3. De vraag is nu, welke psalm moet de psalm van de week worden? Psalm 121 of psalm 130? Stemmen kan nu via de NPO Luister-app. En dan hoor je zometeen om 9:45 de uitslag.

Merle Haggard en Lord, don't give up on me. Terwijl er heel veel stemmen binnenkomen voor de psalm van de week. Leuk om te zien, psalm 121 of psalm 130. Nou, de stemmen die worden allemaal geteld. En zometeen om 9:45 hoor je de uitslag. Nou, dan komt er nu een lied aan, een verzoeklied. En dat is O God, die droeg ons voorgeslacht. Sietske Koops die vraagt het lied aan. En ze hebben met iedereen de laatste familiedag gevierd in Zeeland laten weten. Omdat de groep steeds kleiner werd bij het samenkomen. En daar werd gesproken over hoe hun ouders het vaak over de Heer hadden. En uit dankbaarheid daarvoor wil ze graag dit nummer aanvragen. O God, die droeg ons voorgeslacht. Dit is de christelijk gemengde zangvereniging ASAP.

God die droeg ons voorgeslacht. En dat is toch bijzonder, dat doorgeven, het geloof van je ouders en van hun ouders daarvoor en daarvoor. En nou, zo wordt het generaties doorgegeven. En mooie, Sietske, dat het ook mag doorklinken in jouw leven als een soort estafette stok dat doorgaat. Nou, en zo vroeg je dit lied aan de christelijk gemengde zangvereniging ASAF. Klonk hier in de muzikale fruitmand van de EO. Heb ik hier een verzoek voor me liggen van mevrouw Van Steenis. Afgelopen donderdag onderging zij een staaroperatie. En nou, ze liet in de afgelopen week al weten dat ze daar erg zenuwachtig voor was. Nu mag ze laten weten dat ze God heel dankbaar is dat het goed is gegaan. En dat ze weer kan zien. Nog een beetje wazig, maar het komt goed, laat ze weten. En ze schrijft er ook nog iets moois bij, dat ze zo geniet van de muzikale fruitmand dat ze soms emotioneel wordt van de muziek. Nou, dan hoop ik dat dit lied u ook mag bemoedigen, mevrouw Van Steenis. Grijp toch de kansen. De koren van het Leger des Heils, die zingen het.

0: De koren van het leger zelfs en grijp toch de kansen.
1: Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.
0: Nou, ik vind het toch heel knap hoor, Gina, van je. Je hebt hoogtevrees, laat je weten. Maar je dacht, nou, laat ik toch maar even uit een vliegtuig springen.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe heeft Wouter dat voor elkaar gekregen?
2: Geen idee. Ik had al eerder een rondvlucht gemaakt boven Ameland. En ja, dan ben je dan een paar jaar verder. En toen kreeg ik het verzoek van hem van, ik zou zo heel graag willen dat je uit het vliegtuig springt. En dan aan de parachute.
0: Ja, dat is wel belangrijk met de parachute erbij.
2: Ja.
0: Ja, en wat gebeurde er met die hoogtevrees op het moment dat je naar beneden sprong?
2: Nou, ik ben net als velen die dan, zodra ik het woord maar hoor, dan heb ik er ook al last van. Gelukkig niet zo heel erg, maar toch wel. Dus ik toch maar in het vliegtuig en probeer je eruit te springen. Dan denk je, oh gut, nou, dat zal wel lastig worden met mijn hoogtevrees.
0: Yeah.
2: Maar dat viel heel erg mee. En dat viel dus echt helemaal weg, uiteindelijk.
0: Yeah. Wat?
2: De hoogtevrees. Het deurtje ging open van het vliegtuig. Ja, dan moet je er natuurlijk wel uit. En ja, op een gegeven moment dacht ik, nou, dat lukt me niet. Dat doe ik niet. Toen werd ik wel een heel klein beetje paniekerig. Maar toen het uiteindelijk zover was, toen ik uiteindelijk los was van het vliegtuig, uit het vliegtuigje. Nou, toen was ook het hoogtevrees bestond niet meer.
0: Nou, maar op een gegeven moment kun je ook niet meer terug natuurlijk. Als je al eens daarboven in de lucht staat. Nee.
2: Nee, klopt.
0: En
2: klopt.
0: Wouter is voor de duidelijkheid je partner, hè?
2: Dat klopt, ja.
0: En die gaf jou dit cadeau om van de hoogtevrees af te komen. En ja, denk je dan als je daar vanuit de lucht naar beneden kijkt? En je ziet dat allemaal onder je. Wat denk je dan?
2: Nou, het is al eerst dat het vliegtuigje dus hoogte moet maken. Dus er werd al gezegd, er wordt dan al tegen je gezegd van kijk goed naar de omgeving en geniet ervan. Want je zit in ieder geval sowieso wat langer in het vliegtuigje dan dat de hele sprong duurt uiteindelijk. En ja, probeer het gewoon goed de omgeving in je op te nemen. Dan begint het eigenlijk al. Het was ook heel goed helder weer toen wij de sprong ook maakten. En ja, dan denk je ook van, jeetje. Wat is dit allemaal mooi? Wat is het allemaal toch? Hoe heeft dit zo kunnen ontstaan? En dan, ja, er gaat dan zoveel door je heen in een heel korte tijd. Op het moment dat je dan ook uit het vliegtuig gaat. En dan zo bijzonder, zo mooi alles.
0: Wat is de schepping toch mooi?
2: Ja, zeker.
0: Nou, ik moest eigenlijk ook wel lachen om het verzoeklied wat erbij hoort, Gina. Want ja, dat spreekt boekdelen. You raise me up.
2: Ja, nou ja, achteraf dacht ik ook van ja, het is toch wel heel bijzonder dat je dan de lucht in gaat en dan het lied aanvraagt van You Raise Me Up.
0: Nou,
2: ja.
0: Ik vind hem helemaal prachtig. We gaan er naar luisteren en dan het liedje in de uitvoering met Martin Mans, hè?
2: Ja, klopt.
0: Nou, ik heb een hele mooie uitvoering voor je gevonden. Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor onder leiding van Martin Mans. Zij gaan zingen You Raise Me Up en ik vind het heel stoer dat je dit gedaan hebt. Dat wou ik toch even tegen je zeggen.
2: Goed, dankjewel.
0: Dankjewel, hè. Fijne avond nog.
2: Ja hoor. Dag.

You Raise Me Up. Speciaal voor Gina uit Groningen die hoogtevrees had. En daar vanover is gekomen door te parachutespringen. Het is een moedige oplossing. En het heeft geholpen. Nou, dan nu Lichtstap met uw paarlepoorten. Het klinkt vanavond speciaal voor Gerrit Colet. Hij is net verhuisd op 98-jarige leeftijd. Zit nu voor het eerst in een woonzorgcentrum en kan wel een bemoediging gebruiken. Nou, en daar is Dielke Willemsma voor. Ze vraagt vanavond Elita voor jou, Gerrit. Uit liefde en ter bemoediging. Lichtstad met uw paarlepoorten. Dit is het mannenkoor Onderling Genoegen uit Nieuwedijk.

Nou, de Lichtstad met uw paarlenpoorten. Het was het mannenkoor Onderling Genoegen. Dat klonk voor Gerrit Colet. Maar het klonk ook voor Piet. En dat was namens, even kijken hoor. Het lied werd aangevraagd door Petra. Excuus, ja, ik heb heel veel verzoeken vanavond binnengekregen. Petra die stuurde: goedenavond Jori, we luisteren elke week op zaterdag en zondag naar je mooie programma. We gaan dan vroeg naar bed en dan gaan we liggen luisteren. Geeft ons veel rust en troost. En daarom wil ik vanavond ook een lied aanvragen voor mijn lieve man Piet. Ter bemoediging het lied Lichtstad met uw paarlenpoorten. Gezongen door een mannenkoor, omdat hij zelf ook in een mannenkoor heeft gezongen. Dat berichtje kreeg ik net nog binnen. Precies op het moment dat Lichtstad met uw paarlenpoorten werd ingestart. Dus bij deze voor jullie ook nog Lichtstad met uw paarlenpoorten. Dan een lied, ja, May the Lord Bless You, May Each Day, Andy Williams. Het klinkt vanavond namens Ellen uit IJsselstein. Haar echtgenoot die vond dit altijd een mooi nummer. Dus bij deze, Andy Williams en May Each Day.

0: Ellen uit IJsselstein. Dankjewel voor het aanvragen van dit lied van Andy Williams, May Each Day.
1: De psalm van de week.
0: Nou, het is 9:45 en daarmee tijd voor de uitslag van de psalm van de week. Twee psalmen tegenover elkaar, psalm 121 en psalm 130. Psalm 121, ik sla de ogen naar het gebergte heen. Het jong gemengd koor Immanuel Urk met daartegenover psalm 130... de samenzang vanuit de Sint-Janskerk in Gouda. Uit de diepten roep ik u. Ja, en er zijn heel veel stemmen binnengekomen via de NPO-luisterapp. Henrita die zegt, dag Juri, vanavond gaat mijn stem naar psalm 121. Dan, goedenavond Juri, mijn voorkeur gaat uit naar psalm 121. Vanavond geraakt door de liederen met inhoud van Gods liefde. Gezegende uitzending gewenst Robert vanuit Oude Pekela. Gerda die stuurt psalm 121, omdat het ook onze trouwtekst was, 47 jaar geleden. En Jan Kortlever uit Waddinxveen, ik stem op psalm 121. Henk en Wilma die zeggen, dag Juri, vandaag is de keuze heel moeilijk, maar we gaan voor 121. Wim die zegt psalm 121, gekozen door mijn moeder op haar sterfbed. Arjan die zegt, Juri, ik stem op psalm 121. En Claudia die zegt, ik hoop dat psalm 121 gedraaid wordt in de samenzangversie. Lisanne die zegt, goedenavond Juri, ik stem op psalm 121. En Anneke die stuurt dat ook door. Zijn er dan nog stemmen voor psalm 130? Jazeker, Antoinette die stemt erop. Dan zie ik ook nog Sietske, psalm 130 wil ze graag horen. Nelleke ook, Erik, Aline. Maar goed, ja, het mogen duidelijk zijn. De psalm met de meeste stemmen is uiteindelijk geworden psalm 121. En die horen we nu in de uitvoering dus van het jong gemengd koor Immanuel Urk onder leiding van Harm Hoeven, de versen 1, 2 en 4.

Psalm 121, de psalm van de week. Ja, Corrie Posma uit Sneek die is momenteel aan het revalideren. Een nieuwe heup, slijtage in de knie en binnenkort ook nog een prik. Maar juist dan is het mooi als er mensen zijn die voor je klaarstaan. In dit geval haar vriend Ruud Keizer. Hij deed 8 maanden lang elke woensdag en elke zaterdag de boodschappen voor haar. Week in, week uit. En daar wil Corrie hem vanavond graag voor bedanken met een lied in de muzikale fruitmand. Dus bij deze, voor jou Ruud, breng dank aan de eeuwige opwekkingslied 331.

Breng dank aan de eeuwige van Corrie Posma uit Sneek voor haar trouwe vriend Ruud. 8 maanden lang deed hij daar boodschappen. En nou, dat verdient minstens een lied in de muzikale fruitmand. Nou, tot 11 uur vanavond is er ruimte voor een verzoeklied. Ik heb nog heel wat verzoekliederen op de stapel liggen. Zometeen na het NOS-journaal van 10 uur een verzoek voor mevrouw Linge uit Nieuwekerk aan den IJssel. Heeft ook een prachtig lied aangevraagd. Klinkt zometeen na het NOS-journaal van 10 uur. En als ik nog iets voor je kan betekenen, nou, dan mag je bellen naar de studio of een berichtje sturen met de NPO Luister-app. Dit is het Urkermannen Ensemble. Yeah.

0: Live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij won vandaag met overmacht de deelstaatverkiezingen. Volgens de prognoses kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 is niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky erg bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jury van der Geest.

BB en CC Winans en For Always. Nou, de avond is gevallen. Het laatste uur van deze muzikale fruitmand op de zondag is aangebroken. Nou, fijn dat je er bent. Tot 11 uur vanavond heb je de tijd om een verzoek aan te vragen. Een berichtje met de NPO Luister-app is zo gestuurd. En anders mag je bellen naar 0800 30555. En ja, ik weet dat er luisteraars zijn die helemaal tot het einde blijven. Dus helemaal tot 11 uur. Supergoed en mooi natuurlijk om te horen. Maar ik snap het ook heel goed als je denkt, nou, ik ga iets eerder slapen, iets eerder naar bed, want er staat misschien een drukke week voor de deur. Nou, dan is het ook handig om te weten dat je een uitzending kunt terugluisteren via de NPO Luister-app. Ook fijn bijvoorbeeld om iemand te wijzen als je een lied voor iemand wil aanvragen, maar niet zeker weet of diegene ook op dit moment luistert. Je kan alles terugluisteren via de website of via de NPO Luister-app. Dus ja, je mag een verzoeklied nog doorsturen tot 11 uur. Ja, zo komt er een heel mooi verzoek binnen van mevrouw Linge uit Nieuwerkerk aan de IJssel, die dus een lied aanvraagt om de avond mee af te sluiten. Het is een oud avondlied en ja, de woorden zijn ontzettend rustgevend om je ogen bij te sluiten. Laat mij slapend op u wachten, oh dan slaap ik zo gerust. Ja, met de boodschap dat als je maar dicht bij Jezus mag zijn, dat je mag slapen zonder angst. Mevrouw van Linge, ontzettend mooi verzoek voor u en voor iedereen die zo meteen naar bed gaat. Laat mij slapend op u wachten. Dit is het Groot Nederlands Johannes de Heerkoor.

0: Sela met Wit als de sneeuw. Het werd vanavond aangevraagd door Arjo via de NPO-luisterapp. En zo zie je maar, je kan een berichtje sturen. En niet heel veel later klinkt het gewoon hier op de radio.
1: Van jong tot oud, sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO-luisterapp. Of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.
0: Een hele goede avond, Rob.
2: Hey, daar ben je weer.
0: Ja, ik heb begrepen dat je ooit met Feike Asma hebt gezongen.
2: Ja.
0: En dat begon op een nogal bijzondere manier. Wat gebeurde er die avond en over welke avond hebben we het?
2: We hadden het over een kerstnachtdienst. En dat is al jaren geleden, want ik was toen nog maar een jaar of 20, denk ik. onze dirigent die had dus meerdere koren. En wij zongen dus met drie koren daar in de grote kerk van de Sluis. En aangezien onze dirigent drie koren had, kwam die dus eigenlijk zo'n kwartier te laat.
0: Terwijl de kerk al vol zat met allemaal mensen die...
2: De kerk zat al vol en de dienst was begonnen en wij waren aan de beurt om te gaan zingen. En de orgel ging spelen, Feike Asma uiteraard. En wij gingen gewoon zingen. En terwijl we het tweede à derde versje bezig waren, kwam de dirigent binnen door de hoofdingang. En die hoorde natuurlijk dat we aan het zingen waren. En die kwam dus al dirigerend, kwam die dus naar ons koor toe lopen.
0: Ik zie het al helemaal voor me, ja.
2: Ja, dat was wel zo vreselijk mooi. Ja, ik vergeet dat helemaal nooit. Maar ja, ik ben eigenlijk altijd een fan van Feike Asma geweest. Ik heb zelf, had ik heel veel platen van Feike Asma. En ik moet zeggen, ik ben nu inmiddels volgend jaar hoop ik 80 te worden. Ik heb geen internet, ik heb geen laptops. Dus ik kan geen platen meer afspelen. Maar ja, dan luister ik dus hartstikke graag nog naar muziek. En ik denk nog altijd aan Feike Asma, waar ik altijd een fan van ben gebleven.
0: Ja. Nou, ja. Wat een ontzettend bijzonder verhaal. En mooi dat je dat even wil delen, Rob. Ik heb een lied van Feike Asma klaarstaan. Het is wel instrumentaal, dus er wordt niet in gezongen. Ik hoop dat je dat goed vindt, maar alle roem is uitgesloten. Die vroeg je aan, hè?
2: Dat had ik ook gevraagd, jou.
0: Ja. Ja, gezang 173, dus daar gaan we naar luisteren. Ja. Feike Asma op het orgel en dan hoop ik dat je een beetje terug bent naar die ene keer.
2: Ja, hartstikke fijn, ja. Ik hoop nog eens een keertje bij jullie terug te komen voor een plaatje.
0: Nou, je mag altijd bellen, Rob.
2: Ja, ik weet het.
0: Okay. Nou, dank voor nu in ieder geval en ik hoop dat je hier bent.
2: Jullie ook bedankt, ik vond het even leuk.
0: Oké, fijne avond, hè.
2: Okay. Hoi.

0: Alle registers open, zullen we maar zeggen. Alle roem is uitgesloten. Gezang 173, Feike Asma. Ja, bijzonder verhaal van Rob van Leerdam uit Schipluiden, die er dus een mooie herinnering bij heeft, die dat dus ooit zong in een kerstnachtdienst. Dan door naar Gerra, die een lied aanvraagt. En dan met name vanwege de tekst. En als je het over tekst hebt en Martijn Buwalda, dan is dat een hele mooie combinatie. Ja, ze laat weten, het gaat over iets heel herkenbaars. Dat we het liefst alles zelf willen regelen, tot het moment dat het niet meer lukt. Ja, en dan mag je het loslaten en aan God overgeven. Nu ik de strijd niet meer kan winnen en alles in mij schreeuwt om naar u toe te rennen, til me nu dan maar op. Nou, mooi Gerra dat je dat laat weten. Martijn Buwalda klinkt nu voor jou in de muzikale fruitmand.
1: Ik kan zelf toch wel beslissen wat

Psalm 103. Loof, loof den Heer, mijn ziel met alle krachten. Vers 1 en 7 wordt gezongen door het christelijk gemeentekoor Viva Vox uit Elspeet voor Adriana, die dit een hele mooie psalm vindt.

De verzen 1 en 7 van Psalm 103. Ja, de Urker mannenkoren die ontbreken eigenlijk nooit in de muzikale fruitmand. En dat is niet voor niets. Ja, het is een heel typisch stemgeluid. Ik mag er zelf ook graag naar luisteren. Ik heb nu een lied klaarstaan van het christelijk mannenkoor Eiland Urk. Ruim 100 zangers zitten er in dat koor. En dit lied gaat over het leven als een schip op zee. Over stormen en hoge golven en over de angst dat je schip vergaat. Maar tegelijkertijd ook over de hoop dat je God het roer mag geven. Nou, ik kreeg een mooi berichtje van Lucas binnen. Lucas Bremmer, zij zegt: goedenavond Jury, ik wil graag een lied aanvragen. En dat heb ik door jullie uitzending leren kennen en ook waarderen. Het is het levensschip van christelijk mannenkoor Eiland Urk. Nou, Lucas, mooie excuus om hem weer eens te draaien vanavond.

Houtmoed, de morgen breekt aan. Dankjewel Lucas voor het aanvragen van dit lied. Ja, je schrijft dat je de Vrijband hebt leren kennen en ook bepaalde muziek leert waarderen. Nou, onder meer dus het levensschip van het christelijke mannenkoor Eiland Urk. Ja, en dat waarderen, dat herken ik ook heel erg, Lucas. Want ik hoor je ook zoveel verhalen bijkomen over wat een lied voor iemand betekent. Nou, en dan hoor ik ook wel eens van luisteraars die denken, nou, dit nummer, dat wordt aangevraagd, het is niet zo mijn smaak. Maar als je dan hoort wat het voor die ene luisteraar betekent, dan ga je er toch

anders naar luisteren. En nou, daarom hoop ik ook dat jij als luisteraar van de Muzikale Fruitband de grote diversiteit aan muziek kunt waarderen. Ik zie een bericht binnenkomen, want ik heb nog heel veel verzoekliedjes klaarstaan. Verzoekliederen. Ik zie hier een opwekkingslied binnenkomen van mevrouw Tams uit Hoogland. En dat is een opwekkingslied dat je volgens haar niet zo vaak hoort. Het is opwekkingslied 414. U zond uw zoon. En omdat ze het niet zo vaak hoort in de fruitmand, dacht ze nou, laat ik hem dan maar eens aanvragen. Wordt zeer gewaardeerd, mevrouw Tams, bij deze opwekking 414.

Opwekking 414. U zond uw zoon. Ja, net hoorde je in deze muzikale vrijband op Urkel het beeld van het leven als een schip. Het levensschip. En ja, nu gaan we het hebben over een ander schip. Scheepke onder Jezus' hoede. Nou, en ook in Katwijk, natuurlijk een vissersdorp, kunnen ze dat als geen ander zingen. Jan Wim van Akkeren uit Vlissingen, die wil het vanavond horen. Hij vraagt het regelmatig aan in deze muzikale fruitmand. Dus ik hoop dat je er bij deze van gaat genieten, Jan Wim. Het is de samenzang vanuit de Nieuwe Kerk Katwijk aan Zee, onder leiding van Jan Bonenkamp, Scheepke onder Jezus' hoede.

Joke Buijs en Gods hart klopt voor jou. En daarvoor was Jan Wim van Akkeren uit Vlissingen tevreden gesteld met zijn scheepke onder Jezus hoede. En de zondagavond die loopt bijna ten einde. Deze dag die staat voor veel mensen in het teken van de kerk naar de dienst gaan. Ja, en bij sommigen zelfs twee keer in de ochtend en in de middag of in de avond. En wat is dan het mooie van zo'n dienst? Nou, onder meer het samen zingen. Dat is eigenlijk twee keer bidden, wordt wel eens gezegd. Ja, zo'n lied uit de kerk, dat neem je dan zomaar eens de hele dag met je mee. In ieder geval bij Herma Boer uit Waddinxveen. Zij hoorde vanmorgen een lied in de kerkdienst voorbij komen en vond het zo mooi dat het vanavond nog in haar hoofd zit. Ze wil het graag nog eens een keertje horen in de muzikale fruitmand. Dus bij deze voor jou, Herma. Komt, kinderen, niet dralen. Dit is de samenzang vanuit Tholen.

Een hele mooie suggestie als laatste lied voor deze muzikale fruitmand. God be with you till we meet again, Ella Fitzgerald. Ja, en zo raakt de fruitmand zachtjes leeg inderdaad, Willeke. Dankjewel voor alle verzoeken die je binnenkomen via de NPO Luister-app, via de telefoon vanavond. Ja, voor alle verzoeken. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en dat het een bemoediging voor je mocht zijn om deze nieuwe week mee in te gaan. Volgend weekend, dan hoop ik er weer te zijn. En weet je nu alvast een lied dat je graag wil aanvragen, of als je lied vanavond niet is aangevraagd, dan mag je even naar de website nporadio5.nl/demuzikalefruitmand om je lied aan te vragen. En dan stuur ik je mailtje terug met de bevestiging. Weet je zeker dat die in de uitzending zit, een van de komende weekenden. Mevrouw Sturm uit Monnikendam, die vraagt het laatste lied van vanavond aan. Ook een zeer toepasselijk lied, de avondzang van het christelijk mannenkoor Eiland Urk. Wel te rusten alvast.

0: van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van de landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is de komende weken dicht vanwege grote waterschade. Die ontstond vrijdag bij werkzaamheden. Het water heeft onder meer technische installaties beschadigd. Getroffen studenten krijgen voorlopig online les. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup en artsen spreken ook van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. Ze trad 2 jaar geleden af, maar heeft nog altijd de titel koningin. Het weer. Vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 7 september. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald. Margrethe trad 2 jaar geleden al af. Het weer, vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken, dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan een graad of 21. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: Live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het een graad of 21. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.